0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nick de Vries heeft de legendarische 24 uur van Le Mans op zijn naam geschreven. De Nederlandse coureur pakte de algemene overwinning in de prestigieuze hypercar-klasse samen met zijn teamgenoten Kamui Kobayashi en Mike Conway. Nou, het voor sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overwinning die lag niet voor de hand. Het team kreeg te maken met een vroege lekke band en een hardnekkig sensorprobleem dat het team veel snelheid kostte. De Vries gaf toe dat hij de winst daardoor meerdere keren uit zijn hoofd heeft gezet. De spanning was in de slotfase van de wedstrijd zelfs zo erg dat de Nederlander de laatste twee uur niet eens live durfde te bekijken. Hij trok zich terug in zijn kamer om afleiding te zoeken. Na de finish reageerde de coureur ontzettend dankbaar, opgelucht en dolblij. Hij benadrukte dat deze slijtageslag laat zien hoe meedogenloos de Franse klassieker is, omdat opgeven nooit een optie is. Hoewel het voor de Vries een persoonlijk hoogtepunt is, spreekt hij vooral van een collectieve prestatie. De dynamiek binnen het rijderstrio is volgens hem geweldig en de winst voelt als een ultieme beloning voor het harde werk. Bij deze overwinning voegt de Vries zich bij een zeer select gezelschap. Hij is pas de derde Nederlander in de autosportgeschiedenis die de belangrijkste lange afstandsrace ter wereld wint. Gijs van Lennep en Jan Lammers gingen hem decennia geleden voor.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio.
3: WK Update. België en Egypte spelen gelijk op het wereldkampioenschap. 1 tegen 1 in Seattle. Egypte leidde na 19 minuten via Emam Ashour. Een eigen doelpunt van Mohamed Hani bracht België langzij. Onder druk van invaller Romelu Lukaku. Doelman Mostafa Chobeir keerde laat nog een kopbal van Brandon Mechelen. Europees kampioen Spanje en Kaapverdië speelden 0 tegen 0. De 40-jarige doelman Vozinha redde meerdere keren. Lamine Yamal begon op de bank en viel later in, net als Nico Williams. Crescencio Summerville geniet na van zijn debuut op het wereldkampioenschap tegen Japan. Hij scoorde bij de stand 2-2 en werd na een gele kaart uit voorzorg gewisseld. Oranje werkte in Dallas een uitlooptraining af en vliegt vanavond om 19:30 van Dallas naar Kansas City. FIFA neemt geen maatregelen tegen videoscheidsrechter Sean Evans, die assistent was bij Duitsland tegen Curaçao met een eindstand van 7 tegen 1. Hij ontkent dat hij vooraf een extreemrechts gebaar maakte en spreekt van een onbewuste beweging. Volgens FIFA is er geen bewijs van overtredingen van de disciplinaire code.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton heeft op het circuit van Barcelona zijn allereerste overwinning voor Ferrari gepakt. Ja, voor de Brit is het een emotionele mijlpaal na een loodzwaar debuutjaar bij de Italiaanse renstal. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zevenvoudig wereldkampioen gaf na de race eerlijk toe dat de kritiek van buitenaf hem voor het seizoen raakte. Na een jaar zonder podiumplekken begon de Brit soms zelf ook te twijfelen over het racen op het hoogste niveau. Of hij dat niet was verleerd. Door zich tijdens de winterstop volledig af te sluiten van alle negativiteit en zich te focussen op zijn mindset, wist hij tijd te keren. De ontlading was dan ook groot toen Hamilton voor het team uit Maranello op de hoogste treden van het podium mocht plaatsnemen. Voor de coureur is hiermee een absolute jongensdroom in vervulling gegaan. De overwinning krijgt een extra historische glans, omdat racelegende Michael Schumacher precies 30 jaar geleden eveneens in Barcelona zijn allereerste zege voor Ferrari boekte. Ondanks het succes blijft Hamilton realistisch over de rest van het Formule 1 seizoen. Hoewel hij kostbare punten inloopt op Kimi Antonelli, kijkt hij nog niet naar de stand in het wereldkampioenschap. Volgens de Brit heeft het team een goede basis gelegd, maar is de achterstand op Mercedes nog niet weggewerkt. En Ferrari bekijkt het kampioenschap daarom stap voor stap.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Meer sport, meer muziek.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 3 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Irene Wüst wordt de nieuwe chef de mission voor Team NL op de Olympische Spelen. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Wüst gaat zich met de zomer- en de winterspelen bezighouden. Ze volgt ermee Pieter van der Hogeband en Carver Heijen op, die dat de afgelopen jaren deden. En ze is de eerste vrouw in die rol. Het was gisteravond even onrustig bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. De spanningen liepen daarbij zo hoog op dat er is gevochten en de politie moest ingrijpen. Hulpverleners waarschuwen al langer dat de lontjes korter worden, nu de situatie bij het overvolle aanmeldcentrum maar niet verbetert. Premier Jette houdt komende zondag een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers in Rotterdam. Het is nog geheim wat hij daar gaat zeggen, maar er gaan geruchten dat hij excuses gaat aanbieden voor de behandeling van de Molukkers die hier 75 jaar geleden naartoe kwamen. En de FIFA neemt geen maatregelen tegen de videoscheidsrechter die bij de wedstrijd Duitsland-Curaçao een vermeend extreem rechts handgebaar maakte. De Australische scheids zegt dat het een onbewuste beweging was en dat hij nooit zo'n gebaar zou willen maken. De FIFA bevestigt dat en zegt dat er geen regels zijn overtreden. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima ligt tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen, daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update. Uruguay opent het wereldkampioenschap in Miami met een gelijkspel tegen Saoedi-Arabië. 1-1. Na rust dringt Uruguay aan en in de slotfase maakt Maxi Araujo gelijk. Saoedi-Arabië houdt stand tot het einde. België en Egypte spelen gelijk op het wereldkampioenschap. 1-1 in Seattle. Egypte leidde na 19 minuten via Emam Ashour. Een eigen doelpunt van Mohamed Hani bracht België langzij, onder druk van invaller Romelu Lukaku. Doelman Mostafa Chobeir keerde laat nog een kopbal van Brandon Mechelen. Europees kampioen Spanje en Kaapverdië speelden 0-0. De 40-jarige doelman Vozinha redde meerdere keren. Lamine Yamal begon op de bank en viel later in, net als Nico Williams. Crescencio Summerville geniet na van zijn debuut op het wereldkampioenschap tegen Japan. Hij scoorde bij de stand 2-2 en werd na een gele kaart uit voorzorg gewisseld. Oranje werkte in Dallas een uitlooptraining af en vliegt vanavond om 19:30 van Dallas naar Kansas City.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Het was een droomdebuut voor Crescenzo Summerfield bij het Nederlands elftal. De aanvaller scoorde direct tijdens de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap, al zorgde de late gelijkmaker van tegenstander Japan na afloop voor gemengde gevoelens. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De buitenspeler gaf na de wedstrijd aan dat hij een dubbel gevoel overhoudt aan de wedstrijd. Hoewel er volgens hem niets mooiers is dan scoren bij een WK-debuut, had hij de wedstrijd natuurlijk het liefst winnend afgesloten. Desondanks benadrukt de aanvaller dat de spelers hun hoofd niet hoeven te laten hangen. Zijn doelpunt, een geplaatst schot na een actie van de rechterkant, was het resultaat van hard werk. Summerfield geeft de credits aan aangever Ryan Gravenberg en vertelt dat de treffer precies zo tot stand kwam als er de afgelopen tijd is getraind. En dat verklaart ook waarom hij na zijn doelpunt direct naar assistenttrainer Ruud van Nistelrooy sprintte. De twee werken op de trainingen intensief aan het afwerken en Summerfield had de oud-spits vooraf beloofd om de treffer samen te vieren. En volgens Summerfield voelt de selectie van bondscoach Ronald Koeman als een hechte familie. De blik gaat nu op de komende poolwedstrijden tegen Zweden en Tunesië, waarin Oranje punten moet pakken voor een plek in de knock-outfase. Summerfield geeft aan dat hij veel vertrouwen heeft en verwacht dat de ploeg de stijgende lijn in de komende wedstrijden kan doorzetten.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
1: WK Update. Uruguay opent het wereldkampioenschap in Miami met een gelijkspel tegen Saoedi-Arabië. 1-1. Na rust dringt Uruguay aan en in de slotfase maakt Maxi Araújo gelijk. Saoedi-Arabië houdt stand tot het einde. België en Egypte spelen gelijk op het wereldkampioenschap. 1-1 in Seattle. Egypte leidde na 19 minuten via Emam Achour. Een eigen doelpunt van Mohamed Hani bracht België langzij. Onder druk van invaller Romelu Lukaku. Doelman Mostafa Chobeir keerde laat nog een kopbal van Brandon Mechelen. Europees kampioen Spanje en Kaapverdië speelden 0-0. De 40-jarige doelman Vozinha redde meerdere keren. Lamine Yamal begon op de bank en viel later in, net als Nico Williams. Crescencio Summerville geniet na van zijn debuut op het wereldkampioenschap tegen Japan. Hij scoorde bij de stand 2-2 en werd na een gele kaart uit voorzorg gewisseld. Oranje werkte in Dallas een uitlooptraining af en vliegt vanavond om 19:30 van Dallas naar Kansas City.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennisser Jesper de Jong maakt een flinke sprong op de wereldranglijst na zijn overwinning op het toernooi in Italië. Door de winst klimt de Nederlander naar de 72e plek ter wereld, waarmee hij zijn beste klassering ooit nadert. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De keuze om na Roland Garros langer op gravel te blijven spelen pakt goed uit. De Jong pakte de titel op het toernooi van Katowice dat de status van Challenger-toernooi heeft gekregen. Die promotie betekent niet alleen meer punten voor de ranking, maar levert de tennisser ook een mooi financieel extraatje op. Hij verdient ruim 15.000 euro met de eindzegen. Ja, nou, hoewel dat bedrag een schril contrast staat met het prijzengeld van zijn eerdere duel in Parijs tegen de Duitse Alexander Zverev, is de winst een prima resultaat voor hem. De focus van de tennisser blijft voorlopig nog even op het gravel liggen. Terwijl de internationale tennistop zich momenteel voorbereidt op het gras van Wimbledon, kiest de Jong voor een ander pad. Hij speelt eerst nog een toernooi op gravel voordat hij afreist naar Londen. Daar begint hij eind juni zonder veel wedstrijdritme op gras aan de kwalificaties voor het

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 4 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Grote reisbureaus maken regelmatig reclame voor pakketreizen die veel duurder zijn dan ze beloven, schrijft de Telegraaf. Tijdens het boeken wordt de prijs regelmatig meer dan 100 euro hoger en dat is misleiding, zegt de Consumentenbond. De reisbureaus zeggen dat dat komt doordat de beschikbaarheid steeds verandert. Bij een vliegtuigcrash in Californië zijn waarschijnlijk 8 doden gevallen. Het ging om een bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het vliegtuig neer. De luchtmacht denkt dat geen van de 8 inzittenden het heeft overleefd. Het kabinet moet ervoor zorgen dat iedereen genoeg groen in de buurt heeft. Organisaties zoals de Woonbond, de ANWB en buitenspeelstichting Jantje Beton roepen daartoe op, meldt het AD. Ze zeggen dat het zonder bomen en struiken in de zomer veel te heet wordt. In de binnenstad kan het wel 8 graden warmer worden dan op het platteland. En in Los Angeles hebben een paar honderd mensen geprotesteerd tegen het Iraanse regime. Dat deden ze bij het stadion waar op dit moment de WK-wedstrijd van Iran tegen Nieuw-Zeeland bezig is. In het stadion zijn veel oude Iraanse vlaggen te zien, terwijl die door de FIFA waren verboden. Los Angeles heeft een grote Persische gemeenschap. Landinwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. De komende dagen wordt het nog warmer.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Uruguay opent het wereldkampioenschap in Miami met een gelijkspel tegen Saoedi-Arabië. 1-1. Na rust dringt Uruguay aan en in de slotfase maakt Maxi Araujo gelijk. Saoedi-Arabië houdt stand tot het einde. Kaapverdië houdt Europees kampioen Spanje op 0-0. Laros Duarte noemt plaatsing voor de volgende ronde realistisch. En zijn broer De Roy blijft nuchter, maar noemt het prachtig. Kaapverdië focuste op verdedigen en doelman Vozinha hield stand, terwijl Spanje 27 keer schoot. Crescencio Summerville geniet na van zijn debuut op het wereldkampioenschap tegen Japan. Hij scoorde bij de stand 2-2 en werd na een gele kaart uit voorzorg gewisseld. Oranje werkte in Dallas een uitlooptraining af en vliegt vanavond om 19:30 van Dallas naar Kansas City. Tijdens Nederland tegen Japan kwamen klachten binnen over fel oranje shirts. Sommige kijkers lazen rugnummers slecht en Vodafone Ziggo en KPN erkennen het probleem. Vodafone Ziggo zegt dat televisies moeite hebben met de bijna fluoriserende tint en dat kleur en contrast aanpassen helpt. KPN wijst op de signaalkwaliteit en Vodafone Ziggo spreekt van relatief weinig meldingen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opmerkelijke ontknoping in de Zwitserse heuvelkoers. De Belgische wielrenner Liam Slok heeft daar op een bizarre wijze zijn allereerste profoverwinning gepakt. Hij kwam namelijk al vallend over de finishlijn. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, Slok reed een ijzersterke wedstrijd en was in de sprint bergop overtuigend de beste. Grote namen als Thibaut Nijs en tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe moesten toezien hoe de jonge Belg van de Lotto-ploeg naar de overwinning snelde. Na de finishlijn ging het mis. Slok was zo onder de indruk van zijn eigen prestatie dat hij in volle euforie zijn handen naar zijn hoofd bracht. En door dat ongeloof verloor hij de controle over zijn stuur, waardoor hij zichzelf onderuit werkte. De renner schoof zo over de streep. Ja, het was wel een uniek beeld voor de officiële finishfoto, maar die had hij zich vooraf waarschijnlijk vast anders voorgesteld. Gelukkig lijkt de schade achteraf mee te vallen. De kerstverse winnaar heeft er geen ernstige blessures aan overgehouden. Volgens de ploegleiding houdt hij er vooral een pijnlijk en gedeukt ego aan over. Slok laat weten dat de opluchting over zijn allereerste grote profzege de pijn van de schaafwonden gelukkig snel doet vergeten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Uruguay opent het wereldkampioenschap in Miami met een gelijkspel tegen Saoedi-Arabië. 1-1. Na rust dringt Uruguay aan en in de slotfase maakt Maxi Araújo gelijk. Saoedi-Arabië houdt stand tot het einde. België en Egypte spelen gelijk op het wereldkampioenschap. 1-1 in Seattle. Egypte leidde na 19 minuten via Emam Achour. Een eigen doelpunt van Mohamed Hani bracht België langzij. Onder druk van invaller Romelu Lukaku. Doelman Mostafa Chobeir keerde laat nog een kopbal van Brandon Mechelen. Crescencio Summerville geniet na van zijn debuut op het wereldkampioenschap tegen Japan. Hij scoorde bij de stand 2-2 en werd na een gele kaart uit voorzorg gewisseld. Oranje werkte in Dallas een uitlooptraining af en vliegt vanavond om 19:30 van Dallas naar Kansas City. FIFA neemt geen maatregelen tegen videoscheidsrechter Sean Evans, die assistent was bij Duitsland tegen Curaçao met een eindstand van 7-1. Hij ontkent dat hij vooraf een extreemrechts gebaar maakte en spreekt van een onbewuste beweging. Volgens FIFA is er geen bewijs van overtredingen van de disciplinaire code.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: a hype to the heating.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: 14 kleinere voetballanden pikken de recente uitspraken van Alexander Zeferin over de opzet van het WK voetbal niet. De UEFA-voorzitter noemt een groot aantal wedstrijden door de uitbreiding van het toernooi totaal niet interessant. En die woorden hebben voor veel onbegrip gezorgd bij de landen die profiteren van het grotere deelnemersveld. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Zeferin deed zijn uitspraken in de Sloveense media. Hij erkende dat de uitbreiding naar 48 landen kansen biedt voor kleinere landen, maar plaatste dus ook duidelijke vraagtekens bij het niveau van de affiches. Onder meer de voetbalbonden van Curaçao en Kaapverdi hebben in een gezamenlijke verklaring fel uitgehaald naar de kritiek. Ze benadrukken dat voetbal een universele sport is en dus niet alleen toebehoort aan een selecte groep toplanden. Voor landen als Kaapverdi, Curaçao, Jordanië en Oezbekistan is de kwalificatie een historische prestatie en het uitkomen van een droom. Landen als Haiti en Congo keren na tientallen jaren juist terug op het hoogste podium. En volgens de 14 bonden stimuleert deelname de sportieve ontwikkeling in eigen land en worden er herinneringen voor het leven gemaakt. Ze noemen het dan ook zeer teleurstellend om te suggereren dat hun wedstrijden minder belangrijk zouden zijn. Dat doet volgens hen geen recht aan de offeringen en ambities van de spelers en hun supporters.
2: Dit is
1: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Horecazaken gebruiken nog massaal plastic rietjes, bekers, bestek en frietbakjes, blijkt uit een steekproef van het AD. Wegwerpplastic is al 5 jaar in heel Europa verboden, maar bij 4 op de 5 zaken kun je het nog gewoon krijgen. Ook geven veel zaken nog een gratis plastic tasje mee, terwijl er eigenlijk een toeslag voor moet worden betaald. Op een circuit in België is een Nederlandse motorcoureur om het leven gekomen, meldt de VRT. Hij was op de racebaan van Zolder aan het oefenen toen hij met hoge snelheid uit de bocht vloog. Waarschijnlijk had hij niet goed geschakeld. Hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar zonder succes. In de Rotterdamse wijk Sjaarloos is een peuter zwaar gewond geraakt nadat hij vanaf de 2e verdieping uit een raam viel. Het jongetje van 2 werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. En het gelijkspel van Kaapverdië tegen Spanje is ook in de rest van de wereld niet onopgemerkt gebleven. De 40-jarige keeper van Kaapverdië is in één klap een ster op social media geworden. Voor de wedstrijd had hij nog maar 50.000 volgers op Instagram. Dat zijn er nu al bijna 5 miljoen. Landinwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. De komende dagen wordt het nog warmer.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Uruguay opent het wereldkampioenschap in Miami met een gelijkspel tegen Saoedi-Arabië. 1-1. Na rust dringt Uruguay aan en in de slotfase maakt Maxi Araújo gelijk. Saoedi-Arabië houdt stand tot het einde. België en Egypte spelen gelijk op het wereldkampioenschap. 1-1 in Seattle. Egypte leidde na 19 minuten via Emam Achour. Een eigen doelpunt van Mohamed Hani bracht België langzij. Onder druk van invaller Romelu Lukaku. Doelman Mostafa Chobeir keerde laat nog een kopbal van Brandon Mechelen. Crescencio Summerville geniet na van zijn debuut op het wereldkampioenschap tegen Japan. Hij scoorde bij de stand 2-2 en werd na een gele kaart uit voorzorg gewisseld. Oranje werkte in Dallas een uitlooptraining af en vliegt vanavond om 19:30 van Dallas naar Kansas City. FIFA neemt geen maatregelen tegen videoscheidsrechter Sean Evans, die assistent was bij Duitsland tegen Curaçao met een eindstand van 7-1. Hij ontkent dat hij vooraf een extreemrechts gebaar maakte en spreekt van een onbewuste beweging. Volgens FIFA is er geen bewijs van overtredingen van de disciplinaire code.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Nick de Vries heeft de legendarische 24 uur van Le Mans op zijn naam geschreven. De Nederlandse coureur pakte de algemene overwinning in de prestigieuze hypercar-klasse samen met zijn teamgenoten Kamui Kobayashi en Mike Conway. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overwinning die lag niet voor de hand. Het team kreeg te maken met een vroege lekke band en een hardnekkig sensorprobleem dat het team veel snelheid kostte. De Vries gaf toe dat hij de winst daardoor meerdere keren uit zijn hoofd heeft gezet. De spanning was in de slotfase van de wedstrijd zelfs zo erg dat de Nederlander de laatste twee uur niet eens live durfde te bekijken. Hij trok zich terug in zijn kamer om afleiding te zoeken. Na de finish reageerde de coureur ontzettend dankbaar, opgelucht en dolblij. Hij benadrukte dat deze slijtageslag laat zien hoe meedogenloos de Franse klassieker is, omdat opgeven nooit een optie is. Hoewel het voor de Vries een persoonlijk hoogtepunt is, spreekt hij vooral van een collectieve prestatie. De dynamiek binnen het rijderstrio is volgens hem geweldig en de winst voelt als een ultieme beloning voor het harde werk. Bij deze overwinning voegt de Vries zich bij een zeer select gezelschap. Hij is pas de derde Nederlander in de autosportgeschiedenis die de belangrijkste lange afstandsrace ter wereld wint. Gijs van Lennep en Jan Lammers gingen hem decennia geleden voor.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Uruguay opent het wereldkampioenschap in Miami met een gelijkspel tegen Saoedi-Arabië. 1-1. Na rust dringt Uruguay aan en in de slotfase maakt Maxi Araujo gelijk. Saoedi-Arabië houdt stand tot het einde. Crescencio Summerville geniet na van zijn debuut op het wereldkampioenschap tegen Japan. Hij scoorde bij de stand 2-2 en werd na een gele kaart uit voorzorg gewisseld. Oranje werkte in Dallas een uitlooptraining af en vliegt vanavond om 19:30 van Dallas naar Kansas City. België en Egypte spelen gelijk op het wereldkampioenschap. 1-1 in Seattle. Egypte leidde na 19 minuten via Emam Ashour. Een eigen doelpunt van Mohamed Hani bracht België langzij, onder druk van invaller Romelu Lukaku. Doelman Mostafa Chobeir keerde laat nog een kopbal van Brandon Mechelen. Europees kampioen Spanje en Kaapverdië speelden 0-0. De 40-jarige doelman Vozinha redde meerdere keren. Lamine Yamal begon op de bank en viel later in, net als Nico Williams.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton heeft op het circuit van Barcelona zijn allereerste overwinning voor Ferrari gepakt. Ja, voor de Brit is het een emotionele mijlpaal na een loodzwaar debuutjaar bij de Italiaanse renstal. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zevenvoudig wereldkampioen gaf na de race eerlijk toe dat de kritiek van buitenaf hem voor seizoen raakte. Na een jaar zonder podiumplekken begon de Brit soms zelf ook te twijfelen over het racen op het hoogste niveau. Of hij dat niet was verleerd. Door zich tijdens de winterstop volledig af te sluiten van alle negativiteit en zich te focussen op zijn mindset, wist hij tijd te keren. De ontlading was dan ook groot toen Hamilton voor het team uit Maranello op de hoogste treden van het podium mocht plaatsnemen. Voor de coureur is hiermee een absolute jongensdroom in vervulling gegaan. De overwinning krijgt een extra historische glans omdat racelegende Michael Schumacher precies 30 jaar geleden eveneens in Barcelona zijn allereerste zege voor Ferrari boekte. Ondanks het succes blijft Hamilton realistisch over de rest van het Formule 1-seizoen. Hoewel hij kostbare punten inloopt op Kimi Antonelli, kijkt hij nog niet naar de stand in het wereldkampioenschap. Volgens de Brit heeft het team een goede basis gelegd, maar is de achterstand op Mercedes nog niet weggewerkt. En Ferrari bekijkt het kampioenschap daarom stap voor stap.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 6 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afton van der Meijs. Horecazaken gebruiken nog massaal plastic rietjes, bekers en frietbakjes, blijkt uit een steekproef van het AD. Wegwerpplastic is al 5 jaar in heel Europa verboden, maar bij 4 op de 5 zaken kun je het nog gewoon krijgen. Ook geven veel zaken nog steeds een gratis plastic tasje mee, terwijl dat eigenlijk ook niet mag. Grote reisbureaus maken regelmatig reclame voor pakketreizen die veel duurder zijn dan ze beloven, schrijft de Telegraaf. Tijdens het boeken wordt de prijs regelmatig meer dan 100 euro hoger en dat is misleiding, zegt de Consumentenbond. De reisbureaus zeggen dat het komt doordat de beschikbaarheid steeds verandert. Het was gisteravond groot feest in Rotterdam. De Kaapverdische gemeenschap daar vierde dat hun elftal met 0-0 gelijk speelde tegen voetbalgrootmacht Spanje. Honderden mensen toeterden en zwaaiden met vlaggen. Er wonen veel Kaapverdiërs in Rotterdam. 6 Kaapverdische spelers zijn er geboren. En Irene Wüst wordt de nieuwe chef de mission voor Team NL op de Olympische Spelen. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Wüst gaat zich met de zomer- en winterspelen bezighouden. Ze vocht daarmee Pieter van de Hogeband en Karl Verheijen op, die dat de afgelopen jaren deden. Landinwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. De komende dagen wordt het nog warmer.
0: Grand Prix Radio.
3: WK Update.
5: Iran en Nieuw-Zeeland eindigden bij de start van de wereldkampioenschap in evenwicht. Nieuw-Zeeland kwam 2 maal op voorsprong, maar Iran maakte beide keren gelijk. Ramin Rezaian blonk uit met een doelpunt en een fraaie assist. Uruguay opent het wereldkampioenschap in Miami met een gelijkspel tegen Saoedi-Arabië. 1-1. Na rust dringt Uruguay aan en in de slotfase maakt Maxi Araujo gelijk. Saoedi-Arabië houdt stand tot het einde. Crescencio Summerville geniet na van zijn debuut op het wereldkampioenschap tegen Japan. Hij scoorde bij de stand 2-2 en werd na een gele kaart uit voorzorg gewisseld. Oranje werkte in Dallas een uitlooptraining af en vliegt vanavond om 19:30 van Dallas naar Kansas City. Tijdens Nederland tegen Japan kwamen klachten binnen over fel oranje shirts. Sommige kijkers lazen rugnummers slecht en Vodafone Ziggo en KPN erkennen het probleem. Vodafone Ziggo zegt dat televisies moeite hebben met de bijna fluoriserende tint en dat kleur en contrast aanpassen helpt. KPN wijst op de signaalkwaliteit en Vodafone Ziggo spreekt van relatief weinig meldingen.
6: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof. Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
0: Grand Prix Radio.
3: Nout van Sommeren.
7: Hey, goedemorgen. Het is de start van dinsdag 16 juni. En op deze dag trap je sportief af. Zo dadelijk heb ik meer natuurlijk over voetbal, het WK, Formule 1 en ook tennis voor je onderweg.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goedemorgen, het is de start van dinsdag 16 juni. En we zien deze ochtend een mix van wolken en zon met in het oosten kans op een buitje. Vanmiddag dan schijnt geregeld de zon en blijft het meestal droog. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. De zomer is aan het terugkeren, dus dat is een mooi teken. Minder mooi teken is de dinsdagochtendspits, want dat is een van de drukste van de week. De meeste files staan in de Randstad en in de provincie Noord-Brabant deze ochtend. Straks krijg je een actueel overzicht van de huidige stand van zaken op de weg. Botik van de Zandschulp die heeft goede zaken gedaan tijdens de start van het gastoernooi van Queens in Londen. Zo dadelijk meer over de verrichtingen van de tennisser en natuurlijk meer over het voetbal. Het WK is in volle gaan en er is gestunt gisteren. Hè? Zo zo die

Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van dinsdag de 16e. Ja, tennisser Botik van de Zandschulp heeft een uitstekende start gemaakt op het grastoernooi van Queens in Londen. De Nederlander bereikte gisteren de tweede ronde door de Brit Harry Wendelken te verslaan. Van de Zandschulp was in twee sets de betere en won de partij met duidelijke cijfers. 6-4 en 7-6. Hij maakte bovendien ook nog indruk met een fraai punt waarbij hij de bal door zijn eigen benen speelde. Dat was een mooi gezicht. In de volgende ronde wacht een Amerikaanse tegenstander voor Van der Zandschulp, die dus goed begonnen is aan Queens in Londen. Trainer Giovanni van Bronckhorst die staat voor een terugkeer bij Feyenoord. Daar is gisteren natuurlijk al het een en ander van naar buiten gekomen. Verschillende media melden dat de club op het punt staat om de 51-jarige coach aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer, als opvolger van Van Persie. Ja, Van Bronckhorst was eerder van 2015 tot 2019 zeer succesvol in Rotterdam, met als hoogtepunt het winnen van de landstitel in 2017. Hij was beschikbaar nadat hij recentelijk vertrok bij Liverpool. Sipke Hulshof wordt genoemd als een van de assistenten die hem zal ondersteunen in de Kuip. Ja, officieel is dus nog niks bekendgemaakt. Maar ik verwacht dat daar wellicht vandaag al wel verandering in gaat komen. Hoe dan ook, we houden het nauwlettend voor je in de gaten, want wij zijn je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het was een droomdebuut voor Crescenzo Summerfield bij het Nederlands elftal. De aanvaller scoorde direct tijdens de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap, al zorgde de late gelijkmaker van tegenstander Japan na afloop voor gemengde gevoelens. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De buitenspeler gaf na de wedstrijd aan dat hij een dubbel gevoel overhoudt aan de wedstrijd. Hoewel er volgens hem niets mooiers is dan scoren bij een WK-debuut, had hij de wedstrijd natuurlijk het liefst winnend afgesloten. Desondanks benadrukt de aanvaller dat de speler zijn hoofd niet hoeven te laten hangen. Zijn doelpunt, een geplaatst schot na een actie van de rechterkant, was het resultaat van hard werk. Summerville geeft de credits aan aangever Ryan Gravenberg en vertelt dat de treffer precies zo tot stand kwam als er de afgelopen tijd is getraind. En dat verklaart ook waarom hij na zijn doelpunt direct naar assistenttrainer Ruud van Nistelrooy sprintte. De twee werken op de trainingen intensief aan het afwerken en Summerville had de oud-spits vooraf beloofd om de treffer samen te vieren. En volgens Summerville voelt de selectie van bondscoach Ronald Koeman als een hechte familie. De blik gaat nu op de komende poolwedstrijden tegen Zweden en Tunesië, waarin Oranje punten moet pakken voor een plek in de knock-outfase. Summerville geeft aan dat hij veel vertrouwen heeft en verwacht dat de ploeg de stijgende lijn in de komende wedstrijden kan doorzetten.
0: Sportradio.
1: Sportradio. 3, 2, 1.

Sportradio aan het begin van deze dinsdag. Vandaag ook weer een beetje begin van de zomer. Deze ochtend zien we nog een mix van zon en wolken, met in het oosten nog kans op een buitje. Vanmiddag dan gaat het tij keren, zeg maar. Dan gaat geregeld de zon schijnen en blijft het over het algemeen droog. Er wordt lokaal 18 tot 25 graden. Dus dat is een mooie begin van een zomerse week. Richting het einde van de week tropische temperaturen zelfs. En komende zondag ook Vaderdag. Nou, mocht je nog geen inspiratie hebben voor een Vaderdag cadeau, wij hebben nu voortaan ook een eigen webshop. De Grand Prix Radio webshop met leuke sweaters, hoodies, t-shirts en mokken. Onder andere met de legendarische Yo Hey Yo Ho van Olaf Mol. Ja, dat is wellicht een heel leuk Vaderdag cadeau. Je kunt naar onze Grand Prix Radio app gaan en klik dan rechts onderin de webshop aan. Daar vind je die mogelijk hele gave Vaderdag cadeaus. Over Olaf Mol gesproken met zijn Yo Hey Yo Ho. Deze week is hij ook te horen in de podcast F1 aan tafel. Gistermiddag is een nieuwe gelanceerd, met alles natuurlijk over de grote prijs van Barcelona. Verder ook Rob van Zomeren is te horen in de podcast, en de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur. De podcast die wordt gepresenteerd door Frank Evenblij en een zeer, zeer aangenaam item in de podcast is Raad het autogeluid. Daarmee maak je ook deze week weer kans op een volle tank brandstof voor je personenauto. Raad het autogeluid. Speel dat eventjes meteen mee als je luistert naar de podcast F1 aan tafel, die te vinden is op onze website en ook in onze Grand Prix Radio app.

0: Sportradio aan het begin van deze dinsdag. En op dinsdag hebben we altijd te maken met een drukke ochtendspits. Een van de drukste van de week zelfs. De meeste files deze ochtend in de Randstad en in de provincie Noord-Brabant. Zo dadelijk krijg je een actueel overzicht. Ook de ANP headlines voor je onderweg. Ook een update van het WK voetbal, daarover gesproken. Vandaag in Noord-Amerika komen de landen uit groep I en J in actie voor de groepsfase. Daar zit onder andere Frankrijk in. Die neemt het om 9:00 op tegen Senegal. Straks nog veel meer dus over het WK voetbal.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, ja, lekker.
1: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man.
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
7: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
10: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
15: Un helado, por favor.
14: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Leuk leren. Ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
17: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
18: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
17: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
19: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: ook bij Plus. Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
22: Dit is Grand Prix Radio.
23: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
24: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afton van der Meijs. Plastic bekers, bakjes en bestek zijn nog altijd volop te vinden bij Nederlandse afhaalzaken, terwijl dat verboden is. Dat blijkt uit een steekproef van het AD. Ook worden op sommige plekken nog gratis plastic tasjes uitgedeeld. Goedkope pakketreizen waarmee grote reisbureaus adverteren pakken in de praktijk geregeld een stuk duurder uit, heeft de Telegraaf uitgezocht. De Consumentenbond vindt het misleiding en klaagt er al jaren over. Een groot feest in Rotterdam gisteravond. De Kaapverdische gemeenschap vierde dat hun elftal was gelukt regerend wereldkampioen Spanje op 0-0 te houden in hun eerste WK-duel. In het elftal van Kaapverdië zitten 6 geboren Rotterdammers.
23: Grand Prix Radio.
25: WK-update. De WK-wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland eindigde in Los Angeles in 2-2. Buiten het stadion was protest. Binnen bleven incidenten uit. Elijah Just scoorde voor rust. En hij scoorde na rust opnieuw. Ramin Rezaian en Mohammad Mohebi maakten de Iraanse doelpunten. Uruguay opent het wereldkampioenschap in Miami met een gelijkspel tegen Saoedi-Arabië. 1-1. Na rust dringt Uruguay aan en in de slotfase maakt Maxi Araujo gelijk. Saoedi-Arabië houdt stand tot het einde. Crescencio Summerville geniet na van zijn debuut op het wereldkampioenschap tegen Japan. Hij scoorde bij de stand 2-2 en werd na een gele kaart uit voorzorg gewisseld. Oranje werkte in Dallas een uitlooptraining af en vliegt vanavond om 19:30 van Dallas naar Kansas City.
23: Grand Prix Radio Verkeer.
26: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat dan file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Gorkum 7 kilometer. En tussen knooppunt Gorkum en Lexmond nog eens 6 kilometer erbij. Want daar is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is al bijna een half uur.
23: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
27: Nout van Sommeren.
28: Zo dadelijk toch nog maar eens even verder terugblikken op het WK voetbal van gisteren.
23: Grand

Grand Prix Radio aan het begin van dinsdag 16 juni. En het WK voetbal is in volle gang. WK-debutant Capverdi, die heeft dus voor die enorme stunt gezorgd door titelfavoriet Spanje gisteren op een 0-0 gelijk spel te houden. Maar de Spanjaarden wisten de hechte defensie van de eilandengroep niet te doorbreken. De grote held van aan de Capverdische zijde was natuurlijk de 40-jarige doelman Fosina, die met meerdere cruciale reddingen zijn doel wist schoon te houden. Ja, bij Capverdi stonden trouwens ook vier spelers met een Nederlands verleden in de basis, die de historische avond dus mee mochten maken. Ja, het had ook meer gevolgen, niet alleen sportief, maar ook financieel. Want een anonieme gokker heeft een enorm bedrag verloren door deze onverwachte uitslag. De Durval zette bijna $1 miljoen in op de overwinning van voor de Spanjaarden, die als regerend Europees kampioen de torenhoge favoriet waren. Maar ja, door de stunt van de WK-debutant zag de gokker zijn volledige inzet in rook opgaan, wat de financiële impact van de verrassing onderstreept. Ja, dat zou ook echt iets voor mij zijn. Ik doe ook niet mee aan poeltjes en zo. Ik heb het toch nooit goed. Ik win nooit wat. Maar ik denk, als ik multimiljonair was geweest, dan had ik wel gezegd, nou, weet je, ik zet even een miljoentje in op Spanje, want die gaan zeker te weten winnen van Capverdi. Dat had mij kunnen overkomen. Maar goed, ik ben geen miljonair, verder van dat. Dus ja, ik zit safe, zeg maar. Zo dadelijk nog veel meer sport in Sport in het Kort. Goedemorgen, het is je sportradio. Nee.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Tennisser Jesper de Jong maakt een flinke sprong op de wereldranglijst na zijn overwinning op het toernooi in Italië. Door de winst klimt de Nederlander naar de 72e plek ter wereld, waarmee hij zijn beste klassering ooit nadert. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De keuze om na Roland Garros langer op gravel te blijven spelen pakt goed uit. De Jong pakte de titel op het toernooi van Katowice dat de status van Challenger-toernooi heeft gekregen. Die promotie betekent niet alleen meer punten voor de ranking, maar levert de tennisser ook een mooi financieel extraatje op. Hij verdient ruim 15.000 euro met de eindzegen. Ja, nou, hoewel dat bedrag een schril contrast staat met het prijzengeld van zijn eerdere duel op. Hij verdient ruim 15.000 euro met

dagen die beginnen we met een mix van zon en wolken, met in het oosten kans op een buitje. Vanmiddag schijnt de zon geregeld en blijft het over het algemeen droog. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Ja, de zomer gaat terugkeren deze week. Hè. Eind van de week tropische temperaturen boven de 30 graden. Dus ga die lange broek maar opbergen en pak er maar weer bij. De zwembroek en de korte broek. Dinsdagochtend, drukke ochtendspits. De meeste files deze ochtend in de Randstad en in de provincie Noord-Brabant. Zo dadelijk een actueel overzicht van de vertragingen op de Nederlandse wegen. En natuurlijk de ANP-headlines onderweg.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 7 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afton van der Meijs. Nederlanders hebben steeds minder interesse in het nieuws. Het percentage daalde in 8 jaar van ruim 60 naar 45%, blijkt uit een rapport van het Commissariaat voor de Media. Dat noemt de trend zorgelijk. Vooral mensen onder de 35 haken af. Zij pikken het nieuws liever op via sociale media of AI-chatbots, hoewel ze dat minder vertrouwen. Plastic bekers, bakjes en bestek zijn nog altijd volop te vinden bij afhaalzaken. Uit een steekproef van het AD blijkt dat in 80 van de ruim 100 onderzochte zaken minstens één wegwerpproduct van plastic aanwezig was. Juist die plastics zijn het probleem, omdat een deel uiteindelijk in het milieu terechtkomt. Grote reisaanbieders adverteren nog altijd met goedkope pakketreizen die bij het boeken duurder blijken te zijn, schrijft de Telegraaf. Bij een derde van de reizen ben je uiteindelijk soms honderden euro's meer kwijt. De touroperators zeggen dat dat komt doordat de prijzen vaak en snel veranderen. De Consumentenbond noemt het misleiding. En de Kaapverdianen in Rotterdam hebben gisteravond feest gevierd na de wedstrijd van hun elftal op het WK. Het elftal van Kaapverdië met 6 geboren Rotterdammers hield regerend wereldkampioen Spanje op 0-0. Auto's reden na afloop toeterend en met vlaggen rond. En in Delfshaven was een groot straatfeest. Want in maart kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. De komende dagen wordt het nog warmer.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update. De WK-wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland eindigde in Los Angeles in 2-2. Buiten het stadion was protest. Binnen bleven incidenten uit. Elijah Just scoorde voor rust. En hij scoorde na rust opnieuw. Ramin Rezaian en Mohammad Mohebi maakten de Iraanse doelpunten. Uruguay opent het wereldkampioenschap in Miami met een gelijkspel tegen Saoedi-Arabië. 1-1. Na rust dringt Uruguay aan en in de slotfase maakt Maxi Araujo gelijk. Saoedi-Arabië houdt stand tot het einde. FIFA neemt geen maatregelen tegen videoscheidsrechter Sean Evans, die assistent was bij Duitsland tegen Curaçao met een eindstand van 7-1. Hij ontkent dat hij vooraf een extreemrechts gebaar maakte en spreekt van een onbewuste beweging. Volgens FIFA is er geen bewijs van overtredingen van de disciplinaire code. Crescencio Summerville geniet na van zijn debuut op het wereldkampioenschap tegen Japan. Hij scoorde bij de stand 2-2 en werd na een gele kaart uit voorzorg gewisseld. Oranje werkte in Dallas een uitlooptraining af en vliegt vanavond om 7:30 van Dallas naar Kansas City.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste dagelijkse files geven nog niet zo heel veel vertraging. Er is één uitzondering en die staat op de A27 Breda richting Utrecht. Die is 6 kilometer lang tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Het staat helemaal stil, want verkeer moet via de vluchtstrook na een ongeluk met meerdere auto's. Omrijden gaat sneller via knooppunt Del over de A15 en de A2.
5: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs HVB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
7: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
10: Hebbes.
9: Kijk op ben.nl.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
15: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
14: Zo geregeld. 123inkt.nl.
16: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
3: Hey, ben je er weer?
17: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
17: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je
18: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
19: streekt. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

Radio Grand Prix Radio aan het begin van deze dinsdag. We zien deze ochtend een mix van zon en wolken met in het oosten kans op een buitje. Vanmiddag schijnt geregeld de zon en blijft het over het algemeen droog. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. De zomer keert terug. Lekker hoor. Dinsdagochtend drukke ochtendspits. Meeste files deze ochtend in de Randstad in de provincie Noord-Brabant. Later dit uur natuurlijk weer een actueel overzicht van de situatie op de weg. Zo dadelijk meer over Virgil van Dijk, de aanvoerder van het Nederlands elftal. Die is niet zo enthousiast over de drinkpauzes. Nou, hoe dat precies zit, dat hoor je zo. En we duiken nog even de Formule 1 in. Want McLaren teambaas Stella die is wel een beetje jaloers op het chassis van Ferrari. Daarover zo meer, hier op je sportradio.

Pre-radio. Het is de start van dinsdag de 16e. Aanvoerder van het Nederlands elftal, Virgil van Dijk, die is niet zo enthousiast over de drinkpauzes die tijdens elke helft van de WK-wedstrijden worden gehouden. Na het duel van Oranje tegen Japan gaf de aanvoerder aan dat hij zich vooral stoort aan de reclameblokken die tijdens die onderbrekingen worden uitgezonden. Volgens hem is dat niet prettig voor de kijkers thuis. Van Dijk die begrijpt wel dat er een drinkpauze nodig kan zijn bij hoge temperaturen, maar vindt dat dit per wedstrijd bekeken moet worden. Als de omstandigheden erom vragen, is het volgens hem logisch om spelers even de kans te geven om te drinken en af te koelen. Die drinkpauzes die duren 3 minuten en tijdens die onderbrekingen loopt de klok gewoon door, waardoor de verloren tijd later als blessuretijd wordt toegevoegd. Ja, veel tv-zenders gebruiken die pauzes dus om extra reclame uit te zenden. Nou vraag ik me ook een beetje af, is het nou echt voor de spelers dat ze kunnen drinken of zit er toch een commercieel dingetje achter? Ik denk dat dat laatste zeker meespeelt. In de Formule 1, waar ze ook van centjes houden, zeg maar, heeft de eerste overwinning van Lewis Hamilton voor Ferrari veel indruk gemaakt, ook bij de concurrentie. McLaren-teambaas Andrea Stella die is vol lof over de prestaties van de Italiaanse renstal. Na de Grand Prix van Barcelona concludeert Stella dat Ferrari op dit moment over het beste chassis van de grid beschikt. Deze uitspraak onderstreept de sterke ontwikkeling van die de Scuderia heeft doorgemaakt en de serieuze dreiging die ze nu vormen in de strijd om de wereldtitel. Ja, dat wordt weer fotootjes maken van de auto van Ferrari, hè, om dingetjes te kopiëren. Dat zal best wel gebeuren. Maar andere teams zitten ook niet stil. Er gaan nog best wel wat updates aankomen. Tijdens de Grand Prix van Engeland op Silverstone zullen er weer bij een aantal teams wat updates komen. En Red Bull gaat het onder andere doen in Oostenrijk. Daar praat ik je zo nog even over bij. Goedemorgen, het is je Sportradio Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opmerkelijke ontknoping in de Zwitserse heuvelkoers. De Belgische wielrenner Liam Slok heeft daar op een bizarre wijze zijn allereerste profoverwinning gepakt. Hij kwam namelijk al vallend over de finishlijn. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, Slok reed een ijzersterke wedstrijd en was in de sprint bergop overtuigend de beste. Grote namen als Thibaut Nijs en tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe moesten toezien hoe de jonge Belg van de Lotto-ploeg naar de overwinning snelde. Na de finishlijn ging het mis. Slok was zo onder de indruk van zijn eigen prestatie dat hij in volle euforie zijn handen naar zijn hoofd bracht. En door dat ongeloof verloor hij de controle over zijn stuur, waardoor hij zichzelf onderuit werkte. De renner schoof zo over de streep. Ja, het was wel een uniek beeld voor de officiële finishfoto, maar die had hij zich vooraf waarschijnlijk vast anders voorgesteld. Gelukkig lijkt de schade achteraf mee te vallen. De kerstverse winnaar heeft er geen ernstige blessures aan overgehouden. Volgens de ploegleiding houdt hij er vooral een pijnlijk en gedeukt ego aan over. Slok laat weten dat de opluchting over zijn allereerste grote profzege de pijn van de schaafwonde gelukkig snel doet vergeten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Radio Grand Prix Radio aan het begin van deze dinsdag. Die beginnen we met een mix van zon en wolken met in het oosten kans op een bui. Vanmiddag schijnt geregeld de zon en blijft het meestal droog. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dat is best een mooi vooruitzicht voor deze dinsdag. Ja, zojuist had ik het al over de jaloezie, zeg maar, een beetje van de teambaas van McLaren over het chassis van Ferrari. Volgens hem het beste chassis van de grid momenteel. Maar goed, Ferrari is niet het enige team dat blijft doorontwikkelen. Ook Red Bull, die werkt hard aan updates en wil tijdens de volgende race in Oostenrijk een groot pakket introduceren. En daarbij ligt de focus vooral op het verminderen van het overgewicht van de RB22. De auto van Max is een beetje zwaar. Dus er moet wat gewicht vanaf en wellicht dat het dan nog wat beter gaat. Maar heel veel teams zullen de komende tijd ook wat updates gaan doorvoeren. Met name op Silverstone, die volgt op de grote prijs van Oostenrijk. We houden hier natuurlijk op de hoogte van het reilen en zeilen van de Formule 1. Maar ook andere sporten, zo dadelijk bijvoorbeeld nog meer over het voetbal. Het Nederlands elftal heeft gisteren weer even getraind naar het gelijkspel tegen Japan. Daar blikken we zo nog even op terug. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze dinsdag. Het is de start van 16 juni. De selectie van het Nederlands elftal heeft de training in Dallas gisteren hervat. Een dag na het WK-duel met Japan. Die wedstrijd eindigde zondag dus in een 2-2 gelijkspel. De basisspelers van die wedstrijd hielden het gisteren bij een rustige uitloopsessie op home trainers en matjes langs het veld. De reserves en de invallers werkten een volledige training af op het veld. Oranje bereidt zich nu dus voor op de volgende groepswedstrijd van het toernooi in de Verenigde Staten. Zaterdag om 7 uur nemen ze het op tegen Zweden. Zo dadelijk hier voor je de ANP headlines. En hoe is het gesteld met de drukke dinsdagochtendspits? Je hoort het zo.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Ja.
1: Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 per se gratis. Alle Nivea, ook 1 per se gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
8: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
15: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
18: Kippie!
19: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
20: Dat gaan we vieren.
19: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
21: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
22: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
19: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
20: Dat gaan we vieren.
19: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
23: Zeg, als u altijd maar hard werkt,
13: vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
18: Dit is Grand Prix Radio.
20: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
23: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afton van der Meijs. Steeds meer Nederlanders slaan het nieuws liever over en ze vertrouwen ook minder wat ze horen of lezen, blijkt uit onderzoek. Vooral jongeren haken af. Tijd voor actie, zeggen onderzoekers. 4 op de 5 clubs in het top amateurvoetbal hebben wel eens te maken gehad met agressie, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Een van de redenen is de verharding in de samenleving. Clubs zetten daarom beveiligers in. En het lukt school- en bedrijfskantines niet om meer vega-producten te verkopen. Cateraars willen de trend ombuigen, maar werknemers laten zich niet dwingen en willen vooral zelf kunnen kiezen, schrijft het FD.
20: Grand Prix Radio.
24: WK Update. De WK-wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland eindigde in Los Angeles in 2-2. Buiten het stadion was protest. Binnen bleven incidenten uit. Elijah Just scoorde voor rust. En hij scoorde na rust opnieuw. Ramin Rezaian en Mohammad Mohebi maakten de Iraanse doelpunten. Uruguay opent het wereldkampioenschap in Miami met een gelijkspel tegen Saoedi-Arabië. 1-1. Na rust dringt Uruguay aan en in de slotfase maakt Maxi Araujo gelijk. Saoedi-Arabië houdt stand tot het einde. Crescencio Summerville geniet na van zijn debuut op het wereldkampioenschap tegen Japan. Hij scoorde bij de stand 2-2 en werd na een gele kaart uit voorzorg gewisseld. Oranje werkte in Dallas een uitlooptraining af en vliegt vanavond om 19:30 van Dallas naar Kansas City. Tijdens Nederland tegen Japan kwamen klachten binnen over fel oranje shirts. Sommige kijkers lazen rugnummers slecht en Vodafone Ziggo en KPN erkennen het probleem. Vodafone Ziggo zegt dat televisies moeite hebben met de bijna fluoriserende tint en dat kleur en contrast aanpassen helpt. KPN wijst op de signaalkwaliteit en Vodafone Ziggo spreekt van relatief weinig meldingen.
20: Grand Prix Radio Verkeer.
25: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is over het algemeen nog niet zo heel erg druk op de weg. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat wel 15 kilometer file tussen Knopend Gouwen en Woerden. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. De vertraging is zo'n 20 minuten. Veel minder vertraging nu inmiddels op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Knopend Gorkum en Lexmond. Het was daar echt stilstaan door een ongeluk, maar de weg is vrij. N11 leidde richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de A12. 3 kilometer file door een kapotte vrachtwagen op de A12 bij Woerden.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
26: Nout van Sommeren. Legaal.

is de sportieve start van dinsdag 16 juni. Dit is je sportradio. Grand Prix Radio met een eigen podcast. Gisteren is hier weer gelanceerd. De editie van deze week van de Formule 1 aan tafel. Ja, op welk vlak schieten Max Verstappen en Red Bull tekort? Hoe hard komt de uitvalbeurt van Kimi Antonelli aan? En is Lewis Hamilton weer helemaal terug? Nou ja, over deze vragen nog veel meer worden weer pittige discussies gevoerd.

de editie van deze week. Maak je weer kans op een volle tank brandstof voor je personenauto. Dat is een kapitale prijs toch wel in tijden van hoge brandstofprijzen. Alhoewel ze zijn iets aan het zakken. In Raad het Autogeluid maak je dus kans op die gratis volle tank brandstof. Hij is te beluisteren. De podcast F1 aan tafel via GrandPrixRadio.nl, je favoriete podcast-app. En hij is ook te zien als videocast via kijk.nl. De F1 aan tafel. Onderweg nog meer sport voor je in Sport in het Kort. Dit is

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: 14 kleinere voetballanden pikken de recente uitspraken van Alexander Tseferin over de opzet van het WK voetbal niet. De UEFA-voorzitter noemt een groot aantal wedstrijden door de uitbreiding van het toernooi totaal niet interessant. En die woorden hebben voor veel onbegrip gezorgd bij de landen die profiteren van het grotere deelnemersveld. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tseferin deed zijn uitspraken in de Sloveense media. Hij erkende dat de uitbreiding naar 48 landen kansen biedt voor kleinere landen, maar plaatste dus ook duidelijke vraagtekens bij het niveau van de affiches. Onder meer de voetbalbonden van Curaçao en Kaapverdië hebben in een gezamenlijke verklaring fel uitgehaald naar de kritiek. Ze benadrukken dat voetbal een universele sport is en dus niet alleen toebehoort aan een selecte groep toplanden. Voor landen als Kaapverdië, Curaçao, Jordanië en Oezbekistan is de kwalificatie een historische prestatie en het uitkomen van een droom. Landen als Haiti en Congo keren na tientallen jaren juist terug op het hoogste podium. En volgens de 14 bonden stimuleert deelname de sportieve ontwikkeling in eigen land en worden er herinneringen voor het leven gemaakt. Ze noemen het dan ook zeer teleurstellend om te suggereren dat hun wedstrijden minder belangrijk zouden zijn. Dat doet volgens hen geen recht aan de offeringen en ambities van de spelers en hun supporters.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

0: Sport Radio, Grand Prix Radio. Tijdens het WK houden je natuurlijk op de hoogte van wat er allemaal gebeurt tijdens het kampioenschap. Ja, vandaag komen in Noord-Amerika de landen uit groep I en J in actie voor de groepsfase. Het programma begint vanavond om 9 uur met een interessante ontmoeting tussen Frankrijk en Senegal. Vannacht maken onder andere Argentinië en Noorwegen hun opwachting. Nou, als je alles live wil zien, kan dat via NPO 1. Hier zo dadelijk de ANP headlines. En hoe is het met de drukke dinsdagochtendspits? Je hoort het zo.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 8 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afton van der Meijs. Steeds minder Nederlanders interesseren zich voor het nieuws, blijkt uit onderzoek van het Commissariaat voor de Media. Vooral jongeren tot 35 halen nieuws liever van sociale media, al vertrouwen ze dat minder. Tijd voor actie, zeggen de onderzoekers. Er ligt hier echt een uitdaging voor de nieuwssector. Geweld blijft een groot probleem in het topamateurvoetbal. Uit een onderzoek van 1Vandaag blijkt dat ruim 4 op de 5 clubs de afgelopen jaren te maken hebben gehad met agressie rond wedstrijden. Dat komt vaak door het gebruik van alcohol en drugs en de invloed van sociale media. Sommige verenigingen zetten nu extra beveiligers in. School- en bedrijfskantines proberen mensen meer plantaardige dingen te laten eten, maar klanten laten zich niet dwingen, schrijft het Financieel Dagblad na een rondgang bij grote cateraars. Die willen in lijn met adviezen van het voedingscentrum de trend ombuigen, maar de consument wil vooral vrij kunnen kiezen. En wie in Gelderland via de weerradar van het KNMI checkt of het gaat regenen, komt geregeld bedrogen uit. Er valt meer of juist minder dan verwacht. Oorzaak is een rij populieren naast de radar in Herwijnen, meldt de regionale omroep. Die verstoren de waarnemingen al jaren, want zij zijn veel groter geworden dan gedacht. Vanochtend is er vrij veel bewolking met lokaal een bui, maar de buien verdwijnen en de zon komt vanmiddag door. Het wordt maximaal 25 graden.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update. De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente blijft kalm na de stroeve start. Hij zegt dat zijn ploeg in de eindfase tekort kwam, maar de speelwijze blijft gelijk. Na de remise tegen Kaapverdië ziet hij geen reden voor twijfel.
5: Bij Oranje stond herstel centraal. In Dallas en familie was welkom op de tribune. Ronald Koeman sprak zijn spelers kort toe en de basisspelers werkten hun herstel op de home trainer af. De ploeg bereidt zich in Kansas City voor op de tweede groepswedstrijd, zaterdag in Houston, tegen Zweden om 19 uur Nederlandse tijd. De WK-wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland eindigde in Los Angeles in 2-2. Buiten het stadion was protest. Binnen bleven incidenten uit. Elijah Just scoorde voor rust. En hij scoorde na rust opnieuw. Ramin Rezaian en Mohammad Mohebi maakten de Iraanse doelpunten. Op de vijfde dag van het wereldkampioenschap won geen enkel land, want alle 4 duels eindigden in een gelijkspel. Voor het eerst sinds 1958 gebeurde dat weer op 1 dag met 4 wedstrijden.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste dagelijks files leveren zo'n 10 minuten vertraging op. Het is minder druk dan gebruikelijk. De bijzonderheden op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Door een kapotte vrachtwagen tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. 11 kilometer file. Rotterdam richting Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoudendorp. 13 kilometer file door bergingswerkzaamheden zijn 3 rijstroken dicht. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda West en Nieuwebrug. 14 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht staat 4 kilometer file bij knooppunt Rijnsweerd. Door een ongeluk is de hoofdrijbaan dicht. Verkeer gaat via de parallelbaan.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
8: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Ook bij Plus. Dubbel fris en appelsientje. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
14: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
15: Un helado, por favor.
14: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
18: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
19: Goedemorgen!
20: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
18: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
21: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
22: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
23: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
24: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
25: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
26: Grand Prix Radio.
27: Noud van Sommeren.
0: Hey, goedemorgen. Het is de start van dinsdag 16 juni. En op deze dag trap je sportief af. Zo dadelijk heb ik het meer natuurlijk over voetbal, het WK, Formule 1 en ook tennis voor je onderweg.
28: Grand Prix Radio.

Campy Radio, jouw sportradio. Goedemorgen, het is de start van dinsdag 16 juni. En we zien deze ochtend een mix van wolken en zon met in het oosten kans op een buitje. Vanmiddag dan schijnt geregeld de zon en blijft het meestal droog. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. De zomer is aan het terugkeren, dus dat is een mooi teken. Minder mooi teken is de dinsdagochtendspits, want dat is een van de drukste van de week. De meeste files staan in de Randstad en in de provincie Noord-Brabant deze ochtend. Straks krijg je een actueel overzicht van de huidige stand van zaken op de weg. Botik van de Zandschulp die heeft goede zaken gedaan tijdens de start van het grastoernooi van Queens in Londen. Zo dadelijk meer over de verrichtingen van de tennisser en natuurlijk meer over het voetbal. Het WK is in volle gang en er is gestunt gisteren. Hè? Gaan we zo direct ook nog even op terugblikken. Goedemorgen, dit is Grant.

Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van dinsdag de 16e. Ja, tennisser Botik van de Zandschulp heeft een uitstekende start gemaakt op het grastoernooi van Queens in Londen. De Nederlander bereikte gisteren de tweede ronde door de Brit Harry Wendelken te verslaan. Van de Zandschulp was in twee sets de betere en won de partij met duidelijke cijfers. 6-4 en 7-6. Hij maakte bovendien ook nog indruk met een fraai punt waarbij hij de bal door zijn eigen benen speelde. Dat was een mooi gezicht. In de volgende ronde wacht een Amerikaanse tegenstander voor Van de Zandschulp, die dus goed begonnen is aan Queens in Londen. Trainer Giovanni van Bronckhorst die staat voor een terugkeer bij Feyenoord. Daar is gisteren natuurlijk al het een en ander van naar buiten gekomen. Verschillende media melden dat de club op het punt staat om de 51-jarige coach aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer, als opvolger van Van Persie. Ja, Van Bronckhorst was eerder van 2015 tot 2019 zeer succesvol in Rotterdam, met als hoogtepunt het winnen van de landstitel in 2017. Hij was beschikbaar nadat hij recentelijk vertrok bij Liverpool. Sipke Hulshof wordt genoemd als een van de assistenten die hem zal ondersteunen in de Kuip. Ja, officieel is dus nog niks bekendgemaakt. Maar ik verwacht dat daar wellicht vandaag al wel verandering in gaat komen. Hoe dan ook, we houden het nauwlettend voor je in de gaten, want wij zijn je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Nick de Vries heeft de legendarische 24 uur van Le Mans op zijn naam geschreven. De Nederlandse coureur pakte de algemene overwinning in de prestigieuze hypercar-klasse samen met zijn teamgenoten Kamui Kobayashi en Mike Conway. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overwinning die lag niet voor de hand. Het team kreeg te maken met een vroege lekke band en een hardnekkig sensorprobleem dat het team veel snelheid kostte. De Vries gaf toe dat hij de winst daardoor meerdere keren uit zijn hoofd heeft gezet. De spanning was in de slotfase van de wedstrijd zelfs zo erg dat de Nederlander de laatste twee uur niet eens live durfde te bekijken. Hij trok zich terug in zijn kamer om afleiding te zoeken. Na de finish reageerde de coureur ontzettend dankbaar, opgelucht en dolblij. Hij benadrukte dat deze slijtageslag laat zien hoe meedogenloos de Franse klassieker is, omdat opgeven nooit een optie is. Hoewel het voor de Vries een persoonlijk hoogtepunt is, spreekt hij vooral van een collectieve prestatie. De dynamiek binnen het rijderstrio is volgens hem geweldig en de winst voelt als een ultieme beloning voor het harde werk. Bij deze overwinning voegt de Vries zich bij een zeer select gezelschap. Hij is pas de derde Nederlander in de autosportgeschiedenis die de belangrijkste lange afstandsrace ter wereld wint. Gijs van Lennep en Jan Lammers gingen hem decennia geleden voor.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio aan het begin van deze dinsdag. Vandaag ook weer een beetje begin van de zomer. Deze ochtend zien we nog een mix van zon en wolken, met in het oosten nog kans op een buitje. Vanmiddag dan, ja, gaat het tij keren, zeg maar. Dan gaat geregeld de zon schijnen en blijft het over het algemeen droog. Er wordt lokaal 18 tot 25 graden. Dus dat is een mooie begin van een zomerse week. Richting het einde van de week tropische temperaturen zelfs. En komende zondag ook Vaderdag. Nou, mocht je nog geen inspiratie hebben voor een Vaderdag cadeau, wij hebben nu voortaan ook een eigen webshop. De Grand Prix Radio webshop met leuke sweaters, hoodies, t-shirts en mokken. Onder andere met de legendarische Yo Hey Yo Ho van Olaf Mol. Ja, dat is wellicht een heel leuk Vaderdag cadeau. Je kunt naar onze Grand Prix Radio app gaan en klik dan rechts onderin de webshop aan. Daar vind je die mogelijk hele gave Vaderdag cadeaus. Over Olaf Mol gesproken met zijn Yo Hey Yo Ho. Deze week is hij ook te horen in de podcast F1 aan tafel. Gistermiddag is een nieuwe gelanceerd, met alles natuurlijk over de grote prijs van Barcelona. Verder ook Rob van Zomeren is te horen in de podcast, en de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur. De podcast die wordt gepresenteerd door Frank Evenblij, en een zeer, zeer aangenaam item in de podcast is Raad het Autogeluid. Daarmee maak je ook deze week weer kans op een volle tank brandstof voor je personenauto. Raad het Autogeluid. Speel het eventjes meteen mee als je luistert naar de podcast F1 aan tafel, die te vinden is op onze website en ook in onze Grand Prix.

0: drukke ochtendspits. Een van de drukste van de week zelfs. De meeste files deze ochtend in de Randstad en in de provincie Noord-Brabant. Zo dadelijk krijg je een actueel overzicht. Ook de ANP headlines voor je onderweg. Ook een update van het WK voetbal, erover gesproken. Vandaag in Noord-Amerika komen de landen uit groep I en J in actie voor de groepsfase. Daar zit onder andere Frankrijk in. Die neemt het om 9:00 op tegen Senegal. Straks nog veel meer dus over het WK voetbal.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
6: Un helado, por favor.
5: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
7: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
5: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.

0: DNWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amwb.nl en gaan.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
13: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
14: Dit is Grand Prix Radio.
15: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
16: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afton van der Meijs. Een jongetje van 2 dat gisteravond in Rotterdam Charloos uit een raam op de tweede verdieping viel, is overleden. Het kind was na de val zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. In een voormalig basisschool in Den Haag was vanmorgen een explosie en daarna brak brand uit. Het pand in Bezuidenhout wordt nu gebruikt door de gemeente. Er waren mensen binnen, maar die hoefden niet naar het ziekenhuis. En door het gebruik van alcohol en drugs en de invloed van sociale media hebben topamateurclubs in het voetbal last van agressie rond wedstrijden, heeft een vandaag uitgezocht. Het gaat om 80% van de clubs.
15: Grand Prix Radio.
17: WK Update. De WK-wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland eindigde in Los Angeles in 2-2. Buiten het stadion was protest. Binnen bleven incidenten uit. Elijah Just scoorde voor rust. En hij scoorde na rust opnieuw. Ramin Rezaian en Mohammad Mohebi maakten de Iraanse doelpunten. Uruguay opent het wereldkampioenschap in Miami met een gelijkspel tegen Saoedi-Arabië. 1-1. Na rust dringt Uruguay aan en in de slotfase maakt Maxi Araujo gelijk. Saoedi-Arabië houdt stand tot het einde. Bij Oranje stond herstel centraal. In Dallas en familie was welkom op de tribune. Ronald Koeman sprak zijn spelers kort toe en de basisspelers werkten hun herstel op de hometrainer af. De ploeg bereidt zich in Kansas City voor op de tweede groepswedstrijd, zaterdag in Houston, tegen Zweden om 19 uur Nederlandse tijd. Oranje-opponent Tunesië wisselt van bondscoach. Sabri Lamouchi is ontslagen en Hervé Renard neemt de taken per direct over.
15: Grand Prix Radio Verkeer.
18: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De spits verloopt minder druk dan gewoonlijk. En het aantal files neemt ook alweer een beetje af. Op de A1 Amersfoort Amsterdam. 10 kilometer file tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Muidenberg. Door een ongeluk op de A4 Rotterdam Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Zoeterwoudendorp 18 kilometer file. De weg is weer vrij. A28 Amersfoort richting Utrecht. 20 minuten vertraging door een ongeluk. Tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweerd staat 8 kilometer file. Gebruik de parallelbaan. De A35 Enschede Almelo. Door een ongeluk 10 minuten vertraging tussen Delden en Almelo-Zuid. En door een ongeluk 2 kilometer file op de A76 Aken-Duitse grens. Bij Geleen 4 kilometer file.
15: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
19: Nout van Sommeren.
20: Zo dadelijk toch nog maar eens even verder terugblikken op het WK voetbal van gisteren.

begin van dinsdag 16 juni. En het WK voetbal is in volle gang. WK-debutant Capverdi, die heeft dus voor die enorme stunt gezorgd door titelfavoriet Spanje gisteren op een 0-0 gelijk spel te houden. Maar de Spanjaarden wisten de hechte defensie van de eilandengroep niet te doorbreken. De grote held van aan de Capverdische zijde was natuurlijk de 40-jarige doelman Fosina, die met meerdere cruciale reddingen zijn doel wist schoon te houden. Ja, bij Capverdi stonden trouwens ook 4 spelers met een Nederlands verleden in de basis, die de historische avond dus mee mochten maken. Ja, het had ook meer gevolgen, niet alleen sportief, maar ook financieel. Want een anonieme gokker heeft een enorm bedrag verloren door deze onverwachte uitslag. De Durval zette bijna $1 miljoen in op de overwinning van voor de Spanjaarden, die als regerend Europees kampioen de torenhoge favoriet waren. Maar ja, door de stunt van de WK-debutant zag de gokker zijn volledige inzet in rook opgaan, wat de financiële impact van de verrassing onderstreept. Ja, dat zou ook echt iets voor mij zijn. Ik doe ook niet mee aan poeltjes en zo. Ik heb het toch nooit goed. Ik win nooit wat. Maar ik denk, als ik multimiljonair was geweest, dan had ik wel gezegd, nou, weet je, ik zet even een miljoentje in op Spanje, want die gaan zeker te weten winnen van Capverdi. Dat had mij kunnen overkomen. Maar goed, ik ben geen miljonair, verder van dat. Dus ja, ik zit safe, zeg maar. Zo dadelijk nog veel meer sport in Sport in het Kort. Goedemorgen, het is je sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton heeft op het circuit van Barcelona zijn allereerste overwinning voor Ferrari gepakt. Ja, voor de Brit is het een emotionele mijlpaal na een loodzwaar debuutjaar bij de Italiaanse renstal. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zevenvoudig wereldkampioen gaf na de race eerlijk toe dat de kritiek van buitenaf hem voor seizoen raakte. Na een jaar zonder podiumplekken begon de Brit soms zelf ook te twijfelen over het racen op het hoogste niveau. Of hij dat niet was verleerd. Door zich tijdens de winterstop volledig af te sluiten van alle negativiteit en zich te focussen op zijn mindset, wist hij tijd te keren. De ontlading was dan ook groot toen Hamilton voor het team uit Maranello op de hoogste treden van het podium mocht plaatsnemen. Voor de coureur is hiermee een absolute jongensdroom in vervulling gegaan. De overwinning krijgt een extra historische glans omdat racelegende Michael Schumacher precies 30 jaar geleden eveneens in Barcelona zijn allereerste zege voor Ferrari boekte. Ondanks het succes blijft Hamilton realistisch over de rest van het Formule 1 seizoen. Hoewel hij kostbare punten inloopt op Kimi Antonelli, kijkt hij nog niet naar de stand in het wereldkampioenschap. Volgens de Brit heeft het team een goede basis gelegd, maar is de achterstand op Mercedes nog niet weggewerkt. En Ferrari bekijkt het kampioenschap daarom stap voor stap.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
3: I lied to you.

Prom Pre-Radio in het begin van deze dinsdag. Die beginnen we met een mix van zon en wolken met in het oosten kans op een buitje. Vanmiddag schijnt de zon geregeld en blijft het over het algemeen droog. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Ja, de zomer gaat terugkeren deze week. Hè. Eind van de week tropische temperaturen boven de 30 graden. Dus ga die lange broek maar opbergen en pak hem er maar weer bij. De zwembroek en de korte broek. Dinsdagochtend, drukke ochtendspits. De meeste files deze ochtend in de Randstad en in de provincie Noord-Brabant. Zo dadelijk een actueel overzicht van de vertragingen op de Nederlandse wegen. En natuurlijk de ANP-headlines onderweg.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afton van der Meijs. In de Rotterdamse wijk Charloes viel gisteravond een jongetje van 2 uit een raam op 2 hoog en heeft die val niet overleefd. De peuter raakte zwaar gewond en na reanimatie werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed het jongetje kort na aankomst. De politie gaat ervan uit dat de val van het kind een ongeluk was. NS heeft last van een storing op de site mijnns.nl. Mensen kunnen daardoor soms niet inloggen op hun persoonlijke account. Er wordt hard gewerkt om het probleem op te lossen, zegt de NS. De site van de spoorwegen was gisteren overbelast omdat veel mensen het goedkope zomerabonnement wilden hebben. In de Haagse wijk Bezuidenhout was vanmorgen een explosie en daarna brak brand uit. Onbekenden gooiden iets naar binnen bij een voormalige basisschool die nu door de gemeente wordt gebruikt. Er waren 3 mensen binnen, maar die hoefden niet naar het ziekenhuis. Er is nog niemand aangehouden. En bij 8 op de 10 top amateurclubs binnen het voetbal komt agressie voor, heeft Een Vandaag uitgezocht. Een deel daarvan zegt zelfs dat het steeds erger wordt. De clubs geven de verharding in de samenleving als reden. Ze zien dat mensen sneller geïrriteerd zijn. Ook worden alcohol en sociale media als oorzaak genoemd. Deze ochtend is er vrij veel bewolking met lokaal een bui, maar de buien verdwijnen en de zon komt vanmiddag door. Het wordt maximaal 25 graden.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Oranje-opponent Tunesië wisselt van bondscoach. Sabri Lamoussi is ontslagen en Hervé Renard neemt de taken per direct over.
3: Bij Oranje stond herstel centraal. In Dallas en familie was welkom op de tribune. Ronald Koeman sprak zijn spelers kort toe en de basisspelers werkten hun herstel op de home trainer af. De ploeg bereidt zich in Kansas City voor op de tweede groepswedstrijd, zaterdag in Houston, tegen Zweden om 19 uur Nederlandse tijd. De WK-wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland eindigde in Los Angeles in 2-2. Buiten het stadion was protest. Binnen bleven incidenten uit. Elijah Just scoorde voor rust. En hij scoorde na rust opnieuw. Ramin Rezaian en Mohammad Mohebi maakten de Iraanse doelpunten. Uruguay opent het wereldkampioenschap in Miami met een gelijkspel tegen Saoedi-Arabië. 1-1. Na rust dringt Uruguay aan en in de slotfase maakt Maxi Araujo gelijk. Saoedi-Arabië houdt stand tot het einde.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat 5 kilometer file tussen Zevenbergshoek en Dordrecht door een touwige vrachtwagen. De weg is weer vrij. De A28 Groningen richting Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord 11 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Maarn en Knoop het Rijnsweert 11 kilometer file. Door een ongeluk 20 minuten vertraging. Gebruik de parallelbaan. En door een ongeluk staat een file op de A35 Enschede richting Almelo. 6 kilometer tussen Knoopend Buren en Almelo-Zuid en de vertraging van 10 minuten.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja. Echt serieus?
7: Wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
1: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
10: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
11: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
12: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
13: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
14: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
10: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
15: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
10: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
15: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibo. Haibo.nl.
16: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
15: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
17: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibo.nl.
18: Haibo.nl.
19: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
3: Kippie.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza. 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
11: Grand Prix Radio.
12: Noud van Sommeren.
13: Goedemorgen en op deze ochtend, dinsdag de 16e, trap je sportief af met je sportradio. Zo dadelijk meer over

is je sportradio, Grand Prix Radio, aan het begin van deze dinsdag. We zien deze ochtend een mix van zon en wolken met in het oosten kans op een buitje. Vanmiddag schijnt geregeld de zon en blijft het over het algemeen droog. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. De zomer keert terug. Lekker hoor. Dinsdagochtend drukke ochtendspits. Meeste files deze ochtend in de Randstad en de provincie Noord-Brabant. Later dit uur natuurlijk weer een actueel overzicht van de situatie op de weg. Zo dadelijk meer over Virgil van Dijk, de aanvoerder van het Nederlands elftal. Die is niet zo enthousiast over de drinkpauzes. Nou, hoe dat precies zit, dat hoor je zo. En we duiken nog even de Formule 1 in. Want McLaren-teambaas Stella die is wel een beetje jaloers op het chassis van Ferrari. Daarover zo meer, hier op je sportradio.

Sportradio, Grand Prix Radio. Het is de start van dinsdag de 16e. Aanvoerder van het Nederlands elftal, Virgil van Dijk, die is niet zo enthousiast over de drinkpauzes die tijdens elke helft van de WK-wedstrijden worden gehouden. Na het duel van Oranje tegen Japan gaf de aanvoerder aan dat hij zich vooral stoort aan de reclameblokken die tijdens die onderbrekingen worden uitgezonden. Volgens hem is dat niet prettig voor de kijkers thuis. Van Dijk die begrijpt wel dat er een drinkpauze nodig kan zijn bij hoge temperaturen, maar vindt dat dit per wedstrijd bekeken moet worden. Als de omstandigheden erom vragen, is het volgens hem logisch om spelers even de kans te geven om te drinken en af te koelen. Die drinkpauzes die duren 3 minuten en tijdens die onderbrekingen loopt de klok gewoon door, waardoor de verloren tijd later als blessuretijd wordt toegevoegd. Ja, veel tv-zenders gebruiken die pauzes dus om extra reclame uit te zenden. Nou vraag ik me ook een beetje af, is het nou echt voor de spelers dat ze kunnen drinken, of zit er toch een commercieel dingetje achter? Ik denk dat dat laatste zeker meespeelt. In de Formule 1, waar ze ook van centjes houden, zeg maar, heeft de eerste overwinning van Lewis Hamilton voor Ferrari veel indruk gemaakt, ook bij de concurrentie. McLaren-teambaas Andrea Stella die is vol lof over de prestaties van de Italiaanse renstal. Na de Grand Prix van Barcelona concludeert Stella dat Ferrari op dit moment over het beste chassis van de grid beschikt. Deze uitspraak onderstreept de sterke ontwikkeling die de Scuderia heeft doorgemaakt en de serieuze dreiging die ze nu vormen in de strijd om de wereldtitel. Ja, dat wordt weer fotootjes maken van de auto van Ferrari, hè, om dingetjes te kopiëren. Dat zal best wel gebeuren. Maar andere teams zitten ook niet stil. Er gaan nog best wel wat updates aankomen. Tijdens de Grand Prix van Engeland op Silverstone zullen er weer bij een aantal teams wat updates komen. En

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Tennisser Jesper de Jong maakt een flinke sprong op de wereldranglijst na zijn overwinning op het toernooi in Italië. Door de winst klimt de Nederlander naar de 72e plek ter wereld, waarmee hij zijn beste klassering ooit nadert. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De keuze om na Roland Garros langer op gravel te blijven spelen pakt goed uit. De Jong pakte de titel op het toernooi van Katolika dat de status van Challenger-toernooi heeft gekregen. Die promotie betekent niet alleen meer punten voor de ranking, maar levert de tennisser ook een mooi financieel extraatje op. Hij verdient ruim 15.000 euro met de eindzege. Ja, maar hoewel dat bedrag een schril contrast staat met het prijzengeld van zijn eerdere duel in Parijs tegen de Duitser Alexander Zverev, is de winst een prima resultaat voor hem. De focus van de tennisser blijft voorlopig nog even op het gravel liggen. Terwijl de internationale tennistop zich momenteel voorbereidt op het gras van Wimbledon, kiest de Jong voor een ander pad. Hij speelt eerst nog een toernooi op gravel voordat hij afreist naar Londen. Daar begint hij eind juni zonder veel wedstrijdritme op gras aan de kwalificaties voor het derde Grand Slam toernooi van het jaar.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Grand Prix Radio aan het begin van deze dinsdag. Die beginnen we met een mix van zon en wolken met in het oosten kans op een bui. Vanmiddag schijnt geregeld de zon en blijft het meestal droog. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dat is best een mooi vooruitzicht voor deze dinsdag. Ja, zojuist had ik het al over de jaloezie, zeg maar, een beetje van de teambaas van McLaren over het chassis van Ferrari. Volgens hem het beste chassis van de grid momenteel. Maar goed, Ferrari is niet het enige team dat blijft doorontwikkelen. Ook Red Bull die werkt hard aan updates en wil tijdens de volgende race in Oostenrijk een groot pakket introduceren. En daarbij ligt de focus vooral op het verminderen van het overgewicht van de RB22. De auto van Max is een beetje zwaar. Dus er moet wat gewicht vanaf en wellicht dat het dan nog wat beter gaat. Maar heel veel teams zullen de komende tijd ook wat updates gaan doorvoeren. Met name op Silverstone, die volgt op de grote prijs van Oostenrijk. We houden je natuurlijk op de hoogte van het reilen en zeilen van de Formule 1. Maar ook andere sporten, zo dadelijk bijvoorbeeld nog meer over het voetbal. Het Nederlands elftal heeft gisteren weer even getraind na het gelijkspel tegen Japan. Daar blikken we zo nog even op terug. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Radio, Grand Prix Radio. Aan het begin van deze dinsdag. Het is de start van 16 juni. De selectie van het Nederlands elftal heeft de training in Dallas gisteren hervat. Een dag na het WK-duel met Japan. Die wedstrijd eindigde zondag dus in een 2-2 gelijkspel. De basisspelers van die wedstrijd hielden het gisteren bij een rustige uitloopsessie op home trainers en matjes langs het veld. De reserves en de invallers werkten een volledige training af op het veld. Oranje bereidt zich nu dus voor op de volgende groepswedstrijd van het toernooi in de Verenigde Staten. Zaterdag om 7 uur nemen ze het op tegen Zweden. Zo dadelijk hier voor je, de ANP headlines. En hoe is het gesteld met de drukke dinsdagochtendspits? Je hoort het zo.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Zie je nou wel, ze ruikt me.
3: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
6: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
5: Zo geregeld, 123inkt.nl.
7: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Ook bij Plus. Chio Chips. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
16: Dat gaan we vieren.
15: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
17: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
16: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
20: Dat gaan we vieren!
16: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
21: Start je dag zonder barst.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
24: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
25: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
26: Dit is Grand Prix Radio.
27: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
28: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afton van der Meijs. De peuter van 2 die gisteravond in Rotterdam Charloos uit een raam op 2 hoog viel, is overleden, meldt de politie. Het jongetje raakte zwaar gewond en in het ziekenhuis konden ze niets meer voor hem doen. Weer problemen op de site van NS. Gisteren was die overbelast door de grote animo voor het goedkope zomerabonnement. Vandaag hebben mensen inlogproblemen door een ICT-storing. We werken er hard aan, zegt NS. En de politie onderzoekt een explosie en brand in de Haagse wijk Bezuidenhout. Vanmorgen werd bij een pand van de gemeente iets naar binnen gegooid. Na een enorme knal brak even brand uit. Het zou vaker onrustig zijn rond het pand.
27: Grand Prix Radio.
29: WK Update. De WK-wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland eindigde in Los Angeles in 2-2. Buiten het stadion was protest. Binnen bleven incidenten uit. Elijah Just scoorde voor rust. En hij scoorde na rust opnieuw. Ramin Rezaian en Mohammad Mohebi maakten de Iraanse doelpunten. Uruguay opent het wereldkampioenschap in Miami met een gelijkspel tegen Saoedi-Arabië. 1-1. Na rust dringt Uruguay aan en in de slotfase maakt Maxi Araujo gelijk. Saoedi-Arabië houdt stand tot het einde. Crescencio Summerville geniet na van zijn debuut op het wereldkampioenschap tegen Japan. Hij scoorde bij de stand 2-2 en werd na een gele kaart uit voorzorg gewisseld. Oranje werkte in Dallas een uitlooptraining af en vliegt vanavond om 19:30 van Dallas naar Kansas City. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië.
27: Grand Prix Radio Verkeer.
30: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het aantal files neemt alweer af. De files met de meeste vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort door een ongeluk 7 kilometer file tussen Naarden, Vesting en Knoopend Eemnes. De weg is vrij. De linkerrijstrook van de A4 Rotterdam-Amsterdam is dicht tussen Den Haag-Zuid en Knoopend Hofvliet. 15 kilometer file, 25 minuten vertraging. Lopen dieren op de rechterrijstrook van de A12 Den Haag richting Utrecht bij de Meren. 11 kilometer file, 20 minuten vertraging ongeveer vanaf Reewijk. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht door bergingswerkzaamheden een file. 11 kilometer tussen afrit Maarn en knooppunt Rijn-Zweert. De hoofdrijbaan is dicht.
27: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
31: Nout van Sommeren.
0: De goud tanken zonder te betalen. Het kan. Moet je de kans op

Dag 16 juni, dit is je sportradio. Grand Prix Radio met een eigen podcast. Gisteren is hier weer gelanceerd de editie van deze week van de Formule 1 aan tafel. Ja, op welk vlak schieten Max Verstappen en Red Bull tekort? Hoe hard komt de uitvalbeurt van Kimi Antonelli aan? En is Lewis Hamilton weer helemaal terug? Nou ja, over deze vragen nog veel meer worden weer pittige discussies gevoerd in de

de editie van deze week. Maak je weer kans op een volle tank brandstof voor je personenauto. Dat is een kapitale prijs toch wel in tijden van hoge brandstofprijzen. Alhoewel, ze zijn iets aan het zakken. In Raad het Autogeluid maak je dus kans op die gratis volle tank brandstof. Hij is te beluisteren.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opmerkelijke ontknoping in de Zwitserse heuvelkoers. De Belgische wielrenner Liam Slok heeft daar op een bizarre wijze zijn allereerste profoverwinning gepakt. Hij kwam namelijk al vallend over de finishlijn. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, Slok reed een ijzersterke wedstrijd en was in de sprint bergop overtuigend de beste. Grote namen als Thibaut Nijs en tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe moesten toezien hoe de jonge Belg van de Lotto-ploeg naar de overwinning snelde. Na de finishlijn ging het mis. Slok was zo onder de indruk van zijn eigen prestatie dat hij in volle euforie zijn handen naar zijn hoofd bracht. En door dat ongeloof verloor hij de controle over zijn stuur, waardoor hij zichzelf onderuit werkte. De renner schoof zo over de streep. Ja, het was wel een uniek beeld voor de officiële finishfoto, maar die had hij zich vooraf waarschijnlijk vast anders voorgesteld. Gelukkig lijkt de schade achteraf mee te vallen. De kerstverse winnaar heeft er geen ernstige blessures aan overgehouden. Volgens de ploegleiding houdt hij er vooral een pijnlijk en gedeukt ego aan over. Slok laat weten dat de opluchting over zijn allereerste grote profzege de pijn van de schaafwonden gelukkig snel doet vergeten.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

Grand Prix Radio met Dua Lipa. Het is je sportradio aan het begin van deze dinsdag. Richting tienen. Bijna tijd voor een bakkie pleur. Hier zo dadelijk Danny met koffie en classics en natuurlijk heel veel sport.

0: Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afton van der Meijs. De peuter van 2 die gisteravond in Rotterdam Charloos uit een raam op 2 hoog viel, heeft dat niet overleefd, meldt de politie. Het jongetje raakte zwaar gewond en werd op straat gereanimeerd. Na aankomst in het ziekenhuis overleed hij. De politie onderzoekt de val, maar houdt het voorlopig op een ongeluk. NS heeft opnieuw problemen met de website mijnns.nl. Die was gisteren overbelast omdat heel veel mensen het tijdelijk goedkope zomerabonnement willen kopen. Nu kunnen sommige mensen door een ICT-storing niet bij hun account. Er wordt hard aan gewerkt, laat NS weten. De politie onderzoekt een incident vanmorgen vroeg in de Haagse wijk Bezuidenhout. Bij een oude basisschool die nu in gebruik is bij de gemeente werd vermoedelijk een explosief naar binnen gegooid. Na een enorme klap ontstond brand. Mensen binnen schrokken zich rot, maar zijn verder oké. Het zou vaker onrustig zijn bij het gebouw. En archeologen hebben in Nijmegen resten van het grootste Romeinse badhuis van Nederland ontdekt. Bij opgravingen kwamen ook luxe woningen, sieraden, munten en duizenden andere voorwerpen uit de Romeinse tijd tevoorschijn. Volgens de gemeente leefden de bewoners daar bijna 2000 jaar geleden in grote welvaart. Er kan nog wat regen vallen, maar de rest van de dag is het droog met 25 graden. De rest van de week lopen de temperaturen op en wordt er gewaarschuwd voor een hoge luchtvochtigheid en kans op felle onweersbuien.
0: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Nieuw-Zeeland en Iran speelden hun eerste WK-duel in Los Angeles gelijk met 2-2. Elijah Just scoorde 2 keer na voorbereidend werk van Chris Wood, terwijl Ramin Rezaian en Mohammad Mohebi voor Iran scoorden. In de slotfase zakte het tempo weg en kreeg Nieuw-Zeeland geen kansen meer. Uruguay en Saoedi-Arabië speelden in Miami gelijk met 1-1. Abdullah Al-Amri tikte de openingstreffer binnen uit een rebound. Na rust raakte Manuel Ugarte de paal en maakte Maxi Araujo de gelijkmaker. Uruguay jaagde nog op de winst, maar Saoedi-Arabië hield stand. Bij Oranje waren de gezichten weer vrolijk op de training in Dallas, waar familie welkom was. Tegelijkertijd is er richting het volgende duel stof tot nadenken over de rol van invallers na 2-2 met Japan. De volgende wedstrijd is zaterdag om 7 uur tegen Zweden. De Tunesische bond heeft na de 5-1 nederlaag tegen Zweden bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen. Hervé Renard is aangesteld en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt ook vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staat nog 9 kilometer file door een ongeluk tussen Rijswijk en knooppunt Hoofdvliet. De vertraging is ongeveer 20 minuten en de rechterrijstrook is dicht. Liep een schaap langs de A12 Den Haag richting Utrecht. De weg is weer vrij. Tussen Reewijk en Harmelen 12 kilometer file en 20 minuten vertraging door een ongeluk op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Is de hoofdrijbaan dicht bij knooppunt Rijnsweert. 8 kilometer file tussen Soesterberg en Rijnsweert. En omrijden kan via Hilversum via de A1 en de A27.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo
2: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
12: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
13: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
14: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
15: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
11: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
16: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
17: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
16: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
17: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
11: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
18: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
19: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
20: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
21: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
20: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
21: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
22: Tijd voor gesponsorde vacatures.
20: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
18: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
23: De kippiepan en plank, die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
24: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat, op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
25: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
26: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
27: Ik heb hier de biefstuk Bali.
28: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
27: Geniet ervan.
26: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
29: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
30: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
31: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
32: Grand Prix Radio.
33: Danny Elbersen. Goedemorgen, het is je dinsdagochtend. Het is 10 uur geweest. Tijd voor koffie en classics en natuurlijk sport. Aandacht zo direct voor het WK voetbal, want wie moet er spelen? En we hebben een stukje Formule 1 geschiedenis voor je.

Yo, je sportradio. Goedemorgen, het is Danny hier met Koffie en Classics. Dinsdag 16 juni. En zit je al een beetje in het ritme van dat voetbal? Want ja, die wedstrijden zijn natuurlijk op de tijden die wij niet gewend zijn. Je moet een beetje laat opblijven. Of je moet heel vroeg je bed uit, net wat je wil. Vanavond ook voetbal natuurlijk. De landen uit groep I komen vanavond in actie. Daar zitten onder andere Frankrijk en Senegal in. En die spelen vanavond in het New York New Jersey Stadium in New Jersey in de Verenigde Staten. Om 9 uur hun eerste wedstrijd. Het wereldkampioenschap dus in Noord-Amerika deze keer. Goed, fijn dat je erbij bent. Zo direct sport in het kort. En in dit uur gaan we ook nog even terug naar de Formule 1 in 1996. Hoor je straks dus meer over hier.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Spelers van het Nederlands elftal hebben tijdens het WK-voetbal in de Verenigde Staten bezoek gekregen van hun naaste. Trainingsveld in Dallas maakt het serieuze werk al snel plaats voor een ontmoeting met het thuisfront. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanvaller Cody Gakpo benadrukt het belang van deze ontmoetingen. Volgens hem is de selectie een hechte groep familiemensen en geven deze momenten de spelers nieuwe energie. Het toernooi, inclusief de voorbereiding, duurt toch al snel 7 weken. En juist voor de internationals, die wat minder speelminuten maken, is contact met partners en kinderen een welkome afwisseling, vooral om de batterij weer even op te laden. Gakpo geeft aan dat de steun van zijn familie hem ook helpt om te presteren. Die traditie van die familiedag is ontstaan in 2014 tijdens het WK onder toenmalig bondscoach Louis van Gaal, die toen zei, ja, we moeten de spanning binnen de selectie doorbreken. En de huidige bondscoach, Ronald Koeman, steunt dat initiatief. Hij herinnert zich uit zijn eigen actieve loopbaan dat contact met het gezin destijds al een positieve invloed had op de sfeer. Sommige landen kiezen voor een nog ruimere aanpak. Zo verblijven de gezinnen van de spelers van Curaçao onder leiding van Dick Advocaat gewoon in hetzelfde hotel. Gakpo ziet daar ook wel veel voordelen in en vergelijkt het met de situatie bij de clubs waar spelers voorafgaand aan thuiswedstrijden ook gewoon thuis slapen. Zolang er een goede balans is met de sportieve focus, ziet de aanvaller daarin absoluut geen bezwaren.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Sportradio met Salt en Peppa in Koffie en Classics op deze 16 juni. Even terug naar 16 juni, schrik niet, 1999. De Amerikaanse atleet Maurice Greene verbetert het bijna 3 jaar oude record op de 100 meter sprint met 0,05 seconden. En op dat moment is het record in handen van Maurice Greene met 9,79 seconden over 100 meter sprint. Even gekeken, tegenwoordig staat het record op 9,58. Toch weer 2/10 afgelopen. Het record op dit moment is een handen van Usain Bolt. Ja, meer geschiedenis krijg je zo direct van me, want we gaan terug naar 1996. Blikken we terug op de Formule 1 die dat jaar op die dag verreden werd. Eerst hoor je Martin Garrix en Ed Sheeran op Grand Prix.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
2: Albert Heijn. Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
3: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
7: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
8: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
13: 18 plus, speelbewust.
14: Ja. Echt serieus?
15: Wat een geld.
16: 18.000, godverdikke me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen A1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
19: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus, speelbewust.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
22: Grand Prix Radio.
23: WK Update.
0: De WK-wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland eindigde in Los Angeles in 2-2. Buiten het stadion was protest. Binnen bleven incidenten uit. Elijah Just scoorde voor rust. En hij scoorde na rust opnieuw. Ramin Rezaian en Mohammad Mohebi maakten de Iraanse doelpunten. Uruguay opent het wereldkampioenschap in Miami met een gelijkspel tegen Saoedi-Arabië. 1-1. Na rust dringt Uruguay aan en in de slotfase maakt Maxi Araujo gelijk. Saoedi-Arabië houdt stand tot het einde. Bij Oranje stond herstel centraal. In Dallas en familie was welkom op de tribune. Ronald Koeman sprak zijn spelers kort toe en de basisspelers werkten hun herstel op de home trainer af. De ploeg bereidt zich in Kansas City voor op de tweede groepswedstrijd, zaterdag in Houston, tegen Zweden om 19 uur Nederlandse tijd. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië.
1: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A28 Amersfoort naar Utrecht is bij knooppunt Rijnsweert een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging, want ze zijn daar bezig met bergingswerkzaamheden. Je kan er langs via de rechter parallelrijbaan, maar de hoofdrijbaan is dicht. Omrijden kan via Hilversum over de A1 en de A27. En dit duurt naar verwachting tot 11 uur.
22: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
23: Danny Elbersen. Met zo direct een stukje historie over de Formule 1 in 1996.

dinsdag 16 juni. En tijd om je even 30 jaar mee terug te nemen in de geschiedenis. Naar 16 juni 1996, toen werd de Canadese Grand Prix gereden. Michael Schumacher was er ook bij, maar die wist de wedstrijd uiteindelijk niet te finishen. Hij kwalificeerde als derde. Maar hij viel uit. Ja, dat is niet zo best natuurlijk. Er waren trouwens veel uitvallers, want een van de 13 uitvallers in die wedstrijd was ook helaas Jos Verstappen met een motorprobleem. 8 auto's kwamen er aan de finish. De nummer 3 was Jean Alesi met de Benetton Renault. De nummer 2 was Jacques Villeneuve, die 7 ronden aan de leiding gelegen heeft, maar uiteindelijk zijn teamgenoot voor Williams was Damon Hill, die trok de wedstrijd naar zich toe. En over Jacques Villeneuve gesproken, die reed afgelopen weekend in de Porsche Supercup een gastrace met startnummer 911. Gave auto in hetzelfde helmdesign wat hij ook had in 1997... toen hij wereldkampioen werd met Williams. Maar helaas was een korte wedstrijd voor Jacques Villeneuve. In de eerste ronde reed hij namelijk op een andere auto. Veel schade en het was einde wedstrijd. Maar we gaan Jacques Villeneuve in de komende races nog wel een paar keer zien, want hij rijdt een aantal gastoptredens dus in de Porsche Supercup, die je overigens kan bekijken bij Viaplay, en die ook over 2 weken natuurlijk weer rijden in Oostenrijk. Gelijk met de Formule 1. Ze zitten in het voorprogramma. Dus goed vooruitzicht, toch? Ook een goed vooruitzicht. Sport in het kort.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Primeur in de Nederlandse sportwereld, dat voor het eerst krijgt de Olympische ploeg een vrouw aan de leiding tijdens de zomerspelen. Irene Wüst reist over 2 jaar met de ploeg naar Los Angeles als de nieuwe chef de mission. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voormalig schaatster volgt Pieter van der Hogeband op, die na de Spelen in Tokio en Parijs afscheid nam van die functie, waar de wintersporters begin dit jaar in Milaan nog onder leiding stonden van Carl Verheijen, trekt Wüst nu dus de kar voor de zomer. Als boegbeeld is zij straks het officiële aanspreekpunt voor zowel de atleten als het Internationaal Olympisch Comité. Met Wüst kiest de sportkoepel NOC-NSF voor een brok aan ervaring, want ze deed zelf 5 keer mee aan de winterspelen en nam telkens goud mee naar huis. Met in totaal 13 medailles is ze de succesvolste Nederlandse Olympier aller tijden. Hoewel ze de eerste vrouwelijke chef de mission is voor de Olympische ploeg, gingen Esther Vergeer en Thea Limbach haar al voor, maar dan bij de Paralympische sporters. Wüst is bovendien geen onbekende binnen de organisatie. Ze werkt al een aantal jaar voor de sportkoepel, maar dan als expert op het gebied van prestatiegedrag en mentale gezondheid. In die rol begeleidt ze sporters in de top- en opleidingsprogramma's. Oudschaatser laat weten dat ze haar ervaring als topsporter wil inzetten om een optimaal prestatieklimaat te creëren voor die Nederlandse ploeg straks in Los Angeles.
0: Dit is jouw sportradio.

Koffie en Classics tot 12 uur. Dus zo direct na 11 uur hebben we nog een heerlijk uur voor je. Met erin ook twee keer sport in het kort. We gaan het onder andere over de podcast Formule 1 aan tafel hebben. En natuurlijk kijken we ook naar het WK voetbal. Want vanavond een drietal wedstrijden om 9 uur Frankrijk tegen Senegal in de groep I. Maar wie spelen er nog meer? Dat hoor je zo direct.

0: Meer sport. Meer muziek.
1: Grand Prix Radio.
2: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 11 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afton van der Meijs. De peuter van 2 die gisteravond in Rotterdam Charlo's uit een raam op 2 hoog viel, heeft dat niet overleefd, meldt de politie. Het jongetje raakte zwaar gewond en werd op straat gereanimeerd. Na aankomst in het ziekenhuis overleed hij. De politie onderzoekt de val, maar houdt het voorlopig op een ongeluk. NS heeft opnieuw problemen met de website mijnns.nl. Die was gisteren overbelast omdat heel veel mensen het tijdelijk goedkope zomerabonnement willen kopen. Nu kunnen sommige mensen door een ICT-storing niet bij hun account. Er wordt hard aan gewerkt, laat NS weten. De politie onderzoekt een incident vanmorgen vroeg in de Haagse wijk Bezuidenhout. Bij een oude basisschool die nu in gebruik is bij de gemeente werd vermoedelijk een explosief naar binnen gegooid. Na een enorme klap ontstond brand. Mensen binnen schrokken zich rot, maar zijn verder oké. Het zou vaker onrustig zijn bij het gebouw. En archeologen hebben in Nijmegen resten van het grootste Romeinse badhuis van Nederland ontdekt. Bij opgravingen kwamen ook luxe woningen, sieraden, munten en duizenden andere voorwerpen uit de Romeinse tijd tevoorschijn. Volgens de gemeente leefden de bewoners daar bijna 2000 jaar geleden in grote welvaart. Er kan nog wat regen vallen, maar de rest van de dag is het droog met 25 graden. De rest van de week lopen de temperaturen op en wordt er gewaarschuwd voor een hoge luchtvochtigheid en kans op felle onweersbuien.
0: Grand Prix Radio.
3: WK Update.
5: Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië.
6: Bij Oranje stond herstel centraal. In Dallas en familie was welkom op de tribune. Ronald Koeman sprak zijn spelers kort toe en de basisspelers werkten hun herstel op de home trainer af. De ploeg bereidt zich in Kansas City voor op de tweede groepswedstrijd, zaterdag in Houston, tegen Zweden om 19 uur Nederlandse tijd.
7: De WK-wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland eindigde in Los Angeles in 2-2. Buiten het stadion was protest, binnen bleven incidenten uit. Elijah Just scoorde voor rust en hij scoorde na rust opnieuw. Ramin Rezaian en Mohammad Mohebi maakten de Iraanse doelpunten.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen heb je door grenscontroles 10 minuten extra reistijd. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij knooppunt Waterberg nog 10 minuten oponthoud.
9: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

0: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
1: Un helado, por favor.
0: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
9: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal. Kippie.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
13: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
14: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
15: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
16: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
17: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
20: Zonnebrandcreme?
19: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
18: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Grand Prix Radio.
22: Danny Elbersen. De dinsdagochtend, het is 11 uur geweest, goedemorgen. Schenk toch maar een bakje in, want dit is Koffie en Classics tot 12 uur... met erin natuurlijk meer over het WK voetbal. Want wie spelen er vanavond, dat ga ik je zo direct vertellen.

Country Radio, jouw sportradio. Goedemorgen. Dinsdag vandaag, 16 juni, het WK is in volle gang. En vanavond in groep I wordt gevoetbald. Ik zei het al eerder, Frankrijk-Senegal vanavond om 9 uur in New Jersey. Maar ook om 12 uur de wedstrijd tussen Irak en Noorwegen. Ook in groep I spelen zij. Ze worden verwacht in het Boston Stadium in Massachusetts. En allebei die wedstrijden worden natuurlijk uitgezonden op NPO 1. Dus dat is lekker. Ook lekker dat wij natuurlijk aanstaande zaterdag weer spelen met het Nederlands elftal. Maar tot die tijd is er nog heel veel andere sport. Daar hoor je meer over hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mohamed Iataren is ervan overtuigd dat hij kwalitatief thuis hoort in de basis van Oranje en Marokko en zet daarom in op een transfer naar de Nederlandse top 3. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Iataren heeft nog geen interland op het hoogste niveau achter zijn naam staan, maar de middenvelder van Fortuna weet het zeker. Hij heeft de kwaliteit om bij het huidige Oranje en Marokko in de basis te staan. Hoewel hij dit keer niet geselecteerd is voor het Marokkaanse team, begrijpt hij de keuze van de bondscoach wel. Spelers in de selectie voetballen simpelweg bij grotere Europese clubs dan zijn club Fortuna Sittard. En toch is hij ervan overtuigd dat zijn tijd nog wel gaat komen. Om weer in beeld te komen bij de nationale ploeg hoopt de creatieve middenvelder op een binnenlandse transfer naar een club die Europees voetbal speelt. Hij doelt daarbij specifiek natuurlijk op Ajax, PSV of Feyenoord. Met de clubs uit Amsterdam en Eindhoven stond hij in het verleden al onder contract. Het waren moeizame periodes. Na een avontuur in het buitenland en een tussenstap bij RKC vond hij in Sittard zijn vorm weer terug. Iataren denkt dat een overstap naar de traditionele top 3 heel realistisch is. Volgens de voetballer hoeven de topclubs niet diep voor hem in de buidel te tasten. Hij noemt zichzelf een koopje. Er staat namelijk een gelimiteerde afkoopsom van 3 miljoen euro in zijn contract.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: Baby.

Sportradio met AHA. We kennen ze natuurlijk van Take On Me. Maar deze is ook leuk. The Sun Always Shines on TV. En laten we hopen dat dat voor de voetbalploegen vanavond zal zijn. Die moeten spelen. Frankrijk, Senegal vanavond 9 uur. Irak, Noorwegen om 12 uur. Maar er is er nog eentje. Want Argentinië speelt tegen Algerije in groep J in Kansas City Stadium in Missouri. Die wedstrijd is, schrik niet, vannacht om 3 uur. Dus dan moet je of heel vroeg je bed uit, of je moet gewoon lekker lang opblijven. Maar alle wedstrijden natuurlijk weer te zien op NPO 1. Straks gaan we het hebben over de podcast. Eerst hoor je Offenbach op Grumpy Radio.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
4: Mooi van Ethos.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
6: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go
7: left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Win de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
10: Dat gaan we vieren.
9: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
11: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
9: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
10: Dat gaan we vieren.
9: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
13: Hebbes.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
21: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
22: Kippie.
23: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
24: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
23: Zo geregeld. 123inkt.nl.
25: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
26: Een ijskoffie voor mevrouw.
25: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
27: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
28: Get ready for the OG.
29: All y'all bitches wanna look like me.
30: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
31: With the OG.
0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
3: Kaapverdië hield Spanje op 0-0 op het wereldkampioenschap. De 40-jarige doelman Fosinha werd verkozen tot man van de wedstrijd. Zijn optreden zorgt voor een storm aan aandacht, want hij gaat richting 6 miljoen volgers op Instagram. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 nederlaag tegen Zweden. Hervé Renard neemt het over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië, dat zondag eerst nog Japan treft. Na het 2-2 gelijkspel tegen Japan werkte Oranje in Dallas een training af, met familie langs de lijn. Virgil van Dijk zwaaide naar zijn kinderen en Frenkie de Jong liep met zijn kinderen over het veld. De volgende wedstrijd is tegen Zweden, zaterdag om 7 uur 's avonds.
4: Frankrijk wil, net als in 2018, het wereldkampioenschap winnen. Volgens N'Golo Kanté is de huidige selectie sterker dan het team van toen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Danny Elbersen. Met zo direct meer over de podcast Formule 1 aan tafel en meer.

Podcast Formule 1 aan tafel. Ja, de podcast is natuurlijk afgelopen maandag opgenomen met Olaf Molder bij, onze Formule 1 commentator. Rob van Zomeren schoof aan, onze radio-dj. En uiteraard de bekendste teambaas van Nederland. Altijd kritisch, Frans Verschuren, hij was er ook bij. Presentatie in handen van Frank Evenblij. En mocht je die podcast willen terugluisteren, dat kan via GrandPrixRadio.nl. Je vindt hem in onze eigen app, in je podcast-app. En als videocast is hij ook te zien op kijk.nl. Nagepraat over de grote prijs van Spanje. Vooruitgeblikt op de grote prijs van Oostenrijk natuurlijk. Hey, maar vergeet niet, we hebben nog een podcast. En die komt morgen weer uit. De nieuwe aflevering van Autosport aan tafel is morgen weer online te vinden. Presentatie daar natuurlijk van Rick Winkelman. Ja, beter bekend als Rickypedia. Die man die weet heel veel. Lekker, lekker, lekker.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De nasleep van de Grand Prix van Monaco houdt de Formule 1 nog altijd in haar greep. Mercedes stapte naar de VIA om de tijdstraf van George Russell aan te vechten. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanleiding voor deze stap is de succesvolle procedure van Alpine-coureur Pierre Gasly. Hij kreeg zijn podiumplek in Monaco terug nadat bleek dat de snelheidsmetingen in de pitstraat niet nauwkeurig waren. Mercedes start nu een zogeheten right of review procedure. Het team stelt dat de uitspraak in de zaak Gasly nieuw en belangrijk bewijs vormt dat tijdens de race nog niet beschikbaar was. Volgens de regels moet zo'n verzoek snel worden ingediend en Mercedes is op tijd omdat de termijn is gaan lopen vanaf het moment dat de uitslag officieel werd aangepast. De teambaas Toto Wolff laat weten dat de renstal vooral aan tafel wil zitten bij dit soort belangrijke beslissingen. Toch schat het team de kans op succes laag in. Gasly kreeg een tijdstraf die achteraf van zijn totale racetijd is afgetrokken. Russell loste zijn straf destijds tijdens de race al in via de zogeheten drive-through penalty. Dat maakt het juridisch een stuk ingewikkelder om de uitslag nog te veranderen. Ondertussen kijken ook andere teams natuurlijk kritisch naar de situatie. McLaren en Red Bull hebben al laten weten dat ze eventueel protest aantekenen tegen het terugdraaien van de straf van Gasly. Ze gebruiken de bedenktijd om te bepalen of ze dit gaan doorzetten.
0: Dit is jouw sportradio.

Grumpy Radio met Dusty Springfield in Coffee and Classics. Leuk hè? Nou, morgen 10 uur nieuwe classics die voor je klaarstaan uiteraard. En zo direct na 12 uur Alexander Stevens praat je bij over de actuele sportgebeurtenissen. En kijk natuurlijk ook naar welke wedstrijden er vandaag gespeeld worden op het WK voetbal. Dus veel plezier en nog een mooie dinsdag.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afne van der Meijs. Schonere lucht levert meer gezondheidswinst op dan 2 jaar geleden werd voorspeld, meldt het RIVM. Volgens het instituut wordt het doel om de gezondheidsschade door luchtvervuiling te halveren waarschijnlijk ook gehaald. Wel zijn rond Schiphol, Amsterdam en enkele snelwegen nog extra maatregelen nodig om aan Europese normen te voldoen. Het Rode Kruis is hard op zoek naar nieuwe mensen die asielzoekers bijstaan bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er lopen nu al elke dag ruim 20 mensen rond, maar die hebben daardoor geen tijd voor ander werk. Voor de langere termijn zijn meer mensen nodig, zowel vrijwilligers als betaalde krachten, zegt het Rode Kruis. Een flink deel van de huizen en bedrijven in Etten-Leur zit sinds vanmorgen vroeg zonder water. Volgens Omroep Brabant is vooral het zuidwesten getroffen. Om hoeveel aansluitingen het gaat is niet bekend. Het waterbedrijf heeft nog geen idee wat de oorzaak is en weet dus ook niet hoe lang het duurt voordat er weer water is. En in Italië zijn 7 mensen opgepakt voor de spoorvernielingen tijdens de Olympische Winterspelen eerder dit jaar. Er werden onder meer kabels beschadigd, waardoor grote vertragingen ontstonden. Volgens de politie gaat het om leden van een extremistische groep die achter meerdere sabotageacties zitten. Er zijn wolkenvelden met lokaal een bui en wat zon. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Kaapverdië speelde 0-0 tegen Spanje. Op de eerste speeldag in groep H werd doelman Fozinha, 40 jaar, gekozen tot man van de wedstrijd. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië. Bij Oranje stond herstel centraal. In Dallas en familie was welkom op de tribune. Ronald Koeman sprak zijn spelers kort toe en de basisspelers werkten hun herstel op de home trainer af. De ploeg bereidt zich in Kansas City voor op de tweede groepswedstrijd, zaterdag in Houston, tegen Zweden om 19 uur Nederlandse tijd. De WK-wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland eindigde in Los Angeles in 2-2. Buiten het stadion was protest. Binnen bleven incidenten uit. Elijah Just scoorde voor rust. En hij scoorde na rust opnieuw. Ramin Rezaian en Mohammad Mohebi maakten de Iraanse doelpunten.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
7: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
3: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
4: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
5: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
6: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
2: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
7: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
10: Dat gaan we vieren.
9: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
11: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lezen is een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
9: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
10: Dat gaan we vieren!
9: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
18: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
19: Grand Prix Radio.
20: Alexander Stevens.
21: De Nederlandse voetballer Somerville, die veel indruk maakte in de eerste wedstrijd van Oranje, staat op het lijstje van Manchester City. De transferperiodes zijn geopend en hij staat hoog op het verlanglijstje van de Engelse topclub.

Yo, jouw sportradio. Het is je dinsdagmiddag 12 uur geweest. Smakelijk eten tijdens de lunch met zonnige periode. Lekker. Het WK-voetbal is in volle gang en er zijn wat opmerkelijke nieuwsfeiten vanuit Amerika. In het voetbal heeft namelijk de Tunesische voetbalbond ingegrepen naar de eerste WK-wedstrijd van het land. Bondscoach Lamouchi, of Lamouchi mag je ook zeggen, is ontslagen na de nederlaag tegen Zweden. Ja, die was ook wel extreem. 5-1 gingen ze eraan onderdoor. Wat heeft de Tunesische bond vervolgens gedaan? Een nieuwe trainer naar voren geschoven, dat is de Fransman Hervé Renard. En die is per direct aangesteld als zijn vervanger. En die zal dus vandaag, op dit moment, de eerste training gaan leiden. Voor Rena is het inmiddels zijn vierde WK als bondscoach. Niet geheel onbekend daarmee dus. Tunesië is trouwens op vrijdag, maar dan 26 juni, dus dat duurt nog een weekje, de tegenstander van het Nederlands elftal in de groepsfase. De ploeg speelt wel komende zondag eerst nog tegen Japan. En dat kan een zware worden. Maar goed, daar hebben wij Nederlanders inmiddels ervaring mee. Kaapverdi heeft trouwens voor een grote verrassing gezorgd door Spanje gisteren gelijk te houden op 0-0. Absolute uitblinker gisteren was natuurlijk de doelman Voinda. 40 jaar is hij inmiddels en met 7 reddingen hield hij zijn doel schoon. En werd uiteindelijk geheel terecht uitgeroepen tot Man of the Match. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig profvoetballer Rick Karsdorp keert terug naar de basis en gaat waarschijnlijk weer spelen voor zijn oude amateurclub. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Drievoudig Oranje International is bezig met een overschrijving naar VV Schoonhoven. Dat is de club waar het voor hem als jeugdspeler allemaal begon. Hij trainde al langer mee, speelde in de voorbereiding zelfs al wat oefenwedstrijden. Nou, als die overschrijving rond is, dan sluit hij aan bij de selectie van de derde klasse. De club liep het kampioenschap in de vierde klasse nipt mis op doelsaldo, maar promoveerde alsnog via de nacompetitie. Karsdorp maakt hier een bewuste keuze voor zijn gezin. Zijn profloopbaan stond al op hold. Hij wilde er volledig zijn voor zijn zoon, Killian, die autistisch is. Verdediger gaf toen aan dat hij goed heeft nagedacht over wat hij voor zijn zoon kon veranderen en dat hij simpelweg het beste wilde voor zijn kinderen. Nou, met deze overstap lijkt er dus definitief een einde te komen aan de profcarrière van Karsdorp. Hij brak door bij Feyenoord, pakte de landstitel, verhuisde naar AS Roma. Met die club won hij de Conference League, notabene in de finale tegen Feyenoord. Hij kwam zelfs nog even terug in Rotterdam, sloot uiteindelijk zijn profloopbaan af bij PSV. En daar werd hij landskampioen mee.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Ja, prima zo. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Smakelijk eten richting 12:30 op je dinsdag. Hoe is het bij jou? Is het bij jou net zo goed als dat het bij ons is? Wij vermaken ons wel met het WK. Hopelijk jij ook. Straks gaan we het over het WK hebben. Eerst even richting de Kuip. Giovanni van Bronckhorst wordt getipt als de nieuwe trainer. Dat zegt chef voetbal Valentijn Driessen in de Telegraaf. Vindt het ook een opvallende keuze van de nieuwe directie van Feyenoord. Er zijn natuurlijk nog geen bevestigingen. Hij zou dus Robin van Persie opvolgen, die ruim een week geleden aan de kant werd gezet. Van Bronckhorst was natuurlijk al een keertje succesvol trainer, hè, in Rotterdam. Behaalde toen de landstitel. Het is denk ik een kwestie van even afwachten. Dat nieuws, als het zo zou zijn, zal vast en zeker deze week wel naar buiten komen als bevestiging vanuit Feyenoord zelf. In het voetbal, nu we het er toch over hebben, komen vandaag op het WK de laatste twee wereldkampioenen voor het eerst in actie op het WK. Frankrijk dus is winnaar geweest in 2018. Die moet het opnemen tegen een Afrikaanse tegenstander. Maar ook regerend wereldkampioen Argentinië start vandaag de jacht op prolongatie van de titel. Het hernieuwd wereldkampioen worden. Ook tegen een land uit Afrika. Daarnaast is er aandacht trouwens ook voor de terugkeer van Noorwegen op het WK. De Nooren die voor het laatst deelnamen aan een WK voetbal. Dat was in 1998. Ja, daar zijn ze in Noorwegen vandaag wel heel, heel enthousiast over. Ze worden trouwens gezien als een mogelijke verrassing van dit wereldkampioenschap. De Nooren. Nou, we gaan het zien. We houden dit voor je bij. Ik geef je straks een overzicht van hoe laat welke wedstrijden worden gespeeld. Eerst even de script bij Grand Prix Radio.

Grumpy Radio, jouw sportradio richting 12:30. Vandaag zonnige periode, droog, 25 graden in het zuiden maximaal. Morgen in het noorden regen. Ja, in de rest van het land morgen maximaal 26 graden. Vrijdag wordt het 33. Maandag na het weekend.

0: Radio. Zo meteen even praten over de meest succesvolle atleet op het ogenblik in Nederland, Femke Bol. Ze maakt haar rentree vandaag. Zo de details.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker, net zo sterk als onze Oranjebasis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
12: Dat gaan we vieren.
11: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
13: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
11: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
12: Dat gaan we vieren.
11: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
14: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
15: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen aan 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
16: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
17: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
18: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
19: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
20: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
21: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
20: Zonnebrandcreme?
22: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
23: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.

0: vind je bij Bol.
1: Morgen, eer Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Zie je nou wel, ze ruikt me.
3: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
4: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
5: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
6: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
7: Grand Prix Radio.
8: WK Update. De Nike en Patta collectie voor het wereldkampioenschap van Oranje was uitverkocht. Vrijdag was de collectie exclusief bij Patta te koop en dinsdagochtend om 8 uur volgde de verkoop bij Nike. En nu wordt ze voor honderden euro's doorverkocht. Kaapverdië speelde 0-0 tegen Spanje. Op de eerste speeldag in groep H werd doelman Vozinha, 40 jaar, gekozen tot man van de wedstrijd. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië. Bij Oranje stond herstel centraal. In Dallas en familie was welkom op de tribune. Ronald Koeman sprak zijn spelers kort toe en de basisspelers werkten hun herstel op de home trainer af. De ploeg bereidt zich in Kansas City voor op de tweede groepswedstrijd, zaterdag in Houston, tegen Zweden om 19 uur Nederlandse tijd.
7: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen heb je door de grenscontroles nu 10 minuten vertraging. En op de A37 Hoogeveen richting de Duitse grens, tussen Emmen-Oost en de Duitse grens, 20 minuten oponthoud.
9: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
10: Alexander Stevens.
11: Zometeen Irene Wüst, maar ook Femke Bol.

Denise Williams. Let's hear it for the boy. Op een zonnige en droge dinsdag. Met temperaturen die oplopen in het zuiden tot 25 graden. Femke Bol. Ze heet inmiddels, omdat ze getrouwd is, Femke Broedersbol. De atlete maakt vanavond haar rentrée. Dat doet ze in Tsjechië op de 800 meter in Ostrava. Tijdens de Zlata Tetra-wedstrijd. Na een peesblessure die ze had, die heeft haar trouwens maanden aan de kant gehouden, is dit haar eerste outdoor-wedstrijd op de voor haar toch wel nieuwe afstand. Femke, die in februari direct het Nederlandse indoor-record pakte, ziet eigenlijk dit jaar als een soort leerjaar. En ze treft in Tsjechië direct toch wel een sterk deelnemersveld, wat haar dus ook een serieuze test zal geven voor haar herstelde voet. De pace in de voet. Maar ook haar ambities natuurlijk op de middellange afstand. Vanavond dus die 800 meter in Tsjechië voor Femke. We houden het voor je in de gaten. Bij het voetbal in Nederland bereidt Ajax zich voor op het ogenblik op de loting voor de tweede voorronde van de Conference League. Na het winnen van de play-offs stromen de Amsterdammers natuurlijk in deze fase van het toernooi in. En de loting vindt morgen plaats. En zal de eerste tegenstander bekend worden die Ajax gaat tegenkomen op hun Europese route. Ajax hoopt via de voorrondes het hoofdtoernooi te bereiken en zo natuurlijk een teleurstellend seizoen in de Eredivisie alsnog te kunnen omdraaien naar succes in Europa. De tegenstanders kunnen uit alle hoeken en windrichtingen komen, uit diverse competities. Dus wie dat is, dat weten we morgen. En dan weten we ook gelijk of Ajax het zwaar gaat krijgen. En over zwaar gesproken, het WK is voor sommige landen een pittige. Daarover zometeen meer hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Jasper Cillessen vertrekt bij NEC. De ervaren doelman en de Nijmeegse club hebben geen akkoord bereikt over een nieuw contract. En hierdoor mist de doelman het komende avontuur van toch zijn club in de voorrondes van de Champions League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen lagen de wensen van de speler en de club te ver uit elkaar. Cillessen wilde voor minstens 2 seizoenen bijtekenen en daarna bij NEC aan de slag gaan als keeperstrainer. Maar de clubleiding dacht daar toch wat anders over, waardoor de onderhandelingen zijn vastgelopen. Cillessen laat weten dat hij vooraf hele andere verwachtingen had. Toch kijkt hij met een goed gevoel terug, bedankt hij de supporters en wenst hij de club veel succes in Europa. Het vertrek sluit een succesvolle 3e periode in Nijmegen af. Hoewel Cillessen afgelopen seizoen voornamelijk op de bank zat, achter eerste keuze Gonzalo Cretas, had hij wel een belangrijk aandeel in de successen. Hij stond onder de lat tijdens de gewonnen bekerfinale tegen AZ en hielp de club naar een historische 3e plek in de Eredivisie. In totaal speelde de doelman 108 wedstrijden voor NEC, verdeeld over 3 verschillende periodes. Tussendoor kwam hij nog uit voor Ajax, Barcelona, Valencia en het Spaanse Las Palmas, waar hij nu onder de lat gaat staan. Of dat hij misschien wel helemaal stopt met keepen, dat is allemaal nog niet bekend.
0: Dit is jouw sportradio.
1: Gaat staan of dat hij misschien wel helemaal stopt met

Country Radio is jouw sportradio. Het is je dinsdagmiddag langzaamaan richting 1 uur. Boterhammetje tijdens de lunch, lekker. In het WK voetbal is België. Het WK begonnen met een zogenaamde puntendelingen. Ja, de ploeg van Rudy Garcia, de coach, kwam gisteren niet verder dan een gelijkspel. 1-1 werd het tegen Egypte. En vandaag is de Belgische media kritisch op deze teleurstellende start van de Rode Duivels op het toernooi. En ook Nieuw-Zeeland en Iran hebben hun punten gedeeld na een toch wel enerverend duel gisteren. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 2-2 gelijkspel. Grote man aan de kant van Nieuw-Zeeland was aanvaller Elijah Just. Hij nam namelijk beide doelpunten voor zijn rekening. Je kent hem misschien, want deze 26-jarige speler liep stage in 2018 bij PEC Zwolle. Hij bezorgde zijn land in ieder geval de eerste WK gisteren uit de geschiedenis. Maar opmerkelijk was ook Iran. Dat land toonde namelijk veerkracht en knokte zich terug in de wedstrijd, wat resulteerde in een punt voor beide teams. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 1 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afna van der Meijs. Defensieminister Jezogus heeft twee ministeries gevraagd om gevoelige informatie over militaire infrastructuur offline te halen. Er zou onder meer precies te zien zijn waar kerosineleidingen lopen. Een deel van de informatie is na berichten in NRC al niet meer te zien, maar volgens Jezogus moet ook de rest zo snel mogelijk offline. Een man die vorig jaar in Den Haag een politieauto in brand stak, gaat als het aan het OM ligt bijna anderhalf jaar de cel in. Ook zou hij mee moeten betalen voor de kapotte auto. Op 20 september liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld uit de hand, met rellen en vernielingen. Daarvoor zijn al meerdere mensen veroordeeld. De Amerikaanse president Trump ontmoet vandaag de Oekraïense president Zelensky tijdens de G7-top. Trump zegt dat hij ook met de Russische president Poetin heeft gesproken over een einde aan de oorlog. Daarbij gaf hij toe dat Oekraïne de laatste tijd wat minder aandacht kreeg, omdat zijn focus vooral op Iran lag. En voor het eerst in de geschiedenis van het WK voetbal zijn alle wedstrijden op één speeldag in een gelijkspel geëindigd. Gisteren gebeurde dat in vier duels, waaronder de verrassende 0-0 van WK-debutant Kaapverdië tegen Europees kampioen Spanje. Volgens de FIFA is zoiets nooit eerder voorgekomen. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met een temperatuur van 25 graden. Vannacht koelt het 10 graden af. Morgen is er veel bewolking en valt er af en toe wat regen. Het wordt dan 20 tot 25 graden.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update. Kaapverdië speelde 0-0 tegen Spanje. Op de eerste speeldag in groep H werd doelman Fozinha, 40 jaar, gekozen tot man van de wedstrijd. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië. Bij Oranje stond herstel centraal. In Dallas en familie was welkom op de tribune. Ronald Koeman sprak zijn spelers kort toe en de basisspelers werkten hun herstel op de home trainer af. De ploeg bereidt zich in Kansas City voor op de tweede groepswedstrijd, zaterdag in Houston, tegen Zweden om 19 uur Nederlandse tijd. De WK-wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland eindigde in Los Angeles in 2-2. Buiten het stadion was protest. Binnen bleven incidenten uit. Elijah Just scoorde voor rust. En hij scoorde na rust opnieuw. Ramin Rezaian en Mohammad Mohebi maakten de Iraanse doelpunten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A27 van Almere naar Utrecht. Tussen Hilversum en de afrit De Bilt 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht.
4: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
5: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
9: Un helado, por favor.
8: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden. Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
11: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
12: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Skoola.nl.
13: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
16: Hallo.
17: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
16: Ja hoor.
17: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
16: Tuurlijk.
17: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
16: Ja.
18: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
19: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
20: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
21: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Grand Prix Radio.
23: Alexander Stevens. Voetballer Thomas Buitink stopt per direct met voetballen. De aanvaller en zijn club Pek Zwolle hebben dit nieuws bekendgemaakt. Hij heeft besloten een punt achter zijn actieve carrière te zetten en zijn contract bij Pek dus in te leveren.
1: Grand

Sportradio. Smakelijk eten tijdens je dinsdaglunch met zonnige periode en 25 graden in het zuiden. Vrijdag 33 graden op de rol. Maandag na het weekend het kwik op 35 graden. Dat zijn de voorspellingen. Gaan we zo even induiken. Eerst even het nieuws natuurlijk. Je hoorde het net al dat Thomas Buitink, de voetballer, direct stopt. Hij is pas 26. Hij en Pek Zwolle hebben dit nieuws zojuist bekendgemaakt. Hij heeft besloten een punt achter zijn actieve carrière te zetten en zijn contract gewoon in te leveren. Wat daarvan de reden is, hebben ze niet toegelicht. Hij speelde sinds de zomer van 2024 voor de club uit Zwolle, die hem toentertijd trouwens overnam van Vitas uit Arnhem. Contract bij PEC liep eigenlijk nog twee seizoenen door, maar dat gaat dus niet gebeuren. Verder voetbalnieuws. Verdediger Antonio Rüdiger heeft zijn contract bij Real Madrid verlengd. Het tegenovergestelde dus. Hij is Duits, dat weet je. 33 jaar inmiddels. Had een contract wat afliep, maar heeft bijgetekend. Hoe lang? Een extra seizoen. Dus tot de zomer van volgend jaar. Rüdiger, die eigenlijk wel een vaste waarde is in het centrum van de defensie van Real, had niet lang geleden aangegeven dat hij eigenlijk wel zou willen blijven bij de Spanjaarden. En met dit nieuwe contract is eigenlijk zijn toekomst in de Spaanse hoofdstad Madrid officieel dus vastgelegd. En hij kan de focus weer volledig op zijn sportieve prestaties richten en blijft dus nog een jaartje bij Real. Zometeen gaan we natuurlijk even kijken naar het WK voetbal, logischerwijs. En we hebben sport in het kort. Op de sportredactie loopt vanochtend, en hij is er nog steeds deze middag, onze eigen Ronald van der Geer rond. Hij praat je bij. Je hoort hem zometeen hier met sport in het kort bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een ingewikkelde startprocedure zorgt voor grote frustratie binnen het Formule 1-team van Red Bull. Coureur Isaac Hadjar eist dat het team snel met een oplossing komt voor de aanhoudende problemen bij de start. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de Grand Prix van Barcelona werd het probleem opnieuw pijnlijk duidelijk. Hadjar vertrok vanaf de zesde plek, maar viel door een slechte start direct terug naar de 14e positie. Volgens de Franse coureur vraagt de huidige procedure om een bepaalde precisie die voor een mens bijna onmogelijk is. De gefrustreerde Fransman benadrukt dat hij geen machine is die tot op de duizendste procent nauwkeurig kan werken. Maar concurrenten zoals Mercedes de problemen inmiddels hebben opgelost, blijft Red Bull worstelen. Ook teamgenoot Max Verstappen heeft dit seizoen alles eerder problemen gehad bij de start. De teambaas Laurent Mackie erkent de kritiek van zijn rijder. Volgens hem hangen de opstartproblemen samen met de nieuwe krachtbom die Red Bull dit seizoen voor het eerst zelf ontwikkelt. Motor presteert goed, maar het venster waarin de techniek optimaal werkt is te klein. Daardoor verloopt de samenwerking tussen het chassis en de krachtbron nog niet vlekkeloos. Mackie benadrukt dat deze opstartproblemen horen bij het leerproces van een eerste seizoen als zelfstandig motorfabrikant. Teambaas kan nog niet zeggen wanneer er een definitieve oplossing komt voor dit probleem.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grumpy Radio. Jouw sportradio. Heb je onze podcast Formule 1 aan tafel al gecheckt? Gisteren een nieuwe opname. Je moet hem even checken. Is echt de moeite waard. Met Frank Evenblij die het presenteert. Frans Verschuur die erbij zit. Voormalig teambaas natuurlijk van Jos. Jos Verstappen. Olaf Mol zit erbij. En ook Rob van Zomeren. Check hem even. F1 aan tafel bij ons in de app. Echt de moeite waard. Plus jouw kans op een volle tank gratis brandstof. Het is deze dinsdag een dag met zonnige periode. Niet overal, maar het zonnetje komt er wel aan te pas. Het blijft droog in ieder geval. Dat is goed nieuws. Temperaturen vandaag die oplopen tot maximaal 25 graden in het zuiden. Morgen in het noorden regen. De rest van het land heeft morgen wel een zonnetje. Temperaturen zijn dan hetzelfde. Maar richting het weekend gaat het subtropisch worden. Vrijdag voorspelt het KNMI 33 graden. En maandag zelfs, hou je vast, 35. Dat is lekker. Het is je dinsdag. Smakelijk eten met je boterham tijdens de lunch. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
10: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
11: Kippie.
12: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
13: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
17: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
18: Ik heb hier de biefstuk Bali.
19: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
18: Geniet ervan.
17: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
20: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
21: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
22: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
25: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
1: WK Update. Spanje begon in groep H met een doelpuntloos gelijkspel tegen Kaapverdië. De frustratie was zichtbaar bij Spanje na dat resultaat.
2: Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië.
3: Bij Oranje stond herstel centraal. In Dallas en familie was welkom op de tribune. Ronald Koeman sprak zijn spelers kort toe en de basisspelers werkten hun herstel op de home trainer af. De ploeg bereidt zich in Kansas City voor op de tweede groepswedstrijd, zaterdag in Houston, tegen Zweden om 19 uur Nederlandse tijd.
5: De WK-wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland eindigde in Los Angeles in 2-2. Buiten het stadion was protest, binnen bleven incidenten uit. Elijah Just scoorde voor rust en hij scoorde na rust opnieuw. Ramin Rezaian en Mohammad Mohebi maakten de Iraanse doelpunten.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
26: Alexander Stevens.
27: Zometeen de WK voetbalagenda voor vanavond.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met de leuke Katy Perry. En vanavond WK voetbal. Wie voetbalt waar en wanneer? Ik praat je bij. Op het WK in Noord-Amerika komen vandaag de landen uit groep I en J in actie voor de groepsfase. Het programma begint vanavond om 9 uur met een toch al interessante ontmoeting. Frankrijk moet tegen Senegal. Vannacht maken onder andere Argentinië en Noorwegen ook nog een opwachting. Allereerst dus Frankrijk-Senegal om 9 uur. Dan om 12 uur vanavond, om middernacht, Irak gaat het opnemen tegen Noorwegen. Die wedstrijd wordt trouwens gespeeld in het Boston Stadium in Massachusetts. Dat dus in Amerika. Voor de late opblijvers en de echte grote fans van WK voetbal, vannacht om 3 uur speelt titelhouder Argentinië. Ja. Ze nemen het op tegen Algerije. Ze spelen in Kansas City, Missouri. De wedstrijden kan je volgen bij NPO1. En natuurlijk, de uitslagen en dergelijke houden we je van hier op de hoogte. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

jouw sportradio met Sombor. We gaan langzaam aan richting Sport in het Kort. Komt er zo aan. Gisteren is ook Uruguay teleurstellend begonnen aan het WK... met hun toch wel markante bondscoach, Bielsa. Ze kwamen gisteren niet verder dan een gelijkspel tegen Saoedi-Arabië. En ze wisten, ondanks dat ze op het veld toch een beetje overwicht hadden... niet door de defensie te breken van Saoedi-Arabië... en morsten dus eigenlijk twee belangrijke punten... in de strijd om een plek in de volgende ronde. En die coach, ja, dat is echt een aparte... die was ook achteraf tijdens de persconferentie heel geprikkeld... geïrriteerd op vragen van de pers. Kortom, het zit ze niet lekker. Maar ja, Uruguay, je weet het, geëmotioneerd, passievol. Zuid-Amerikanen, die beginnen op een hele andere manier aan een WK voetbal... dan wij nuchtere Europeanen, toch? Ja. Zo direct zit hij hier. We hebben het over Ronald van der Geer. Hij zit op de sportredactie en praat je bij in Sport in het Kort... bij Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Spelers van het Nederlands elftal hebben tijdens het WK voetbal in de Verenigde Staten bezoek gekregen van hun naaste. Trainingsveld in Dallas maakt het serieuze werk al snel plaats voor een ontmoeting met het thuisfront. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanvaller Cody Gakpo benadrukt het belang van deze ontmoetingen. Volgens hem is de selectie een hechte groep familiemensen en geven deze momenten de spelers nieuwe energie. Het toernooi, inclusief de voorbereiding, duurt toch al snel 7 weken. En juist voor de internationals, die wat minder speelminuten maken, is contact met partners en kinderen een welkome afwisseling. Vooral om de batterij weer even op te laden. Gakpo geeft aan dat de steun van zijn familie hem ook helpt om te presteren. Die traditie van die familiedag is ontstaan. Batterij weer even op te laden. Gakpo

0: clubs waar spelers voorafgaand aan thuiswedstrijden ook gewoon thuis slapen. Zolang er een goede balans is met de sportieve focus, ziet de aanvaller daarin absoluut geen bezwaren.
1: Dit is jouw sportradio.

Radio en een ode aan de uitsmijter. Dat is de bouncer, hè? Het is niet de stuiterbal, maar het is de bouncer. Moet je altijd een fooitje geven, dan weet je zeker dat je de volgende keer goed zit. In het voetbal krijgt FC Twente morgen duidelijkheid over de start van het Europees seizoen. De club uit Enschede, die vorig seizoen nog als vierde eindigde in de Eredivisie, neemt deel aan de voorrondes van de Europa League. Ja, ja. Morgen vindt de loting plaats waarbij Twente gekoppeld zal worden aan een van de mogelijke tegenstanders. En Twente hoopt zich eigenlijk via de kwalificatierondes te plaatsen voor het hoofdtoernooi en een zo lang mogelijk succesvol Europees avontuur tegemoet te gaan. Maar dat geldt natuurlijk voor iedereen. Maar dat is logischerwijs voor alle ploegen die meedoen aan de Europa League. Goed nieuws voor Irene Wüst, de oud-schaatser. Zij is namelijk door NOC-NSF, de sportkoepel, benoemd tot chef de mission voor de Europese zomerspelen van 2028. Je hoort het ook al in Sport in het Kort bij Ronald van der Geer. Als de samenwerking goed bevalt, is de verwachting dat Irene deze functie ook zal bekleden tijdens de winterspelen van 2030. Ja, en die ervaring hebben we hard nodig. Over ervaring gesproken, de man met de meeste radioervaring hier hoor je zo meteen na 2 uur. Dan zit hier Rob Spijker bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Veel plezier met hem.

0: Free Radio is jouw sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 2 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afna van der Meijs. Journalistenvereniging NVJ vindt het zorgelijk dat mensen nieuws steeds vaker via sociale media tot zich nemen. Er is vooral bezwaar tegen de algoritmes van de techbedrijven erachter. Die bepalen wat je als gebruiker wel en niet te zien krijgt en kleuren dus je beeld. De NVJ wil meer overleg tussen social media platforms en nieuwsorganisaties. In het Overijsselse Vriezenveen is het gebied rond het gemeentehuis aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Reden is dat het weer onrustig kan worden. Vorige week moest de ME ingrijpen bij een demonstratie tegen asielopvang. Voor vandaag is opnieuw zo'n demonstratie aangekondigd en er zijn aanwijzingen dat mensen willen komen rellen. De FBI zou een aanslag hebben voorkomen tijdens de kooigevechten bij het Witte Huis dit weekend. Volgens autoriteiten wilden verdachten met drones en explosieven gebouwen aanvallen en chaos veroorzaken. Ook wilden ze de poort van het Witte Huis bestormen. Daar werd de 80ste verjaardag van president Trump gevierd. 5 mensen zijn opgepakt. In Emmen zijn Aziatische tijgermuggen ontdekt. Ze hebben zich in de omgeving van de vindplek voortgeplant, want er zijn ook larven gevonden. Waakhond NVWA is meteen begonnen met bestrijden om verspreiding van de muggen te voorkomen. Tijgermuggen kunnen ziektes als knokkelkoorts overdragen, al is de besmettingskans klein. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met een temperatuur van 25 graden. Morgen is er veel bewolking en valt er af en toe wat regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Daarna lopen de temperaturen verder op.
0: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Spanje maakt in het eerste WK-duel geen indruk. De Europees kampioen van 2024 bleef tegen Kaapverdië steken op een doelpuntloos gelijkspel. 0-0. De frustratie was zichtbaar bij Spanje. En vooral aanvoerder Rodri baalde. Oranje staat na de eerste speelronde in groep F derde. Zweden heeft 3 punten en Japan staat boven Oranje met hetzelfde puntenaantal en doelsaldo. Dat volgt op het gelijkspel tegen Japan. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië. Bij Oranje stond herstel centraal. In Dallas en familie was welkom op de tribune. Ronald Koeman sprak zijn spelers kort toe en de basisspelers werkten hun herstel op de home trainer af. De ploeg bereidt zich in Kansas City voor op de tweede groepswedstrijd, zaterdag in Houston, tegen Zweden om 19 uur Nederlandse tijd.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
2: Praxis.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
9: Oh, wat een goal! Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Pak eens een podium.
12: Pak eens een podium.
11: Pak zelf eens een podium.
13: Pak een podium.
14: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
15: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Grand Prix Radio.
17: Rob Spijker. Het zal je niet verwonderen dat we vandaag weer veel voetbal voor je hebben. Niet alleen vanwege het WK, maar ook vanwege transferperikelen rond de keukenkampioendivisie en de eredivisie. Maar ik heb zo meteen ook leuk tennisnieuws voor je.

Grand Prix Radio heb je aanstaan. Alex Warren hoorde je. Dit is jouw sportradio. Gisteren werd al bekend dat Jasper Cillessen niet doorgaat bij NEC. Die zijn er niet uitgekomen. Hij had daar nog door willen gaan voor 2 jaar. En daarna dan een beetje willen instromen. Ook als keeperstrainer. Daar zijn ze niet helemaal uitgekomen. Als we daar nog wat meer details over hebben, dan hoor je die natuurlijk hier. En bij Zwolle hebben ze afscheid genomen van Thomas Buitink. Of eigenlijk net andersom, want voetballer Thomas Buitink heeft op 26-jarige leeftijd besloten een punt achter zijn professionele carrière te zetten. De aanvaller heeft zijn contract bij PEC Zwolle laten ontbinden na wat hij omschrijft als een uiterst frustrerend seizoen. Buitink noemt het een moeilijke, maar wel overwogen keuze om te stoppen met profvoetbal. Hij kwam in het verleden ook uit bij Vitesse en bij Fortuna Sittard. Maar hij kiest nu toch voor een maatschappelijke loopbaan buiten de sportwereld. En bij Heracles Almelo, daar zijn ze al druk bezig met de transfers. In het voetbal heeft Heracles Almelo zich versterkt met Manny Rodriguez. Dat is de linksback die we ook kennen, misschien nog wel van de Dominicaanse Republiek. Want daar komt hij ook vooruit. Hij moet de defensie van de Almeloers versterken. En ze gaan er eigenlijk voor bij Heracles om meteen weer terug te keren naar de Eredivisie. Na 1 seizoen keukenkampioendivisie waar ze nu voor staan. Straks heb ik ook nog wat leuks te melden over Wimbledon. Ja, want daar gaan er een paar meedoen waar je het niet van verwacht. En dat is wel leuk en goed voor de kaartverkoop ook. Daarom zullen ze waarschijnlijk een wildcard hebben gekregen. Zo meteen dus ook meer over Wimbledon wat er aan zit te komen hier bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Primeur in de Nederlandse sportwereld, want voor het eerst krijgt de Olympische ploeg een vrouw aan de leiding tijdens de zomerspelen. Irene Wüst reist over 2 jaar met de ploeg naar Los Angeles als de nieuwe chef de mission. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voormalig schaatster volgt Pieter van der Hogeband op, die na de Spelen in Tokio en Parijs afscheid nam van die functie. Waar de wintersporters begin dit jaar in Milaan nog onder leiding stonden van Cal Verheijen, trekt Wüst nu dus de kar voor de zomer. Als boegbeeld is zij straks het officiële aanspreekpunt voor zowel de atleten als het Internationaal Olympisch Comité. Met Wüst kiest de sportkoepel NOC-NSF voor een brok aan ervaring, want ze deed zelf 5 keer mee aan de winterspelen en nam telkens goud mee naar huis. Met in totaal 13 medailles is ze de succesvolste Nederlandse Olympier aller tijden. Hoewel ze de eerste vrouwelijke chef de mission is voor de Olympische ploeg, gingen Esther Vergeer en Thea Limbach haar al voor, maar dan bij de Paralympische sporters. Wüst is bovendien geen onbekende binnen de organisatie. Ze werkt al een aantal jaar voor de sportkoepel, maar dan als expert op het gebied van prestatiegedrag en mentale gezondheid. In die rol begeleidt ze sporters in de top- en opleidingsprogramma's. Oudschaatser laat weten dat ze haar ervaring als topsporter wil inzetten om een optimaal prestatieklimaat te creëren voor die Nederlandse ploeg straks in Los Angeles.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Moni en Dove. I'll be loving you. Het is vandaag een lekkere dag. Zijn zonnige periode blijft over het algemeen droog. Temperatuur 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuiden. Morgen dan is er eerst in het noorden nog veel bewolking. Daar kan ook af en toe nog wat regen uitvallen. Temperatuur loopt dan uiteen van 19 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten van het land. En je hebt het waarschijnlijk al gehoord. In het weekend kan het 31 graden worden in Nederland. Richting 2:30 is dit Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Leuk leren. Ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Pak eens een podium.
14: Pak eens een podium.
13: Pak zelf eens een podium.
15: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
18: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
19: Grand Prix Radio.
20: WK Update. Kaapverdië speelde 0-0 tegen Spanje. Op de eerste speeldag in groep H werd doelman Vozinha, 40 jaar, gekozen tot man van de wedstrijd. Bij Oranje stond herstel centraal. In Dallas en familie was welkom op de tribune. Ronald Koeman sprak zijn spelers kort toe en de basisspelers werkten hun herstel op de home trainer af. De ploeg bereidt zich in Kansas City voor op de tweede groepswedstrijd, zaterdag in Houston, tegen Zweden om 19 uur Nederlandse tijd. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië. De Nike en Pata collectie voor het wereldkampioenschap van Oranje was uitverkocht. Vrijdag was de collectie exclusief bij Patta te koop en dinsdagochtend om 8 uur volgde de verkoop bij Nike. En nu wordt ze voor honderden euro's doorverkocht.
14: Grand Prix Radio Verkeer.
19: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. Op de A67 Duitse grens richting Eindhoven. Tussen Velden en Venlo 10 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht.
14: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
21: Rob Spijker.
22: Zometeen leuk tennisnieuws over de zusjes Williams.

Country Radio, The Whispers and The Beat Goes On. Dit is jouw sportradio. En ik heb leuk nieuws voor de fans van Tanith. Serena en Venus Williams hebben een wildcard gekregen voor het dubbeltoernooi van Wimbledon. De Amerikaanse tennissussen wonnen 10 jaar geleden, exact 10 jaar geleden, hun laatste Grand Slam titel. En dat was ook in Londen. Serena en Venus wonnen samen 6 keer het dubbelspel op Wimbledon. In totaal won het duo 14 Grand Slam titels. En hier komt er een hele pijnlijke, een hele mooie, een eye-opener. Liefst 27 jaar geleden wonnen de zussen op Roland Garros hun eerste titel samen. Het is niet chic om aan dames te vragen hoe oud ze zijn, maar dat mag je dan zelf even uitrekenen. Ze zijn al een beetje op leeftijd. Maar ze mogen dus nog meedoen. Ze gaan meedoen op Wimbledon. Serena en Venus Williams gaan beide meedoen in het dubbeltoernooi. Zo meteen hier meer over het WK voetbal. Nu eerst The Killers en Human op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Mohamed Iataren is ervan overtuigd dat hij kwalitatief thuis hoort in de basis van Oranje en Marokko en zet daarom in op een transfer naar de Nederlandse top 3. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Iataren heeft nog geen interland op het hoogste niveau achter zijn naam staan, maar de middenvelder van Fortuna weet het zeker. Hij heeft de kwaliteit om bij het huidige Oranje en Marokko in de basis te staan. Hoewel hij dit keer niet geselecteerd is voor het Marokkaanse team, begrijpt hij de keuze van de bondscoach wel. Spelers in de selectie voetballen simpelweg bij grotere Europese clubs dan zijn club Fortuna Sittard. En toch is hij ervan overtuigd dat zijn tijd nog wel gaat komen. Om weer in beeld te komen bij de nationale ploeg hoopt de creatieve middenvelder op een binnenlandse transfer naar een club die Europees voetbal speelt. Hij doelt daarbij specifiek natuurlijk op Ajax, PSV of Feyenoord. Met de clubs uit Amsterdam en Eindhoven stond hij in het verleden al onder contract. Het waren moeizame periodes. Na een avontuur in het buitenland en een tussenstap bij RKC vond hij in Sittard zijn vorm weer terug. Iataren denkt dat een overstap naar de traditionele top 3 heel realistisch is. Volgens de voetballer hoeven de topclubs niet diep voor hem in de buidel te tasten. Hij noemt zichzelf een koopje. Er staat namelijk een gelimiteerde afkoopsom van 3 miljoen euro in zijn contract.
0: Dit is jouw Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Crystal Waters. Het gebeurt trouwens niet alleen in Nederland, hè, dat iedereen mee gaat praten over het nationale voetbalteam. Dat gebeurt ook in Duitsland. In het voetbal heeft voormalig bondscoach Löwe de euforie rond het Duitse elftal een beetje getemperd. Na de overtuigende 7-1 overwinning op Curaçao waarschuwde hij voor iets te veel optimisme. Hoewel Löwe duidelijk vooruitgang ziet onder de huidige bondscoach Nagelsmann, is hij van mening dat die mannschaft nog niet klaar is om serieus mee te dingen naar de wereldtitel. Volgens de oud-trainer is er meer nodig om uiteindelijk het wereldkampioenschap te kunnen winnen en moet het team vooral waakzaam blijven. Altijd fijn hè, voor zo'n coach die aan het werk is, zo'n Nagelsmann die nu aan het werk is met het Duitse team, als dan zijn voorganger daar een beetje over mee gaat praten. Echt niet fijn. Dat gebeurt hier in Nederland, valt dat nog mee hè? Ja, hier in Nederland doen we het gewoon met z'n allen, in plaats van de voorganger van Koeman. We gaan het allemaal meemaken. Het WK voetbal, je hoort er alles over. Natuurlijk hier, vooral niet weggaan.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 3 uur.
3: Goedemiddag, dit is Daan PNieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het is definitief. Het wordt in ons land verboden om behandelingen te geven om iemand zogenaamd van zijn homoseksualiteit te genezen. Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer met het verbod ingestemd. Homogenezingstherapieën zijn volgens wetenschappers schadelijk, vooral voor kwetsbare jongeren die worstelen met hun geaardheid. Wie het volgooien van zijn tank tot morgen uitstelt, verdient 1 of 2 cent per liter. Het is een kleine stap, maar toch, zegt de Consumentenclub. Lichte prijsdaling heeft te maken met de situatie in het Midden-Oosten. Het is daar iets rustiger geworden en als dat zo blijft, gaat de prijs nog verder omlaag. De VPRO zendt vanavond een documentaire uit over Wim T. Schippers, die vorige week op 83-jarige leeftijd overleed. Het is een eerbetoon aan zijn veelzijdige werk als kunstenaar, programmamaker en stemacteur. Zo kroop hij in de huid van Ernie en Kermit de Kikker in Sesamstraat. De docu is op NPO 2 na Nieuwsuur. En fans van tennislegende Serena Williams kunnen hun geluk niet op, want ze doet dit jaar mee aan Wimbledon. Ze gaat dubbelen met haar zus Venus en er gaan ook geruchten dat ze wil uitkomen in het enkelspel. Serena is nu 44 en ging 4 jaar geleden met tennispensioen, maar maakte eerder deze maand haar entree. Een afwisseling van wolken en zon, van noord naar zuid, is het 20 tot lokaal 25 graden. Morgen op veel plekken bewolkt, met vooral in het noorden af en toe regen. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
4: Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië.
5: De Nike en Pata collectie voor het wereldkampioenschap van Oranje was uitverkocht. Vrijdag was de collectie exclusief bij Pata te koop en dinsdagochtend om 8 uur volgde de verkoop bij Nike. En nu wordt ze voor honderden euro's doorverkocht.
6: Bij Oranje stond herstel centraal. In Dallas en familie was welkom op de tribune. Ronald Koeman sprak zijn spelers kort toe en de basisspelers werkten hun herstel op de home trainer af. De ploeg bereidt zich in Kansas City voor op de tweede groepswedstrijd, zaterdag in Houston, tegen Zweden om 19 uur Nederlandse tijd.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is nog niet zoveel aan de hand op de weg. Er staan files op de A9 Diemen richting Amstelveen. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen, 10 minuten oponthoud. Daar liggen voorwerpen op de weg. A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galda en knooppunt Annebosch, 10 minuten oponthoud. De A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout, 10 minuten vertraging na een aanrijding. En op de A67 Duitse grens richting Eindhoven. Tussen Velden en Venlo Noordwest, 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht.
8: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
9: Praxis.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
6: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
7: Kippie.
8: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
10: Adtap.
9: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
12: Honor the craving.
13: Domino's.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
17: Dat gaan we vieren.
16: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
18: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
19: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
18: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
19: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
16: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
17: Dat gaan we vieren!
16: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
20: Grand Prix Radio.
21: Rob Spijker.
22: We gaan zo meteen even kijken naar de wedstrijden die vandaag op het programma staan bij het WK voetbal. Vannacht zijn het er 4. En ik heb nieuws over Real Madrid en het contract van Antonio Rudiger.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, Bittersweet Symphony, The Verve hoorde je. Antonio Rudiger, die op het WK voetbal nog op de bank is begonnen bij Duitsland, die heeft bij Madrid zijn contract voor een jaar verlengd tot de zomer van 2027. De 33-jarige verdediger heeft er nog een jaartje aan vastgeplakt en bij Real Madrid hebben ze er ook alle vertrouwen in. Hij gaat dus de collega worden, vooral in de achterhoede, van onze grote man Dumfries. Vanavond wordt er ook veel gevoetbald en ook vannacht. En die laatste wedstrijd is zelfs niet helemaal vannacht. Het is bijna al morgen vroeg. Er zijn vannacht namelijk 4 wedstrijden. Frankrijk speelt tegen Senegal om 9 uur. Om 12 uur Irak tegen Noorwegen. Om 3 uur de wereldkampioen Argentinië tegen Algerije. Inderdaad, dat Algerije waar wij zoveel moeite mee hadden hier in Nederland. Kijken wat ze tegen Argentinië kunnen presteren. We hebben wel meer vergassingen gehad dit WK. En morgenochtend om 6 uur, dat is de laatste wedstrijd van deze dag in Mexico, Amerika en Canada tijdens het WK. Dat is Oostenrijk tegen Jordanië, dat is alles in groep J. We houden je op de hoogte van alles wat er gebeurt natuurlijk. Want het WK voetbal is niet een beetje interessant, maar zeer interessant. Je hoort het allemaal op jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De nasleep van de Grand Prix van Monaco houdt de Formule 1 nog altijd in haar greep. Mercedes stapte naar de VIA om de tijdstraf van George Russell aan te vechten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanleiding voor deze stap is de succesvolle procedure van Alpine-coureur Pierre Gasly. Hij kreeg zijn podiumplek in Monaco terug nadat bleek dat de snelheidsmetingen in de pitstraat niet nauwkeurig waren. Mercedes start nu een zogeheten right of review procedure. Het team stelt dat de uitspraak in de zaak Gasly nieuw en belangrijk bewijs vormt dat tijdens de race nog niet beschikbaar was. Volgens de regels moet zo'n verzoek snel worden ingediend en Mercedes is op tijd, omdat de termijn is gaan lopen vanaf het moment dat de uitslag officieel werd aangepast. De teambaas Toto Wolff laat weten dat de renstal vooral aan tafel wil zitten bij dit soort belangrijke beslissingen. Toch schat het team de kans op succes laag in. Gasly kreeg een tijdstraf die achteraf van zijn totale racetijd is afgetrokken. Russell loste zijn straf destijds tijdens de race al in via de zogeheten drive-thru penalty. Dat maakt het juridisch een stuk ingewikkelder om de uitslag nog te veranderen. Ondertussen kijken ook andere teams natuurlijk kritisch naar de situatie. McLaren en Red Bull hebben al laten weten dat ze eventueel protest aantekenen tegen het terugdraaien van de straf van Gasly. Ze gebruiken de bedenktijd om te bepalen of ze dit gaan doorzetten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio op een lekkere dag vandaag. De zon laat zich geregeld zien. Temperatuur ligt zo'n beetje rond 18 graden op de Wadden en 25 in het zuiden van het land. Morgen dan kan er in het noorden soms nog wat regen voorkomen. In het zuidoosten gaat het al wat warmer worden. Dan gaan we al langzaam richting de 6, 27 graden. En we hebben het al eerder geroepen. In het weekend wordt het 31 graden in Nederland. Richting 3:30 is dit Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
4: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
3: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
4: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
9: Kippie.
8: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
10: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
15: Pakken ze podium?
16: Pakken ze podium?
15: Pak zelf eens een podium.
17: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
18: Vierde zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
19: Pas je eindelijk het

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
2: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
3: Grand Prix Radio.
4: WK Update. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië.
5: Bij Oranje stond herstel centraal. In Dallas en familie was welkom op de tribune. Ronald Koeman sprak zijn spelers kort toe en de basisspelers werkten hun herstel op de home trainer af. De ploeg bereidt zich in Kansas City voor op de tweede groepswedstrijd, zaterdag in Houston, tegen Zweden om 19 uur Nederlandse tijd. Vanavond speelt Frankrijk tegen Senegal met aftrap om 9 uur 's avonds.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Rob Spijker.
7: Ik vertel je zo meteen even wie er zijn aangeschoven bij Formule 1 aan tafel.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Nell Horan. Samen met Miles Smith en Drive Safe. Gisterenmiddag om 16:30 is onze award-winning podcast. We kunnen dat niet hard genoeg roepen. Die is weer online gekomen. Om 16:30 iedere maandagmiddag komt er een verse aflevering online. En die is dan de middag daarvoor opgenomen bij de Harbour Club in Vinkeveen. Deze week met Olaf Mol. Je hoort hem iedere zondag als er een Grand Prix weekend is met de race natuurlijk. Tijdens alle races hoor je Olaf voorbij komen. Rob van Zomeren, die hoor je ook veel in het weekend bij Koffie en Classics. En de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur, ook aangeschoven bij Frank Evenblij. Je kunt hem niet alleen beluisteren, maar ook bekijken. Videocast is dat via kijk.nl, mocht je hem even willen bekijken. En anders gewoon lekker luisteren op je favoriete podcast, plekje, appje. Of via onze site grandprixradio.nl. En wat zo leuk is, we geven ook wat weg, hè? Ja, we geven namelijk een volle tank brandstof weg voor je persoonauto. En ik hoef het niet uit te leggen, dat is echt sinds kort een hele grote prijs.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig profvoetballer Rick Karsdorp keert terug naar de basis en gaat waarschijnlijk weer spelen voor zijn oude amateurclub. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Drievoudig Oranje International is bezig met een overschrijving naar VV Schoonhoven. Dat is de club waar het voor hem als jeugdspeler allemaal begon. Hij trainde al langer mee, speelde in de voorbereiding zelfs al wat oefenwedstrijden. Nou, als die overschrijving rond is, dan sluit hij aan bij de selectie van de derde klasse. De club liep het kampioenschap in de vierde klasse nipt mis op doelsaldo, maar promoveerde alsnog via de nacompetitie. Karsdorp maakt hier een bewuste keuze voor zijn gezin. Zijn profloopbaan stond al op hold. Hij wilde er volledig zijn voor zijn zoon, Killian, die autistisch is. Verdediger gaf toen aan dat hij goed heeft nagedacht over wat hij voor zijn zoon kon veranderen en dat hij simpelweg het beste wilde voor zijn kinderen. Nou, met deze overstap lijkt er dus definitief een einde te komen aan de profcarrière van Karsdorp. Hij brak door bij Feyenoord, pakte de landstitel, verhuisde naar AS Roma. Met die club won hij de Conference League, notabene in de finale tegen Feyenoord. Hij kwam zelfs nog even terug in Rotterdam, sloot uiteindelijk zijn profloopbaan af bij PSV. En daar werd hij landskampioen mee.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Capri Radio, jouw sportradio Bellstars. En die ene hit die ze scoorde, Sign of the Times. In het voetbal heeft de Noordse bondscoach, dat is Stale Solbakken, zich zeer positief uitgelaten over zijn sterspits Erling Haaland. Volgens de trainer lijkt de aanvaller precies op tijd in topvorm te zijn voor de start van het wereldkampioenschap. Noorwegen begint in het toernooi met een wedstrijd tegen Irak. Dat doen ze vannacht om 12 uur. En dat is het eerste WK-duel voor de Nooren sinds 28 jaar. Het heeft even geduurd, maar ze zijn er weer. Solbakken toonde zich onder de indruk van de kracht en de scherpte die Haaland op de trainingen tentoonspreidt in aanloop naar deze belangrijke openingswedstrijd. Die wedstrijd die is dus vannacht om 12 uur. En als we de trainer mogen geloven, dan gaat Haaland minimaal één keer scoren. We houden je op de hoogte. Voor zometeen veel plezier met Rick van Veldhuizen. Naar vieren.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 4 uur.
3: Goedemiddag, dit is Daan PN Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het OM denkt dat de man die vorige week 4 mensen doodreed in Zeeland het ongeluk zelf heeft veroorzaakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld en blijft voorlopig in de cel. De slachtoffers waren 3 kinderen die met de fiets op schoolkamp waren. De directeur van de school was de 4de dode. Omstreden homogenezingstherapieën worden strafbaar, heeft de politiek besloten. En daar is belangenclub COC maar wat blij mee. Ze benadrukken dat genezing van iemands geaardheid een fabeltje is. Zulke therapieën kunnen traumatisch uitpakken voor jongeren die er bijvoorbeeld heen moeten van hun streng gelovige ouders. Een vrouw uit Sittard die haar moeder doodde met insuline krijgt een hogere straf dan de 1 jaar die justitie had geëist. Ze zat al een jaar in voorarrest en dat zou betekenen dat ze niet meer terug de gevangenis in hoefde. De rechter wil dat voorkomen en komt voor de insulinemoord daarom met een straf van ruim 4 jaar. En op een bedrijventerrein in Etten-Leur zijn 2 mannen onder een vrachtwagen gevonden. Ze werden ontdekt toen ze eronder vandaan kropen, meldt Omroep Brabant. Ze vertelden dat ze uit Soudaan komen en via Calais naar Engeland wilden. Hoe lang ze al onder een vrachtwagen hingen is niet bekend. Een afwisseling van wolken en zon. Van noord naar zuid is het 20 tot lokaal 25 graden. Morgen op veel plekken bewolkt met vooral het noorden af en toe regen. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Thomas Tuchel heeft vlak voor de start van het wereldkampioenschap een streep door Tino Livramento gezet. De verdediger van Newcastle United kampt met een hamstringblessure en mist daardoor het toernooi. Trevo Chaloba is in beeld als vervanger. Kaapverdië hield Spanje maandag op 0-0. Doelman Vozinha kreeg er in korte tijd miljoenen volgers bij op Instagram. Van ongeveer 50.000 naar ruim 7 miljoen. Hij groeide uit tot een cultheld op dit wereldkampioenschap. Het Nederlands elftal werkt na de 2-2 tegen Japan toe naar de tweede groepswedstrijd op het wereldkampioenschap tegen Zweden. De uitslag was 2-2 tegen Japan. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De avondspits is begonnen, er staan nu 200 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad. De langste files staan op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette, 20 minuten oponthoud. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda. Van knooppunt Kleinpolderplein een half uur oponthoud, 1 rijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Zwolle voor Apeldoorn 10 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen Grijshoort en knooppunt Valburg 20 minuten oponthoud. Daar is iemand onwel geworden, 1 rijstrook is dicht.
5: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB en gaan!
8: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken. Want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl. Official fresh partner van Team NL.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
13: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
14: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
15: Oh. Goedemorgen allemaal!
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
18: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
19: Morgen eert Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
20: Domino's. Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen à 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
21: Goedemorgen!
22: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.

0: Voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Grand Prix Radio.
3: Rick van Veldhuizen.
4: Alle vier de WK-wedstrijden van gisteren eindigden allemaal in een gelijk spelletje. Spanje, België, Uruguay en Iran begonnen allemaal met puntverlies. Ik denk dat er hele bijzondere dingen gaan gebeuren tijdens

verhaal. Daarna speelde België tegen Egypte. Egypte kwam op voorsprong. België moest repareren. En kwam via een eigen doelpunt terug. En dat was allemaal geen ramp van de Rode Duivels. Maar toch ook niet echt een binnenkomer op dit grote toernooi.

de grote landen. Spanje, België, Uruguay en Iran begonnen allemaal met een gelijkspel. Op papier geen ramp. Maar op een WK voelt één punt al snel als huiswerk. Ja, wel raar dat we dan hebben over een gelijkspelletje bij andere landen. En dat het bij ons voelt als een soort van nederlaag, die 2-2. Dan vanavond om 9 uur dan speelt Frankrijk tegen Senegal. En dat is meteen een van de mooiste affiches van het WK. Voor deze dag dan tenminste. Frankrijk komt binnen met status, sterren en verwachtingen. En Senegal komt binnen met power, trots en de herinnering die nog steeds rondzingt uit 2002. Toen won Senegal de openingswedstrijd van het WK.

mensen in de beeldvorming. Win je, dan zegt iedereen, ja, logisch natuurlijk, hey, Frankrijk, wat dacht jij dan? Struikel je als Frankrijk, dan begint meteen het grote Franse toernooidrama. Ja, en dat is natuurlijk aan de andere kant voor ons ook weer leuk om naar te kijken. Ja, laten we eerlijk zijn, we elkaar geen mietje noemen.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jasper Sillissen vertrekt bij NEC. De ervaren doelman en de Nijmeegse club hebben geen akkoord bereikt over een nieuw contract. En hierdoor mist de doelman het komende avontuur van toch zijn club in de voorrondes van de Champions League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen lagen de wensen van de speler en de club te ver uit elkaar. Sillissen wilde voor minstens 2 seizoenen bijtekenen en daarna bij NEC aan de slag gaan als keeperstrainer. Maar de clubleiding dacht daar toch wat anders over, waardoor de onderhandelingen zijn vastgelopen. Sillissen laat weten dat hij vooraf hele andere verwachtingen had. Toch kijkt hij met een goed gevoel terug, bedankt hij de supporters en wenst hij de club veel succes in Europa. Het vertrek sluit een succesvolle 3e periode in Nijmegen af. Hoewel Sillissen afgelopen seizoen voornamelijk op de bank zat, achter eerste keuze Gonzalo Cretas, had hij wel een belangrijk aandeel in de successen. Hij stond onder de lat tijdens de gewonnen bekerfinale tegen AZ en hielp de club naar een historische 3e plek in de Eredivisie. In totaal speelde de doelman 108 wedstrijden voor NEC, verdeeld over 3 verschillende periodes. Tussendoor kwam hij nog uit voor Ajax, Barcelona, Valencia en het Spaanse Las Palmas, waar hij nu onder de lat gaat staan. Of dat hij misschien wel helemaal stopt met keepen, dat is allemaal nog niet bekend.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Dit liedje is zo schoon, oorspronkelijk van Elton John en The Tiny Dancer. Dit hoort in het handboek der DJ's, of moet ik zeggen radiopresentatoren. Het liedje is ook gedaan ditmaal in de herbewerking door Elton John en ook door Britney Spears. En Hold Me Closer heet het dan.

naar een valse start. Wat is dat precies? Nederland, waar we natuurlijk echt heel erg chagrijnig over, maar die speelt nog tegen een groot land, tegen een groot voetballand, Japan. Daarmee kwamen we tot een 2-2 gelijkspel. Dat voelde voor ons als een verlies, maar ik heb ook zitten kijken naar andere landen. Reputaties sneuvelen gewoon keihard. Ik heb trouwens ook zitten kijken naar een prachtige wedstrijd tussen Brazilië en Marokko. Brazilië was vroeger het land waar we

goed zag dat eruit. Nou goed, mijn vraag aan jullie is... dit WK laat nu al zien dat reputaties niks waard zijn. De WK-favorieten die morsen nu punten. Is dat toeval of is dat een waarschuwing? Ik heb het al eerder gezegd, er gaan echt dingen gebeuren tijdens dit WK. Er gaan dadelijk landen opstaan waarvan je dacht... nou, hoe bestaat het? Gisteren Cape Verde ook al tegen Spanje. Het was echt een wonder, om het zo maar te zeggen. Nou, laat even weten via de app of via de mail... via rick@grandprixradio.nl. Wat is jullie reactie?

0: is tijd voor de weekend.
1: Jazeker.
0: Can't feel my face. Bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.
1: Hallo.
0: Nou, mijn vraag aan jullie is... Ja, die WK-favorieten, die morsen momenteel punten. Dat is wel heel erg obvious. En mijn vraag is dan... Toeval of waarschuwing? Kom maar door via de app of via rick@grandprixradio.nl.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
6: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.

0: NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
6: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
7: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
6: Zo geregeld. 123inkt.nl.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
13: Dit is Grand Prix Radio.
14: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
15: Goedemiddag, dit is Daan PN Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De bestuurder van de auto die vorige week in Zeeland drie kinderen en een schooldirecteur doodreed, wordt verdacht van dood door schuld. Wat hij precies verkeerd zou hebben gedaan, zegt justitie niet. Hij blijft voorlopig vastzitten. Er zijn meer details over de verwoestende explosie in Amsterdam-Osdorp. Daar raakten twee verdachten ook gewond, schrijft het Parool. Ze zouden bezig zijn met het voorbereiden van plofkraken. En er is helemaal geen reden om in paniek te raken over de gasvoorraad, zei minister Sientje van Veldhoven in het Vraaguur. Volgens haar zitten we nu op de helft van wat we nodig hebben in de winter en gaat het vullen door.
14: Grand Prix Radio.
16: WK Update. De WK-wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland eindigde in Los Angeles in 2-2. Buiten het stadion was protest. Binnen bleven incidenten uit. Elijah Just scoorde voor rust. En hij scoorde na rust opnieuw. Ramin Rezaian en Mohammad Mohebi maakten de Iraanse doelpunten. Uruguay opent het wereldkampioenschap in Miami met een gelijkspel tegen Saoedi-Arabië. 1-1. Na rust dringt Uruguay aan en in de slotfase maakt Maxi Araujo gelijk. Saoedi-Arabië houdt stand tot het einde. Bij Oranje stond herstel centraal. In Dallas en familie was welkom op de tribune. Ronald Koeman sprak zijn spelers kort toe en de basisspelers werkten hun herstel op de home trainer af. De ploeg bereidt zich in Kansas City voor op de tweede groepswedstrijd, zaterdag in Houston, tegen Zweden om 19 uur Nederlandse tijd. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië.
14: Grand Prix Radio Verkeer.
17: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ruim 300 kilometer file. Het is daarmee niet drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip op dinsdag. De meeste files staan in de Randstad. Rond Utrecht is het drukker door wegwerkzaamheden. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten een half uur vertraging. A15 Rotterdam richting Gorinchem tussen Papendrecht en Gorinchem een half uur. A35 Enschede richting Almelo tussen Hengelo en knooppunt Azenlo een kwartier vertraging na een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. A59 Den Bosch richting Os tussen knooppunt Hintham en Nuland een kwartier extra reistijd. Komt ook door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht.
14: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
18: Rick van Veldhuizen.
19: Reputaties lijken niet te bestaan tijdens het WK-voetbal. Is dat toeval of een waarschuwing? Grand Prix.

Dat vind ik dan weer mooi. Marloes uit Nijkerk. Favorieten hebben het altijd lastig in de eerste wedstrijd. Iedereen is fris, iedereen gelooft erin. En de underdog kan nog alles winnen. En wil ook alleen maar winnen. Dan Johan de Vries uit Steenwijk. Voor België vind ik 1-1 tegen Egypte misschien een beetje zorgelijk. Niet omdat je al uitgeschakeld bent, maar omdat je weer dat oude Belgische gevoel krijgt. Veel namen, veel grote.

twee gelijk. Dan hebben we nog Henk uit het Friese Dokkum. Hij zegt het mooie is, na één wedstrijd weet je nog niks zeker. Maar iedereen raakt wel alvast in paniek. En dat is eigenlijk het hele WK in het kort samengevat. En laatste is Sander uit Brielen. Grote landen moeten meteen aan de bak. Je kunt tegenwoordig niet meer rustig groeien in zo'n pool. Eén misstap en je hele rekensom begint weer van vooraf aan. Ja, ik vind het wel spannend. En er gaan dingen gebeuren, hoor. Vanavond op 9 uur ook de wedstrijd. 9 uur was het toch? Ja, anders ga ik het zo meteen nog even verbeteren. 9 uur Frankrijk tegen Senegal. Ja.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een ingewikkelde startprocedure zorgt voor grote frustratie binnen het Formule 1-team van Red Bull. Coureur Isaac Hadjar eist dat het team snel met een oplossing komt voor de aanhoudende problemen bij de start. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de Grand Prix van Barcelona werd het probleem opnieuw pijnlijk duidelijk. Hadjar vertrok vanaf de zesde plek, maar viel door een slechte start direct terug naar de 14e positie. Volgens de Franse coureur vraagt de huidige procedure om een bepaalde precisie die voor een mens bijna onmogelijk is. De gefrustreerde Fransman benadrukt dat hij geen machine is die tot op de 1000ste% nauwkeurig kan werken. Maar concurrenten zoals Mercedes de problemen inmiddels hebben opgelost, blijft Red Bull worstelen. Ook teamgenoot Max Verstappen heeft dit seizoen alles eerder problemen gehad bij de start. De teambaas Laurent Mackie erkent de kritiek van zijn rijder. Volgens hem hangen de opstartproblemen samen met de nieuwe krachtbom die Red Bull dit seizoen voor het eerst zelf ontwikkelt. Motor presteert goed, maar het venster waarin de techniek optimaal werkt is te klein. Daardoor verloopt de samenwerking tussen het chassis en de krachtbron nog niet vlekkeloos. Mackie benadrukt dat deze opstartproblemen horen bij het leerproces van een eerste seizoen als zelfstandig motorfabrikant. Teambaas kan nog niet zeggen wanneer er een definitieve oplossing komt voor dit probleem.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Dan gaan we even kijken naar Halle in Duitsland. Dat is een ATP-toernooi. En dat is ook net zoals Queens een beetje een voorportaal voor Wimbledon. Daar kun je goed oefenen op dat hele grote Wimbledon.

gaat in ieder geval niet verder. En ja, kan misschien rustig zich gaan voorbereiden op Wimbledon. Ja, wanneer komen we daar ook weer eens een keer in de kwartfinale? Zou toch eens een keer mooi zijn. Kwartfinale gewoon even als eikpunt. Daarna kijken we wel verder. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met nu, somber. Somber zijn we hier allerminst. Hier is Home Record.

0: verfijntjes op gewezen dat ik nog door moet geven wat vanavond de exacte aanvangstijd is van de wedstrijd. Frankrijk tegen Senegal, dat is dus echt om 9 uur. De jongens van Deschamps moeten dan nog gaan opnemen tegen Senegal. En dat wordt denk ik een verrassing van formaat gaat gebeuren in New York / New Jersey Stadium. Want het ligt echt nou, net aan de overkant van de Hudson rivier. Dus daar gaat het allemaal gebeuren. Vanavond dus om 9 uur. Ik zou kijken.
1: Zometeen bij je terug met uur 2.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 5 uur.
4: Goedemiddag, dit is Daan P. Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de verwoestende explosie onder een sportschool in Amsterdam-Osdorp zijn 2 verdachten zwaar gewond geraakt. 1 is een been en een arm kwijt en ligt op de intensive care, schrijft het Parool. Ze waren waarschijnlijk aan het rommelen met explosieven waarmee ze plofkraken zouden willen plegen. De automobilist die opgepakt is na het ongeluk met scholieren in Zeeland wordt verdacht van dood door schuld. Maar wat hij precies verkeerd zou hebben gedaan, zegt justitie niet. Bij het ongeluk vloog de auto uit de bocht en botste op fietsende groep achters die op schoolkamp waren. 3 kinderen en de schooldirecteur zijn overleden. De gasunie sloeg vorige week alarm over onze voorraden, maar volgens minister Stientje van Veldhoven is dat helemaal niet nodig. We zitten keurig op schema voor wat we deze winter nodig hebben, zei ze tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Ze voegde eraan toe dat er dus geen reden is voor paniek. Oud-topschaatster Irene Wüst heeft veel zin in haar nieuwe klus. Ze is benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen over 2 jaar in Los Angeles. Ze moet voor de Nederlandse ploeg zaken regelen als hotels en trainingsfaciliteiten. Maar Wüst wil vooral een steun en toeverlaat zijn voor alle Olympische sporters. Ook de komende uren nog af en toe zon. Morgen op veel plekken bewolkt met vooral in het noorden soms regen. En het wordt 20 tot 25 graden.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update. De WK-wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland eindigde in Los Angeles in 2-2. Buiten het stadion was protest. Binnen bleven incidenten uit. Elijah Just scoorde voor rust. En hij scoorde na rust opnieuw. Ramin Rezaian en Mohammad Mohebi maakten de Iraanse doelpunten. Uruguay opent het wereldkampioenschap in Miami met een gelijkspel tegen Saoedi-Arabië. 1-1. Na rust dringt Uruguay aan en in de slotfase maakt Maxi Araujo gelijk. Saoedi-Arabië houdt stand tot het einde. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië. De Iraanse spelers vragen de FIFA om meer hulp tijdens dit wereldkampioenschap. Ze moesten na het gelijkspel tegen Nieuw-Zeeland meteen Los Angeles verlaten, terwijl was gezegd dat ze een nacht konden blijven. De ploeg verblijft om veiligheidsredenen in Tijuana. En Iran speelt op 21 juni tegen België.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk. Op dinsdag staat ongeveer 400 kilometer file. De meeste dagelijkse files staan in de Randstad. Rond Utrecht is het wat drukker door werkzaamheden op de A12, Utrecht richting Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten is de vertraging een half uur. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd tussen Alsmeer en knooppunt Raasdorp een kwartier vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. A50 Eindhoven richting Os voor Uden een kwartier. Op de N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Renen 20 minuten oponthoud.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: Gun jezelf ruimte. Weg.
7: weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
3: Kippie.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
10: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram, voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
17: Met Eurocity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
18: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
17: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
19: Rick van Veldhuizen.
20: Vanavond dus Frankrijk tegen Senegal. Maar vannacht is het Noorwegen op het WK tegen Irak. En dus krijgt Erling Haaland eindelijk zijn grote WK-podium. Maar kan één superster één heel land

Akkerman met handje uit het raam. Jazeker. Of het dakje open. Het kan allemaal bij dit weer. Het past er zo lekker. Bij deze plaat op de radio. Heerlijk. Grand Prix Radio.

Vanavond speelt Irak tegen Noorwegen. En voor veel voetballiefhebbers betekent dat vooral één ding. Erling Haaland, hij begint eindelijk aan een WK. En Noorwegen was jarenlang afwezig op het hoogste podium. Maar het land is nu helemaal terug en dan kijkt iedereen automatisch naar Erling Haaland. Dat is de zegen en de last van een superster. Als Noorwegen wint, dan moet Haaland scoren. Als Noorwegen gelijk...

werkt het wel bij heel veel mensen. En Irak komt waarschijnlijk niet naar het WK om Noorwegen open ruimte te geven. Dit kan dus best een wedstrijd worden waarin Noorwegen geduld nodig heeft voor het ene momentje waarop Haaland kan toeslaan en dan de natie in vervoering kan brengen. En vannacht om 3:00, wie kijkt er dan? Ja, types zoals ik. Ja, ik vind het leuk. Ja, ik volg het graag. Vannacht om 3:00 begint Argentinië tegen Algerije. Een titelverdediger zijn is prachtig, maar het is ook een last. Iedereen wil van je winnen. Elke matige helft wordt meteen een discussie. Elke stroperige aanval wordt uitgelegd als, ja, de magie is weg.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Spelers van het Nederlands elftal hebben tijdens het WK-voetbal in de Verenigde Staten bezoek gekregen van hun naaste. Trainingsveld in Dallas maakt het serieuze werk al snel plaats voor een ontmoeting met het thuisfront. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanvaller Cody Gakpo benadrukt het belang van deze ontmoetingen. Volgens hem is de selectie een hechte groep familiemensen en geven deze momenten de spelers nieuwe energie. Het toernooi, inclusief de voorbereiding, duurt toch al snel 7 weken. En juist voor de internationals, die wat minder speelminuten maken, is contact met partners en kinderen een welkome afwisseling. Vooral om de batterij weer even op te laden. Gakpo geeft aan dat de steun van zijn familie hem ook helpt om te presteren. Die traditie van die familiedag is ontstaan in 2014 tijdens het WK onder toenmalig bondscoach Louis van Gaal, die toen zei, ja, we moeten de spanning binnen de selectie doorbreken. En de huidige bondscoach Ronald Koeman steunt dat initiatief. Hij herinnert zich uit zijn eigen actieve loopbaan dat contact met het gezin destijds al een positieve invloed had op de sfeer. Sommige landen kiezen voor een nog ruimere aanpak. Zo verblijven de gezinnen van de spelers van Curaçao onder leiding van Dick Advocaat gewoon in hetzelfde hotel. Gakpo ziet daar ook wel veel voordelen in en vergelijkt het met de situatie bij de clubs waar spelers voorafgaand aan thuiswedstrijden ook gewoon thuis slapen. Zolang er een goede balans is met de sportieve focus, ziet de aanvaller daarin absoluut geen bezwaren.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: altijd dat je daar Hour of Power aan beluisteren bent. Maar dat is niet het geval. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Red Bull die heeft naar Barcelona werk te doen. Het team bereidt voor de Grand Prix van Oostenrijk een grote updatepakket voor. En dat is logisch, want op een eerlijk circuit als Barcelona werd duidelijk dat Red Bull niet vanzelf naar voren komt. Dus komt er een updatepakket. Maar ja, ik hoor het nou net iets te vaak en te veel. Wat moet ik daar dan weer van verwachten? Oostenrijk wordt daardoor extra interessant. Niet alleen omdat het de Red Bull Ring is, maar ook omdat het dit weekend het moment wordt waarop Red Bull moet laten zien of Barcelona een tijdelijke tik was of dat ze echt een structureel probleem hebben. Nou, dat updatepakket, ik laat me graag verrassen. Maar ondertussen heb ik al te veel en te vaak gehoord dat er een update aankomt. En dan denken we zo, nou, dat gaat gebeuren. Er gebeurt er niks. Dus ja, misschien ben ik een beetje te cynisch geworden. Kan natuurlijk ook. Terug even naar, in dit geval,
1: de spraakmaker.
0: De spraakmaker van dit uur. Mijn stelling is, op een WK ligt de meeste druk niet bij het team, maar bij de grootste ster. Met andere woorden, wie staat er vandaag het meest onder druk? Is dat Mbappé, Erling Haaland of Lionel Messi? Laat eens even weten hoe jullie er tegenaan kijken.

0: Radio bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vraag ligt, op een WK ligt de meeste druk niet bij het team, maar vooral bij de grootste ster van het team. In dit geval vandaag Mbappé, Haaland of Messi. Wat denk jij ervan?
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man.
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
7: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
8: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
9: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
10: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
11: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
12: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
13: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
9: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
15: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl. Haibu.nl.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
19: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
21: Domino's. Wist je dat Vite Pro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vite Pro. Bestel nu op vitepro.nl.
22: Voor mij zo free.
23: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
24: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
23: Wow, dit is echt nice.
24: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
25: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
0: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
1: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
4: Dit is Grand Prix Radio.
5: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
26: Goedemiddag, dit is Daan P. Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het OM verdenkt de man van het dodelijk ongeluk in Zeeland van roekeloos rijgedrag, schrijft de regionale omroep. Wat dat precies betekent is niet duidelijk, want het is een breed begrip. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen om het leven. Er is 4 jaar gevangenisstraf geëist tegen iemand die zelf in de gevangenis werkte als bewaker. Hij wordt verdacht van verkrachting in de vrouwengevangenis in het Utrechtse Nieuwersluis. En sinds bekend werd dat programmamaker en stemacteur Wim T. Schippers is overleden, willen veel mensen fragmenten van hem terugzien. Dat merken ze in het online archief van Beeld en Geluid. Daar is Wim T. Schippers de populairste zoekopdracht.
5: Grand Prix Radio.
27: WK Update. De WK-wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland eindigde in Los Angeles in 2-2. Buiten het stadion was protest. Binnen bleven incidenten uit. Elijah Just scoorde voor rust. En hij scoorde na rust opnieuw. Ramin Rezaian en Mohammad Mohebi maakten de Iraanse doelpunten.
28: De training van Oranje op dinsdag is geannuleerd. Trainer en inspanningsfysioloog Raymond Verheijen plaatst daar een vraagteken bij en zegt dat dit slecht nieuws is voor Memphis Depay en Justin Kluivert.
29: De Iraanse spelers vragen de FIFA om meer hulp tijdens dit wereldkampioenschap. Ze moesten na het gelijkspel tegen Nieuw-Zeeland meteen Los Angeles verlaten, terwijl was gezegd dat ze een nacht konden blijven. De ploeg verblijft om veiligheidsredenen in Tijuana. En Iran speelt op 21 juni tegen België.
30: Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië.
5: Grand Prix Radio Verkeer.
31: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk op dinsdag. Er staat ruim 400 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en Maarhezen 20 minuten extra reistijd na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A9 Diemen richting Amstelveen. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen. Een kwartier vertraging door een aanrijding. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Utrecht richting Arnhem wordt aan de weg gewerkt. Daardoor staat er file tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette. De vertraging is 30 minuten. A15 Rotterdam richting Europoort tussen Rotterdam Heijplaat en Spijk en Nissen 30 minuten. En op de A73 Nijmegen richting Venlo tussen Kuik en Boksmeer 15 minuten vertraging. Daar is het wegdek beschadigd. 1 rijstrook is dicht.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
32: Rick van Veldhuizen.
33: Wij nemen je een snel treinvaart mee naar huis met lekkere muziek op de radio. Nu Nelly Fortuyn.

bij het team, maar toch vooral bij de grootste ster. En wie staat vandaag het meest onder druk? Kylian Mbappé, Erling Haaland of Lionel Messi? Laat maar even weten. Nou, dat is gebeurd. Gerard Gahat, die laat weten. Voor mij is dat toch Erling Haaland. Messi heeft

iedereen uiteindelijk naar Erling Haaland. Ja, dat is wel zo. Annemiek, ik denk dat Argentinië juist gevaarlijk is omdat Messi minder moet dan vroeger. Die ploeg heeft de kroon al en die kan ook dat allemaal in vrijheid gaan doen. Ik weet niet of dat zo is. En als Sander uit Brielen op een WK...

Hij zegt, de grootste druk ligt bij de favorieten. Die denken dat de eerste ronde wel even losloopt. Spanje heeft gisteren laten zien dat het dus niet meer zo werkt. Dus ja, dat is een beetje in algemene zin. De grootste druk ligt bij de favorieten. We zijn benieuwd. Het gaat allemaal gebeuren in wedstrijden die vanavond en vannacht gaan spelen. En Kylian Mbappé, Erling Haaland en Lionel Messi moeten

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Primeur in de Nederlandse sportwereld, dat voor het eerst krijgt de Olympische ploeg een vrouw aan de leiding tijdens de zomerspelen. Irene Wüst reist over 2 jaar met de ploeg naar Los Angeles als de nieuwe chef de mission. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voormalig schaatster volgt Pieter van der Hogeband op, die na de Spelen in Tokio en Parijs afscheid nam van die functie, waar de wintersporters begin dit jaar in Milaan nog onder leiding stonden van Cal Verheijen, trekt Wüst nu dus de kar voor de zomer. Als boegbeeld is zij straks het officiële aanspreekpunt voor zowel de atleten als het Internationaal Olympisch Comité. Met Wüst kiest de sportkoepel NOC-NSF voor een brok aan ervaring, want ze deed zelf 5 keer mee aan de winterspelen en nam telkens goud mee naar huis. Met in totaal 13 medailles is ze de succesvolste Nederlandse Olympier aller tijden. Hoewel ze de eerste vrouwelijke chef de mission is voor de Olympische ploeg, gingen Esther Vergeer en Thea Limbach haar al voor, maar dan bij de Paralympische sporters. Wüst is bovendien geen onbekende binnen de organisatie. Ze werkt al een aantal jaar voor de sportkoepel, maar dan als expert op het gebied van prestatiegedrag en mentale gezondheid. In die rol begeleidt ze sporters in de top- en opleidingsprogramma's. Oudschaatser laat weten dat ze haar ervaring als topsporter wil inzetten om een optimaal prestatieklimaat te creëren voor die Nederlandse ploeg straks in Los Angeles.
1: Dit is
0: jouw sportradio. Ben jij er?

0: My Cherry en Save Tonight bij Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
0: En het feest kan beginnen, want het gaat maar door bij de Formule 1. In de Formule 1 hebben namelijk de teams van McLaren en Red Bull Racing officieel beroep aangetekend tegen het besluit van de FIA om Pierre Gasly zijn podiumplaats in Monaco terug te geven, nadat hij 5-6 dagen daarvoor was teruggezet en toen ineens weer op zijn oude positie weer was herplaatst. En nu zijn Red Bull Racing en McLaren heel erg boos. De Autosportbond draaide afgelopen vrijdag dus 2 tijdschaffen voor de Alpine coureur terug, waardoor hij zijn derde plek behield. En door deze beslissing zakte McLaren coureur Oscar Piastri van de 4e naar de 5e plaats in de definitieve uitslag. Maar ook Hadjar, hè? Ik bedoel, dat is ook nog een heel verhaal. Beide teams vechten dit besluit nu dus aan en hopen op een herziening van de raceuitslag. Ja, maar dan word je gek. Dat is toch op een gegeven moment niet meer te doen, joh. Ja, de uitslag is als volgt. Gasly staat op 3. Nee, we schuiven hem op in de klassering, in de ranking. Hij heeft toch nog 2 tijdschaffen. Nee, we hebben toch niet goed gemeten. We zetten hem weer terug in de ranking op 3. En nu beginnen dan weer de teams die nu weer benadeeld zijn McLaren en Red Bull beroep aan te tekenen over dat besluit. Die willen Gasly weer van die derde plek af hebben. Nee, lekker gewonnen dan die derde plek. Nou goed, een heel gedoe, heel geheister. Hoe het gaat aflopen, we houden je graag op de hoogte. Natuurlijk hier, bij jouw favoriete sportradiostation Grand Prix Radio.
2: Zometeen bij je terug met uur 3.
0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 6 uur.
5: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De man die vorige week 4 mensen doodreed in Zeeland wordt verdacht van roekeloos rijgedrag. Dat kan betekenen dat hij bijvoorbeeld te hard ging of onder invloed was. Hij wordt in ieder geval verdacht van dood door schuld van 3 kinderen en een schooldirecteur die met de fiets op zomerkamp waren. Het OM heeft 4 jaar gevangenisstraf geëist tegen een man die zelf in een gevangenis werkte als bewaker. Hij zou een vrouw hebben verkracht in de vrouwengevangenis in het Utrechtse Nieuwersluis. 2 andere vrouwen deden ook aangifte, maar hun gevallen zijn niet meegenomen in deze zaak. Een Nederlander die gezocht werd voor mensenhandel is opgepakt in het Balkanland Noord-Macedonië. Hij zou Colombiaanse sekswerkers in de regio Rotterdam naar een afspraak hebben gereden. Het onderzoek naar de man begon nadat in een huis 2 Colombiaanse vrouwen werden gevonden. 1 had zoveel drugs op dat ze overleed. En op internet worden massaal fragmenten teruggekeken van programmamaker en stemacteur Wim T. Schippers. Sinds bekend werd dat hij is overleden, zien ze in het online archief van Beeld en Geluid een piek in de zoekopdrachten naar Wim T. Schippers. Veel

0: De titels zijn bijvoorbeeld de Fred Haché Show en Hoepla. Vanavond nog even zon, koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen op veel plekken bewolkt met vooral het noorden soms regen. En het wordt 20 tot 25 graden.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. De WK-wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland eindigde in Los Angeles in 2-2. Buiten het stadion was protest. Binnen bleven incidenten uit. Elijah Just scoorde voor rust. En hij scoorde na rust opnieuw. Ramin Rezaian en Mohammad Mohebi maakten de Iraanse doelpunten. Uruguay opent het wereldkampioenschap in Miami met een gelijkspel tegen Saoedi-Arabië. 1-1. Na rust dringt Uruguay aan en in de slotfase maakt Maxi Araujo gelijk. Saoedi-Arabië houdt stand tot het einde. Crescencio Summerville geniet na van zijn debuut op het wereldkampioenschap tegen Japan. Hij scoorde bij de stand 2-2 en werd na een gele kaart uit voorzorg gewisseld. Oranje werkte in Dallas een uitlooptraining af en vliegt vanavond om 19:30 van Dallas naar Kansas City. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files worden langzaam korter. Er staan nog 300 kilometer bij elkaar. De meeste files staan in de Randstad. De files die opvallen op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Watergraafsmeer en Muiden, een kwartier vertraging na een aanrijding. Op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette, een half uur oponthoud door wegwerkzaamheden. A73 Nijmegen richting Venlo, tussen Nijmegen-Dukenburg en Boksmeer, een half uur oponthoud. Daar is het wegdek beschadigd, 1 rijstrook is dicht. A325 Nijmegen richting Arnhem. Tussen Elden en Westervoort een kwartier oponthoud, zat een auto met pech.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
9: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
10: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
11: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
12: Eén ijs koffie voor mevrouw.
11: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
13: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
14: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: Zie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Grand Prix Radio. Rick van Veldhuizen.
5: Bij de radio hebben we helemaal geen drink- en plaspauzes. Een gekkigheid, maar bij het WK wel steeds meer pauzes, regels en televisiemomenten. Verplichte drinkpauzes per wedstrijd. Gaat het hier nou echt waar?

Het klinkt onschuldig, maar als je elke helft onderbreekt, verandert voetbal ongemerkt van twee helften in vier bedrijven. En nog meer zaken, het WK heeft niet alleen meer landen, maar ook meer regels gekregen. Scheidsrechters mogen strenger optreden tegen tijdrekken. Bij wissels moeten spelers sneller het veld verlaten. En Piet Veusel kan zijn eigen ploeg tijdelijk gaan benadelen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mohamed Iataren is ervan overtuigd dat hij kwalitatief thuis hoort in de basis van Oranje en Marokko en zet daarom in op een transfer naar de Nederlandse top 3. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Iataren heeft nog geen interland op het hoogste niveau achter zijn naam staan, maar de middenvelder van Fortuna weet het zeker. Hij heeft de kwaliteit om bij het huidige Oranje en Marokko in de basis te staan. Hoewel hij dit keer niet geselecteerd is voor het Marokkaanse team, begrijpt hij de keuze van de bondscoach wel. Spelers in de selectie voetballen simpelweg bij grotere Europese clubs dan zijn club Fortuna Sittard. En toch is die ervan overtuigd dat zijn tijd nog wel gaat komen. Om weer in beeld te komen bij de nationale ploeg hoopt de creatieve middenvelder op een binnenlandse transfer naar een club die Europees voetbal speelt. Hij doelt daarbij specifiek natuurlijk op Ajax, PSV of Feyenoord. En de clubs uit Amsterdam en Eindhoven stond hij in het verleden al onder contract. Waren moeizame periodes. Na een avontuur in het buitenland en een tussenstap bij RKC vond hij in Sittard zijn vorm weer terug. Iataren denkt dat een overstap naar de traditionele top 3 heel realistisch is. Volgens de voetballer hoeven de topclubs niet diep voor hem in de buidel te tasten. Hij noemt zichzelf een koopje. Er staat namelijk een gelimiteerde afkoopsom van 3 miljoen euro in zijn contract.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Kisses and the News. En dat heerlijke... bij Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
0: Op zeker. En je merkt het, je voelt het. Het gaat langzaam warmer worden in onze omgeving, in ons land. En dat voel je ook zelfs in deze ruimte waar airconditioning aanstaat. Je zou bijna denken, morgen...

0: gaat warmer worden in Nederland. Maar er komen ook van die hele strenge, hele harde buien. Dus hou er alvast rekening mee. Zaterdag, geloof ik, zou het wel eens tekeer kunnen gaan in Nederland. Even een spraakmakertje voor jullie in dit uur.
1: De spraakmaker.
0: Want voetbal wordt niet beter van steeds meer onderbrekingen en regels, is mijn stelling. Daarmee vraag ik jullie, drinkpauzes, extra VAR en streng tijdrekken, beter voetbal of kapot geregeld? Dat is eigenlijk mijn vraag. Dus gaan die dingen als drinkpauzes, extra VAR, streng worden op tijdrekken, ervoor zorgen dat er beter voetbal wordt gespeeld? Of maken we nu echt alles helemaal kapot met dat gezeik? Ja, het is toch even wennen. Ik zei het net ook al. Je komt in een andere cultuur en Amerika is het allemaal heel gewoon. En daar kunnen ze gewoon het spel stilleggen. En dan wordt het ook uitgelegd voor het publiek. En dan vertellen ze precies waar de straf in heeft gezeten. En wat daar de gevolgen van zijn. Dat er een advocaat bij kan komen. Nee, het laatste natuurlijk onzin. Maar goed, laat eens even weten. Jongens, krijgen we daardoor beter voetbal? Of wordt het kapot geregeld? Kom door via de app van Grand Prix Radio. Of via Rick. GrandPrixRadio.nl

0: zou denken 3 uur radio, you're done with it. Nee, gekker ervan is, ik blijf het nog steeds leuk vinden. Kensington. Op Grand Prix Radio, jouw sportradio, met de vraag aan jou. Al die regels, al die nieuwe reglementen. Gaat dat beter voetbal opleveren tijdens het WK van deze zomer? Of heb je toch het gevoel dat alles wordt kapot geregeld? Kom maar door.
1: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
3: Nu met Club Karwei, 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
8: Dat gaan we vieren.
7: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl. Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
8: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
18: Dit is Grand Prix Radio.
19: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. News Headlines.
20: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het kabinet wil ingrijpen bij grote natuurgebieden in het stikstofdossier. Er moeten zones komen van een kilometer waarin veel minder mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe en de Peel in Brabant, meldt de NOS. De Tweede Kamer wil dat op alle ministeries op 1 juli voortaan de vlag wordt gehezen. Het is dan namelijk Kitty Kotti, waarbij de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Bij de Franse kust zou een incident zijn geweest met een Russisch marineschip. Bemanningsleden zouden in de lucht hebben geschoten toen ze een Brits jacht tegenkwamen. Groot-Brittannië onderzoekt de zaak.
19: Grand Prix Radio.
21: WK Update. De Iraanse spelers vragen de FIFA om meer hulp tijdens dit wereldkampioenschap. Ze moesten na het gelijkspel tegen Nieuw-Zeeland meteen Los Angeles verlaten, terwijl was gezegd dat ze een nacht konden blijven. De ploeg verblijft om veiligheidsredenen in Tijuana en Iran speelt op 21 juni tegen België. De training van Oranje op dinsdag is geannuleerd. Trainer en inspanningsfysioloog Raymond Verheijen plaatst daar een vraagteken bij en zegt dat dit slecht nieuws is voor Memphis Depay en Justin Kluivert. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië. De WK-wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland eindigde in Los Angeles in 2-2. Buiten het stadion was protest. Binnen bleven incidenten uit. Elijah Just scoorde voor rust. En hij scoorde na rust opnieuw. Ramin Rezaian en Mohammad Mohebi maakten de Iraanse doelpunten.
19: Grand Prix Radio Verkeer.
22: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files lossen nu snel op. De langste files staan nog op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Watergraafsmeer en Muiden 20 minuten oponthoud door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A12 Utrecht richting Arnhem tussen Knoopend Oude Rijn en Knoopend Lunetten een kwartier oponthoud. De A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Hattem en Heerde een kwartier. En op de A73 Nijmegen richting Venlo tussen Malden en de Boksmeer 20 minuten extra reistijd. Het wegdek is daar beschadigd, daardoor is een rijstrook dicht.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
23: Rick van Veldhuizen.
0: Zometeen voor de laatste keer vandaag.
24: De Spraakmaker.
0: Heb jij je antwoord al gegeven? Kom maar door dan.

sorry. Voetbal hoeft niet sneller, voetbal moet eerlijker. Oké. Als regels tijdrekken aanpakken. Als regels tijdrekken aanpakken, prima. Oké. Maar maak er geen boekhoudwedstrijd van. Oké, helder verhaal. Ja, helder. Ik moest het wel even twee keer lezen.

commercieel ingestoken. Sander, de charme van voetbal is juist dat het doorgaat en doorgaat en doorgaat. Geen time-outs, geen eindeloze stops. Gewoon 45 minuten leven met wat er gebeurt. 5 minuten leven met wat er gebeurt. Maar, oké. Ik lees hem even 2 keer voor het geval.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De nasleep van de Grand Prix van Monaco houdt de Formule 1 nog altijd in haar greep. Mercedes stapte naar de VIA om de tijdstraf van George Russell aan te vechten. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanleiding voor deze stap is de succesvolle procedure van Alpine-coureur Pierre Gasly. Hij kreeg zijn podiumplek in Monaco terug nadat bleek dat de snelheidsmetingen in de pitstraat niet nauwkeurig waren. Mercedes start nu een zogeheten right of review procedure. Het team stelt dat de uitspraak in de zaak Gasly nieuw en belangrijk bewijs vormt dat tijdens de race nog niet beschikbaar was. Volgens de regels moet zo'n verzoek snel worden ingediend en Mercedes is op tijd omdat de termijn is gaan lopen vanaf het moment dat de uitslag officieel werd aangepast. De teambaas Toto Wolff laat weten dat de renstal vooral aan tafel wil zitten bij dit soort belangrijke beslissingen. Toch schat het team de kans op succes laag in. Gasly kreeg een tijdstraf die achteraf van zijn totale racetijd is afgetrokken. Russell loste zijn straf destijds tijdens de race al in via de zogeheten drive-through penalty. Dat maakt het juridisch een stuk ingewikkelder om de uitslag nog te veranderen.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

gevoel wat ik heb. Uiteindelijk zal de wedstrijd het zelf moeten uitwijzen natuurlijk. Verder vannacht, om middernacht, dan hebben wij de wedstrijd tussen Irak en het Noorwegen van Erling Haaland. Lionel Messi speelt om 3:00 vannacht tegen Algerije. Ja, dat kan ook nog heel spannend worden. En ja, een wedstrijd die ik zelf persoonlijk toch even aan me voorbij laat gaan. Ik verneem de uitslag wel. Oostenrijk tegen Jordanië. En morgen zijn daar ook nog de wedstrijden om 7:00 Portugal tegen de Democratische Republiek van Congo. En Engeland om 10:00 s'avonds tegen Kroatië. Dat voor wat betreft het WK-voetbal. We houden je graag op de hoogte hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik spreek je morgen weer. Ik wens je dus een fijne dinsdagavond. Morgen wordt het woensdag. Graag tot dan.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent.

0: op GrandPrixradio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het kabinet wil zo'n 20 grote natuurgebieden redden van stikstof, meldt de NOS. Het is de bedoeling dat er zones omheen komen van een kilometer waarin veel minder mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe en de Peel in Brabant. De plannen kunnen grote gevolgen hebben voor boeren. Op alle ministeries moet op 1 juli de vlag gehezen worden, vindt de Tweede Kamer. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd, Kitty Kotti. Partijen vinden dat het kabinet een voorbeeld moet nemen aan sommige provincies. Die hangen de vlag op 30 juni eerst half stok en hijsen die de volgende dag tijdens Kitty Kotti in de top. Groot-Brittannië onderzoekt een schietincident met een Russisch oorlogsschip op het kanaal bij Frankrijk. De Russen zouden in de lucht hebben geschoten toen ze een Britse jacht tegenkwamen. Waarom, weet niemand. Het incident komt vlak na een actie van de Britse marine die een schip tegenhield met Russische olie. En een mooie transfer in het vrouwenvoetbal. Oranjespits Linette Berestein vertrekt naar Real Madrid. Ze heeft het afgelopen seizoen nog goed gedaan bij Wolfsburg en werd in Duitsland zelfs topscorer. Dat levert Berestein een contract op in Madrid, waar ze voor 3 jaar tekent. Vanavond nog even zon, koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen op veel plekken bewolkt, met vooral in het noorden soms regen. En het wordt 20 tot 25 graden.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update. De WK-wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland eindigde in Los Angeles in 2-2. Buiten het stadion was protest. Binnen bleven incidenten uit. Elijah Just scoorde voor rust. En hij scoorde na rust opnieuw. Ramin Rezaian en Mohammad Mohebi maakten de Iraanse doelpunten. De training van Oranje op dinsdag is geannuleerd. Trainer en inspanningsfysioloog Raymond Verheijen plaatst daar een vraagteken bij en zegt dat dit slecht nieuws is voor Memphis Depay en Justin Kluivert. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië. De Iraanse spelers vragen de FIFA om meer hulp tijdens dit wereldkampioenschap. Ze moesten na het gelijkspel tegen Nieuw-Zeeland meteen Los Angeles verlaten, terwijl was gezegd dat ze een nacht konden blijven. De ploeg verblijft om veiligheidsredenen in Tijuana. En Iran speelt op 21 juni tegen België.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog 1 file op de A73 Nijmegen richting Venlo. Tussen Haps en Boksmeer is de vertraging 10 minuten. Daar is een rijstrook dicht. Het wegdek is daar beschadigd.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
6: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
5: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl. Haibu.nl.
7: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
8: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
7: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
8: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
9: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
10: Un helado, por favor.
9: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
11: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
2: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
3: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
4: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
5: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
6: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
2: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
13: Mooi van Ethos.
14: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
15: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
16: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig profvoetballer Rick Karsdorp keert terug naar de basis en gaat waarschijnlijk weer spelen voor zijn oude amateurclub. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Drievoudig Oranje International is bezig met een overschrijving naar VV Schoonhoven. Dat is de club waar het voor hem als jeugdspeler allemaal begon. Hij trainde al langer mee, speelde in de voorbereiding zelfs al wat oefenwedstrijden. Nou, als die overschrijving rond is, dan sluit hij aan bij de selectie van de derde klasse. De club liep het kampioenschap in de vierde klasse nipt mis op doelsaldo, maar promoveerde alsnog via de nacompetitie. Karsdorp maakt hier een bewuste keuze voor zijn gezin. Zijn profloopbaan stond al op hold. Hij wilde er volledig zijn voor zijn zoon, Killian, die autistisch is. Verdediger gaf toen aan dat hij goed heeft nagedacht over wat hij voor zijn zoon kon veranderen en dat hij simpelweg het beste wilde voor zijn kinderen. Nou, met deze overstap lijkt er dus definitief een einde te komen aan de profcarrière van Karsdorp. Hij brak door bij Feyenoord, pakte de landstitel, verhuisde naar AS Roma. Met die club won hij de Conference League, notabene in de finale tegen Feyenoord. Hij kwam zelfs nog even terug in Rotterdam, sloot uiteindelijk zijn profloopbaan af bij PSV. En daar werd hij landskampioen mee.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan.
6: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
7: Ik heb hier de biefstuk Bali.
8: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
7: Geniet ervan.
6: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
11: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook uit de meterkast.
1: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
5: Grand Prix Radio.
6: WK Update. De Iraanse spelers vragen de FIFA om meer hulp tijdens dit wereldkampioenschap. Ze moesten na het gelijkspel tegen Nieuw-Zeeland meteen Los Angeles verlaten, terwijl was gezegd dat ze een nacht konden blijven. De ploeg verblijft om veiligheidsredenen in Tijuana en Iran speelt op 21 juni tegen België. De training van Oranje op dinsdag is geannuleerd. Trainer en inspanningsfysioloog Raymond Verheijen plaatst daar een vraagteken bij en zegt dat dit slecht nieuws is voor Memphis Depay en Justin Kluivert. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië. De Algerijn Anis Hadj Moussa, bij Feyenoord bekend als Hadj Messi, treedt vannacht om 3 uur Argentinië met Lionel Messi. Hij scoorde in de voorbereiding tegen Nederland met 0-1 in de Kuip en daarna tegen Bolivia met 4-0. Hij zegt dat de bijnaam hem blij maakt en dat hij de trots en verantwoordelijkheid voor Algerije voelt.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Jasper Sillissen vertrekt bij NEC. De ervaren doelman en de Nijmeegse club hebben geen akkoord bereikt over een nieuw contract. En hierdoor mist de doelman het komende avontuur van toch zijn club in de voorrondes van de Champions League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen lagen de wensen van de speler en de club te ver uit elkaar. Sillissen wilde voor minstens 2 seizoenen bijtekenen en daarna bij NEC aan de slag gaan als keeperstrainer. Maar de clubleiding dacht daar toch wat anders over, waardoor de onderhandelingen zijn vastgelopen. Sillissen laat weten dat hij vooraf hele andere verwachtingen had. Toch kijkt hij met een goed gevoel terug, bedankt hij de supporters en wenst hij de club veel succes in Europa. Het vertrek sluit een succesvolle 3e periode in Nijmegen af. Hoewel Sillissen afgelopen seizoen voornamelijk op de bank zat, achter eerste keuze Gonzalo Cretas, had hij wel een belangrijk aandeel in de successen. Hij stond onder de lat tijdens de gewonnen bekerfinale tegen AZ en hielp de club naar een historische 3e plek in de Eredivisie. In totaal speelde de doelman 108 wedstrijden voor NEC, verdeeld over 3 verschillende periodes. Tussendoor kwam hij nog uit voor Ajax, Barcelona, Valencia en het Spaanse Las Palmas, waar hij nu onder de lat gaat staan. Of dat hij misschien wel helemaal stopt met keepen, dat is allemaal nog niet bekend.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 8 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Jeugdzorginstanties en hun medewerkers moeten vooraf altijd worden gescreend, vindt de Tweede Kamer. Aanleiding voor de oproep zijn twee grote kindermishandelingszaken in Vlaardingen en kort geleden in Stadskanaal. Er waren signalen dat er in die gezinnen iets goed mis was, maar daar werd niks mee gedaan. In Duitsland is het helemaal misgegaan bij een oefening van het Nederlandse leger toen twee voertuigen op elkaar klapten. Vier militairen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, ze zijn niet in levensgevaar. De militairen zaten bij groepen die gelegerd zijn in Oorschot en Havelten. De oorzaak van het ongeluk is onbekend. Dit weekend worden tropische temperaturen verwacht en meerdere evenementen spelen daar meteen op in. Zo wordt een hardloopwedstrijd in Drenthe aangepast aan de hitte. En in België zouden bezoekers van een metalfestival te horen hebben gekregen om geen zwart te dragen, terwijl dat juist een favoriete kleur is. En Duitse voetbalfans hebben zo'n eigen problemen, maar wel door iets heel opmerkelijks. Ze kunnen geen shirtjes krijgen van spelers van het nationale elftal met de letter V in hun naam. Adidas zegt dat de V's op zijn en werkt hard aan een oplossing. Het gaat bijvoorbeeld om Kai Havertz en Alexander Pavlovic, nu op het WK spelen. Vannacht koelt het op de koudste plekken af tot 8 graden. Morgen verandert noorden soms regen, in het zuiden af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 19 tot lokaal 27 graden.
2: Grand Prix Radio.
0: WK Update. Oranje treft een pragmatische Zweden. Zweden speelt 5-3-2 en zet alles in op Alexander Isak en Viktor Gyökeres.
4: De Algerijn Anis Hadj Moussa, bij Feyenoord bekend als Hadj Messi, treedt vannacht om 3 uur Argentinië met Lionel Messi. Hij scoorde in de voorbereiding tegen Nederland met 0-1 in de Kuip en daarna tegen Bolivia met 4-0. Hij zegt dat de bijnaam hem blij maakt en dat hij de trots en verantwoordelijkheid voor Algerije voelt.
0: De Iraanse spelers vragen de FIFA om meer hulp tijdens dit wereldkampioenschap. Ze moesten na het gelijkspel tegen Nieuw-Zeeland meteen Los Angeles verlaten, terwijl was gezegd dat ze een nacht konden blijven. De ploeg verblijft om veiligheidsredenen in Tijuana en Iran speelt op 21 juni tegen België. Kaapverdië hield Spanje maandag op 0-0. Doelman Vozinha kreeg er in korte tijd miljoenen volgers bij op Instagram, van ongeveer 50.000 naar ruim 7 miljoen. Hij groeide uit tot een cultheld op dit wereldkampioenschap.
5: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
5: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar €3,59.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
9: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
10: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
11: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
12: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
8: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
13: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin for life.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
14: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
15: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
16: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
19: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
20: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
19: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
20: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
18: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
21: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een ingewikkelde startprocedure zorgt voor grote frustratie binnen het Formule 1-team van Red Bull. Coureur Isaac Hadjar eist dat het team snel met een oplossing komt voor de aanhoudende problemen bij de start. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de Grand Prix van Barcelona werd het probleem opnieuw pijnlijk duidelijk. Hadjar vertrok vanaf de zesde plek, maar viel door een slechte start direct terug naar de 14e positie. Volgens de Franse coureur vraagt de huidige procedure om een bepaalde precisie die voor een mens bijna onmogelijk is. De gefrustreerde Fransman benadrukt dat hij geen machine is die tot op de duizendste procent nauwkeurig kan werken. Maar concurrenten zoals Mercedes de problemen inmiddels hebben opgelost, blijft Red Bull worstelen. Ook teamgenoot Max Verstappen heeft dit seizoen alles eerder problemen gehad bij de start. De teambaas Laurent Mackie erkent de kritiek van zijn rijder. Volgens hem hangen de opstartproblemen samen met de nieuwe krachtbom die Red Bull dit seizoen voor het eerst zelf ontwikkelt. Motor presteert goed, maar het venster waarin de techniek optimaal werkt is te klein. Daardoor verloopt de samenwerking tussen het chassis en de krachtbron nog niet vlekkeloos. Mackie benadrukt dat deze opstartproblemen horen bij het leerproces van een eerste seizoen als zelfstandig motorfabrikant. Teambaas kan nog niet zeggen wanneer er een definitieve oplossing komt voor dit probleem.
0: Sportradio.

0: dee dee la da da la da dee la da da la da dee dee la da da la da da la da da.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Hey, jij daar.
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel-Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
14: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
17: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
19: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
20: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1,240. Reserveer nu op gpticket.nl.
25: Grand Prix Radio.
26: WK
0: WK-update. De Iraanse spelers vragen de FIFA om meer hulp tijdens dit wereldkampioenschap. Ze moesten na het gelijkspel tegen Nieuw-Zeeland meteen Los Angeles verlaten, terwijl was gezegd dat ze een nacht konden blijven. De ploeg verblijft om veiligheidsredenen in Tijuana en Iran speelt op 21 juni tegen België. Uruguay opent het wereldkampioenschap in Miami met een gelijkspel tegen Saoedi-Arabië, 1-1. Na rust dringt Uruguay aan en in de slotfase maakt Maxi Araujo gelijk. Saoedi-Arabië houdt stand tot het einde. De training van Oranje op dinsdag is geannuleerd. Trainer en inspanningsfysioloog Raymond Verheijen plaatst daar een vraagteken bij en zegt dat dit slecht nieuws is voor Memphis Depay en Justin Kluivert. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Spelers van het Nederlands elftal hebben tijdens het WK voetbal in de Verenigde Staten bezoek gekregen van hun naaste. Trainingsveld in Dallas maakt het serieuze werk al snel plaats voor een ontmoeting met het thuisfront. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanvaller Cody Gakpo benadrukt het belang van deze ontmoetingen. Volgens hem is de selectie een hechte groep familiemensen en geven deze momenten de spelers nieuwe energie. Het toernooi, inclusief de voorbereiding, duurt toch al snel 7 weken. En juist voor de internationals, die wat minder speelminuten maken, is contact met partners en kinderen een welkome afwisseling. Vooral om de batterij weer even op te laden. Gakpo geeft aan dat de steun van zijn familie hem ook helpt om te presteren. Die traditie van die familiedag is ontstaan in 2014 tijdens het WK. Onder toenmalig bondscoach Louis van Gaal. Die toen zei, ja, we moeten de spanning binnen de selectie doorbreken. En de huidige bondscoach, Ronald Koeman, steunt dat initiatief. Hij herinnert zich uit zijn eigen actieve loopbaan dat contact met het gezin destijds al een positieve invloed had op de sfeer. Sommige landen kiezen voor een nog ruimere aanpak. Zo verblijven de gezinnen van de spelers van Curaçao onder leiding van Dick Advocaat gewoon in hetzelfde hotel. Gakpo ziet daar ook wel veel voordelen in en vergelijkt het met de situatie bij de clubs waar spelers voorafgaand aan thuiswedstrijden ook gewoon thuis slapen. Zolang er een goede balans is met de sportieve focus, ziet de aanvaller daarin absoluut geen bezwaren.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
3: Neutral.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Verdachten met bijvoorbeeld een baan of een koophuis krijgen van de rechter vaak een mildere straf dan verdachten die het minder goed voor elkaar hebben. Verschil kan oplopen tot 18 dagen cel, zeggen Nederlandse wetenschappers. Toch wil het volgens hen niet zeggen dat er in de rechtbank wordt gediscrimineerd. Een Russisch oorlogsschip heeft eerder vandaag in de lucht geschoten op het kanaal bij Frankrijk. Dat gebeurde toen de Russen een Brits plezierjacht tegenkwamen. Het kon niet anders, zeggen de Russen. Het jacht kwam gevaarlijk in de buurt. Het is niet duidelijk of de Britse regering deze lezing slikt. Het gaat goed met het speciale zomerabonnement van de NS.

0: waarmee je voor een paar tientjes onbeperkt kunt reizen in de daluren. Er zijn er al 36.000 van verkocht. Het hadden er trouwens meer kunnen zijn, want de site van de NS had vandaag een storing door de grote drukte. Maar die is intussen verholpen. En chef de mission van de Olympische ploeg is een functie voor sporticonen, zegt NOC-NSF. Maar na een paar jaar moet je volgens de sportkoepel een stap opzij doen voor een nieuwe generatie. Irene Wüst is benoemd tot chef de mission voor de volgende zomerspelen. Zij neemt een stokje over van Pieter van der Hoogenbach. Vannacht koelt het op de koudste plekken af tot 8 graden. Morgen verandert noorden soms regen, in het zuiden af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 19 tot lokaal 27 graden.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. De WK-wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland eindigde in Los Angeles in 2-2. Buiten het stadion was protest. Binnen bleven incidenten uit. Elijah Just scoorde voor rust. En hij scoorde na rust opnieuw. Ramin Rezaian en Mohammad Mohebi maakten de Iraanse doelpunten. Uruguay opent het wereldkampioenschap in Miami met een gelijkspel tegen Saoedi-Arabië. 1-1. Na rust dringt Uruguay aan en in de slotfase maakt Maxi Araujo gelijk. Saoedi-Arabië houdt stand tot het einde. Bij Oranje stond herstel centraal. In Dallas en familie was welkom op de tribune. Ronald Koeman sprak zijn spelers kort toe en de basisspelers werkten hun herstel op de home trainer af. De ploeg bereidt zich in Kansas City voor op de tweede groepswedstrijd, zaterdag in Houston, tegen Zweden om 19 uur Nederlandse tijd. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
8: ANWB en gaan.
9: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
13: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus.
14: Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
16: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
17: Un helado, por favor.
16: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
18: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
19: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
20: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
21: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
22: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
23: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
24: Rook?
23: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
24: Nee, rook. Uit de meterkast.
22: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
23: Zo, koffie?
22: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
25: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Primeur in de Nederlandse sportwereld, dat voor het eerst krijgt de Olympische ploeg een vrouw aan de leiding tijdens de zomerspelen. Irene Wüst reist over 2 jaar met de ploeg naar Los Angeles als de nieuwe chef de mission. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voormalig schaatster volgt Pieter van der Hogeband op, die na de Spelen in Tokio en Parijs afscheid nam van die functie, waar de wintersporters begin dit jaar in Milaan nog onder leiding stonden van Cal Verheijen, trekt Wüst nu dus de kar voor de zomer. Als boegbeeld is zij straks het officiële aanspreekpunt voor zowel de atleten als het Internationaal Olympisch Comité. Met Wüst kiest de sportkoepel NOC-NSF voor een brok aan ervaring, want ze deed zelf 5 keer mee aan de winterspelen en nam telkens goud mee naar huis. Met in totaal 13 medailles is ze de succesvolste Nederlandse Olympier aller tijden. Hoewel ze de eerste vrouwelijke chef de mission is voor de Olympische ploeg, gingen Esther Vergeer en Thea Limbach haar al voor, maar dan bij de Paralympische sporters. Wüst is bovendien geen onbekende binnen de organisatie. Ze werkt al een aantal jaar voor de sportkoepel, maar dan als expert op het gebied van prestatiegedrag en mentale gezondheid. In die rol begeleidt ze sporters in de top- en opleidingsprogramma's. Oudschaatser laat weten dat ze haar ervaring als topsporter wil inzetten om een optimaal prestatieklimaat te creëren voor die Nederlandse ploeg straks in Los Angeles.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
12: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.

0: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
1: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Weer terug voor inkt en toners bij Inkt en Drinkt?
8: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
7: Zo geregeld. inkt3inkt.nl.
9: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
10: Grand Prix Radio.
11: WK Update. De WK-wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland eindigde in Los Angeles in 2-2. Buiten het stadion was protest. Binnen bleven incidenten uit. Elijah Just scoorde voor rust. En hij scoorde na rust opnieuw. Ramin Rezaian en Mohammad Mohebi maakten de Iraanse doelpunten. Uruguay opent het wereldkampioenschap in Miami met een gelijkspel tegen Saoedi-Arabië. 1-1. Na rust dringt Uruguay aan en in de slotfase maakt Maxi Araújo gelijk. Saoedi-Arabië houdt stand tot het einde. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië. FIFA neemt geen maatregelen tegen videoscheidsrechter Sean Evans, die assistent was bij Duitsland tegen Curaçao met een eindstand van 7-1. Hij ontkent dat hij vooraf een extreemrechts gebaar maakte en spreekt van een onbewuste beweging. Volgens FIFA is er geen bewijs van overtredingen van de disciplinaire code.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Mohamed Iataren is ervan overtuigd dat hij kwalitatief thuis hoort in de basis van Oranje en Marokko en zet daarom in op een transfer naar de Nederlandse top 3. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Iataren heeft nog geen interland op het hoogste niveau achter zijn naam staan, maar de middenvelder van Fortuna weet het zeker. Hij heeft de kwaliteit om bij het huidige Oranje en Marokko in de basis te staan. Hoewel hij dit keer niet geselecteerd is voor het Marokkaanse team, begrijpt hij de keuze van de bondscoach wel. Spelers in de selectie voetballen simpelweg bij grotere Europese clubs dan zijn club Fortuna Sittard. En toch is hij ervan overtuigd dat zijn tijd nog wel gaat komen. Om weer in beeld te komen bij de nationale ploeg hoopt de creatieve middenvelder op een binnenlandse transfer naar een club die Europees voetbal speelt. Hij doelt daarbij specifiek natuurlijk op Ajax, PSV of Feyenoord. Met de clubs uit Amsterdam en Eindhoven stond hij in het verleden al onder contract. Het waren moeizame periodes. Na een avontuur in het buitenland en een tussenstap bij RKC vond hij in Sittard zijn vorm weer terug. Iataren denkt dat een overstap naar de traditionele top 3 heel realistisch is. Volgens de voetballer hoeven de topclubs niet diep voor hem in de buidel te tasten. Hij noemt zichzelf een koopje. Er staat namelijk een gelimiteerde afkoopsom van 3 miljoen euro in zijn contract.
0: Dit is jouw sportradio.

Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is.

0: is iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 10 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Lelystad is een geheim rapport openbaar gemaakt over het gedrag van twee wethouders die begin dit jaar opstapten. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan intimiderend gedrag en zo hebben gezorgd voor een onveilige sfeer op het stadhuis. Een van de wethouders had ambtenaren uitgemaakt voor randdebielen. De Duitse publieke omroep past een reportage aan over de rassenrellen in Belfast. Daarin wordt de indruk gewekt dat Elon Musk de menigte ophitst op zijn eigen X. Maar Musk is het daar niet mee eens en zegt dat hij er zich op een andere manier mee heeft bemoeid. De rellen volgt op een aanslag door een migrant. Drie Canadese jongeren slepen hun eigen land voor de rechter. Ze vinden dat Canada te weinig doet tegen klimaatverandering, maar het gaat wel om onze toekomst, zeggen ze. Ze wijzen op de toename van bosbranden, overstromingen en hittegolven. In zo'n wereld willen ze niet leven, vandaar het proces. En Oranje speelt zaterdag tegen Zweden op het WK voetbal. En de verwachting is dat er dan net zoveel Nederlandse fans zijn als tegen Japan. De KNVB hoopt op 15.000 mensen. Speelstad zaterdag is Houston in Texas. Daar is ook weer de traditionele mars naar het stadion van hossende fans. Vannacht koelt het op de koudste plekken af tot 8 graden. Morgen verandert noorden soms regen, in het zuiden af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 19 tot lokaal 27 graden.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update. De WK-wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland eindigde in Los Angeles in 2-2. Buiten het stadion was protest. Binnen bleven incidenten uit. Elijah Just scoorde voor rust. En hij scoorde na rust opnieuw. Ramin Rezaian en Mohammad Mohebi maakten de Iraanse doelpunten. Uruguay opent het wereldkampioenschap in Miami met een gelijkspel tegen Saoedi-Arabië. 1-1. Na rust dringt Uruguay aan en in de slotfase maakt Maxi Araujo gelijk. Saoedi-Arabië houdt stand tot het einde. Oranje heeft vandaag een vrije dag in het basiskamp in Kansas City. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman gaat een dag later verder met de voorbereiding op de wedstrijd tegen Zweden van aanstaande zaterdag. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
7: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
10: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Zie je nou wel, ze ruikt me.
13: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
11: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
16: Oranje. Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
17: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De nasleep van de Grand Prix van Monaco houdt de Formule 1 nog altijd in haar greep. Mercedes stapte naar de VIA om de tijdstraf van George Russell aan te vechten. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanleiding voor deze stap is de succesvolle procedure van Alpine-coureur Pierre Gasly. Hij kreeg zijn podiumplek in Monaco terug nadat bleek dat de snelheidsmetingen in de pitstraat niet nauwkeurig waren. Mercedes start nu een zogeheten right of review-procedure. Het team stelt dat de uitspraak in de zaak Gasly nieuw en belangrijk bewijs vormt dat tijdens de race nog niet beschikbaar was. Volgens de regels moet zo'n verzoek snel worden ingediend en Mercedes is op tijd omdat de termijn is gaan lopen vanaf het moment dat de uitslag officieel werd aangepast. De teambaas Toto Wolff laat weten dat de renstal vooral aan tafel wil zitten bij dit soort belangrijke beslissingen. Toch schat het team de kans op succes laag in. Gasly kreeg een tijdstraf die achteraf van zijn totale racetijd is afgetrokken. Russell loste zijn straf destijds tijdens de race al in via de zogeheten drive-thru penalty. Dat maakt het juridisch een stuk ingewikkelder om de uitslag nog te veranderen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Bij Eurojackpot maak je...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu, Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
4: Grand Prix Radio.
5: WK Update. De WK-wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland eindigde in Los Angeles in 2-2. Buiten het stadion was protest. Binnen bleven incidenten uit. Elijah Just scoorde voor rust. En hij scoorde na rust opnieuw. Ramin Rezaian en Mohammad Mohebi maakten de Iraanse doelpunten. Uruguay opent het wereldkampioenschap in Miami met een gelijkspel tegen Saoedi-Arabië. 1-1. Na rust dringt Uruguay aan en in de slotfase maakt Maxi Araujo gelijk. Saoedi-Arabië houdt stand tot het einde. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië. Bij Oranje stond herstel centraal. In Dallas en familie was welkom op de tribune. Ronald Koeman sprak zijn spelers kort toe en de basisspelers werkten hun herstel op de home trainer af. De ploeg bereidt zich in Kansas City voor op de tweede groepswedstrijd, zaterdag in Houston, tegen Zweden om 19 uur Nederlandse tijd.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig profvoetballer Rick Karsdorp keert terug naar de basis en gaat waarschijnlijk weer spelen voor zijn oude amateurclub. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Drievoudig Oranje International is bezig met een overschrijving naar VV Schoonhoven. Dat is de club waar het voor hem als jeugdspeler allemaal begon. Hij trainde al langer mee, speelde in de voorbereiding zelfs al wat oefenwedstrijden. Nou, als die overschrijving rond is, dan sluit hij aan bij de selectie van de derde klasse. De club liep het kampioenschap in de vierde klasse nipt mis op doelsaldo, maar promoveerde alsnog via de nacompetitie. Karsdorp maakt hier een bewuste keuze voor zijn gezin. Zijn profloopbaan stond al op hold. Hij wilde er volledig zijn voor zijn zoon, Killian, die autistisch is. Verdediger gaf toen aan dat hij goed heeft nagedacht over wat hij voor zijn zoon kon veranderen en dat hij simpelweg het beste wilde voor zijn kinderen. Nou, met deze overstap lijkt er dus definitief een einde te komen aan de profcarrière van Karsdorp. Hij brak door bij Feyenoord, pakte de landstitel, verhuisde naar AS Roma. Met die club won hij de Conference League, notabene in de finale tegen Feyenoord. Hij kwam zelfs nog even terug in Rotterdam, sloot uiteindelijk zijn profloopbaan af bij PSV. En daar werd hij landskampioen mee.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
3: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 11 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. In Slovenië en Zuid-Korea zijn twee Nederlandse wandelaars gered, meldt de Telegraaf. Beide wandelaars raakten bij een bergwandeling gewond door een val en moesten gered worden met een helikopter. In Slovenië was dat een vrouw van 66, in Zuid-Korea een vrouw van 24. Sekswinkels in Groningen en Drenthe verkopen openlijk verboden erectiepillen. Bij 11 van de 12 was het geen enkel probleem en ze waarschuwen niet voor de risico's, blijkt uit onderzoek van Dagblad van het Noorden. Normaal krijg je middeltjes als Viagra alleen bij de apotheek met een doktersrecept. Rapper Diddy komt eerder vrij uit de gevangenis. Hij wordt nu in februari 2028 vrijgelaten. Dat is 6 weken vroeger dan eerst en bijna 4 maanden eerder dan zijn oorspronkelijke veroordeling. Waarom Diddy eerder vrijkomt is niet bekend. Hij zit een celstraf van ruim 4 jaar uit voor het aanzetten van mensen tot prostitutie. En Femke Broeders-Bol heeft meteen haar visitekaartje afgegeven.

0: bij haar eerste 800 meter in de buitenlucht. Ze deed mee aan een wedstrijd in Tsjechië en werd tweede. Ze was 1,5 seconde langzamer dan het Nederlands record van Elle van Lange uit 1992. Broeders Bol maakte tot vorig jaar furoren op de 400 meter horde. Vannacht koelt het op de koudste plekken af tot 8 graden. Morgen vooral in het noorden soms regen, in het zuiden af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 19 tot lokaal 27 graden.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. De WK-wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland eindigde in Los Angeles in 2-2. Buiten het stadion was protest. Binnen bleven incidenten uit. Elijah Just scoorde voor rust. En hij scoorde na rust opnieuw. Ramin Rezaian en Mohammad Mohebi maakten de Iraanse doelpunten. Uruguay opent het wereldkampioenschap in Miami met een gelijkspel tegen Saoedi-Arabië. 1-1. Na rust dringt Uruguay aan en in de slotfase maakt Maxi Araujo gelijk. Saoedi-Arabië houdt stand tot het einde. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië. Neymar is terug op het trainingsveld bij Brazilië. De aanvaller heeft nog 4 dagen om fit te worden voor de tweede groepsduel in Philadelphia tegen Haiti.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu de Noord-Europa cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
11: 18 plus, speelbewust.
12: Ja?
13: Echt serieus?
12: Wat een geld!
14: 18.000,
15: godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
17: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
19: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jasper Cillessen vertrekt bij NEC. De ervaren doelman en de Nijmeegse club hebben geen akkoord bereikt over een nieuw contract. En hierdoor mist de doelman het komende avontuur van toch zijn club in de voorrondes van de Champions League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen lagen de wensen van de speler en de club te ver uit elkaar. Cillessen wilde voor minstens 2 seizoenen bijtekenen en daarna bij NEC aan de slag gaan als keeperstrainer. Maar de clubleiding dacht daar toch wat anders over, waardoor de onderhandelingen zijn vastgelopen. Cillessen laat weten dat hij vooraf hele andere verwachtingen had. Toch kijkt hij met een goed gevoel terug, bedankt hij de supporters en wenst hij de club veel succes in Europa. Het vertrek sluit een succesvolle 3e periode in Nijmegen af. Hoewel Cillessen afgelopen seizoen voornamelijk op de bank zat, achter eerste keuze Gonzalo Cretas, had hij wel een belangrijk aandeel in de successen. Hij stond onder de lat tijdens de gewonnen bekerfinale tegen AZ en hielp de club naar een historische 3e plek in de Eredivisie. In totaal speelde de doelman 108 wedstrijden voor NEC, verdeeld over 3 verschillende periodes. Tussendoor kwam hij nog uit voor Ajax, Barcelona, Valencia en het Spaanse Las Palmas, waar hij nu onder de lat gaat staan. Of dat hij misschien wel helemaal stopt met keepen, dat is allemaal nog niet bekend.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
12: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
18: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
17: Zo geregeld. 123inkt.nl.
19: Oh, wat een goal!
20: Goal?
21: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: Pas je eindelijk

0: Jager en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari... Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
4: WK Update. Duitsland won op het WK met 7-1 van Curaçao. De ruime zegen wakkert de WK-koorts bij de Duitsers verder aan. De WK-wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland eindigde in Los Angeles in 2-2. Buiten het stadion was protest. Binnen bleven incidenten uit. Elijah Just scoorde voor rust. En hij scoorde na rust opnieuw. Ramin Rezaian en Mohammad Mohebi maakten de Iraanse doelpunten. Bij Oranje stond herstel centraal. In Dallas en familie was welkom op de tribune. Ronald Koeman sprak zijn spelers kort toe... en de basisspelers werkten hun herstel op de hometrainer af. De ploeg bereidt zich in Kansas City voor op de tweede groepswedstrijd... zaterdag in Houston tegen Zweden om 19 uur Nederlandse tijd. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen... na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over... en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een ingewikkelde startprocedure zorgt voor grote frustratie binnen het Formule 1-team van Red Bull. Coureur Isaac Hadjar eist dat het team snel met een oplossing komt voor de aanhoudende problemen bij de start. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de Grand Prix van Barcelona werd het probleem opnieuw pijnlijk duidelijk. Hadjar vertrok vanaf de zesde plek, maar viel door een slechte start direct terug naar de 14e positie. Volgens de Franse coureur vraagt de huidige procedure om een bepaalde precisie die voor een mens bijna onmogelijk is. De gefrustreerde Fransman benadrukt dat hij geen machine is die tot op de 1000ste% nauwkeurig kan werken. Waar concurrenten zoals Mercedes de problemen inmiddels hebben opgelost, blijft Red Bull worstelen. Ook teamgenoot Max Verstappen heeft dit seizoen alles eerder problemen gehad bij de start. De teambaas Laurent Mackie erkent de kritiek van zijn rijder. Volgens hem hangen de opstartproblemen samen met de nieuwe krachtbom die Red Bull dit seizoen voor het eerst zelf ontwikkelt. Motor presteert goed, maar het venster waarin de techniek optimaal werkt is te klein. Daardoor verloopt de samenwerking tussen het chassis en de krachtbron nog niet vlekkeloos. Mackie benadrukt dat deze opstartproblemen horen bij het leerproces van een eerste seizoen als zelfstandig motorfabrikant. Teambaas kan nog niet zeggen wanneer er een definitieve oplossing komt voor dit probleem.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: Middernacht.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De Verenigde Arabische Emiraten hebben een bendeleider uitgeleverd aan Curaçao. Shirendi Q zat al 6 jaar vast in Dubai. Hij zou de No Limit Soldiers hebben geleid. Een bende die zich bezighoudt met liquidaties en drugs- en wapenhandel. Een maatje van hem zit al een levenslange gevangenisstraf uit. Het bedrijf achter DigiD, Solvinity, gaat in beroep tegen het overnameverbod dat ze hebben gekregen. Het kabinet besloot vorige maand dat het bedrijf niet overgenomen mocht worden door een Amerikaans bedrijf. Ze waren bang dat Amerikanen daardoor toegang tot vertrouwelijke gegevens van Nederlanders zouden krijgen. Het luchtruim van Washington DC gaat op 4 juli de hele dag dicht. Het is dan de nationale feestdag van Amerika en de 250ste verjaardag van het land. Dat wordt groots gevierd en uiteraard is president Trump er ook bij. Op 3 juli gaat het luchtruim ook al een paar uur dicht. Er wordt dan geoefend. En op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Senegal. In New York werd het 3-1. 2 van de 3 Franse goals werden gemaakt door Kylian Mbappé, die daarmee de voetballer is die de meeste doelpunten ooit heeft gemaakt voor Frankrijk. Het is helder en de minima ligt tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden kan wat regen vallen. Later ook wat zon. Het wordt 20 tot 25 graden.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Frankrijk begon het wereldkampioenschap met een zege op Senegal. Na een moeizame start in New York maakte de titelfavoriet na rust het verschil met doelpunten van Kylian Mbappé en Bradley Barcola. Frankrijk sloeg in de tweede helft toe. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City.

0: Tunesië. Bij Oranje stond herstel centraal. In Dallas en familie was welkom op de tribune. Ronald Koeman sprak zijn spelers kort toe en de basisspelers werkten hun herstel op de home trainer af. De ploeg bereidt zich in Kansas City voor op de tweede groepswedstrijd, zaterdag in Houston, tegen Zweden om 19 uur Nederlandse tijd. De Iraanse spelers vragen de FIFA om meer hulp tijdens dit wereldkampioenschap. Ze moesten na het gelijkspel tegen Nieuw-Zeeland meteen Los Angeles verlaten, terwijl was gezegd dat ze een nacht konden blijven. De ploeg verblijft om veiligheidsredenen in Tijuana en Iran speelt op 21 juni tegen België.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
3: ANWB en gaan.
4: Zie je nou wel, ze ruikt me.
5: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
7: Un helado, por favor.
6: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
9: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
11: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
13: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
14: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
15: Vier op zaterdag 20 juni Midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
18: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Spelers van het Nederlands elftal hebben tijdens het WK voetbal in de Verenigde Staten bezoek gekregen van hun naaste. Trainingsveld in Dallas maakt het serieuze werk al snel plaats voor een ontmoeting met het thuisfront. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanvaller Cody Gakpo benadrukt het belang van deze ontmoetingen. Volgens hem is de selectie een hechte groep familiemensen en geven deze momenten de spelers nieuwe energie. Het toernooi, inclusief de voorbereiding, duurt toch al snel 7 weken. En juist voor de internationals, die wat minder speelminuten maken, is contact met partners en kinderen een welkome afwisseling. Vooral om de batterij weer even op te laden. Gakpo geeft aan dat de steun van zijn familie hem ook helpt om te presteren. Die traditie van die familiedag is ontstaan in 2014 tijdens het WK onder toenmalig bondscoach Louis van Gaal, die toen zei, ja, we moeten de spanning binnen de selectie doorbreken. En de huidige bondscoach Ronald Koeman steunt dat initiatief. Hij herinnert zich uit zijn eigen actieve loopbaan dat contact met het gezin destijds al een positieve invloed had op de sfeer. Sommige landen kiezen voor een nog ruimere aanpak. Zo verblijven de gezinnen van de spelers van Curaçao onder leiding van Dick Advocaat gewoon in hetzelfde hotel. Gakpo ziet daar ook wel veel voordelen in en vergelijkt het met de situatie bij de clubs waar spelers voorafgaand aan thuiswedstrijden ook gewoon thuis slapen. Zolang er een goede balans is met de sportieve focus, ziet de aanvaller daarin absoluut geen bezwaren.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Frankrijk is het WK begonnen met een zege van 3-1 op Senegal. Na rust scoorden Kylian Mbappé en Bradley Barcola. In blessuretijd bracht Kylian Mbappé met een afstandsschot de stand op 3-1. Zijn 14e WK-treffer en zijn 58e interlandgoal. Daarmee passeerde hij Olivier Giroud. Duitsland won op het WK met 7-1 van Curaçao. De ruime zege wakkert de WK-koorts bij de Duitsers verder aan. Bij Oranje stond herstel centraal. In Dallas en familie was welkom op de tribune. Ronald Koeman sprak zijn spelers kort toe en de basisspelers werkten hun herstel op de home trainer af. De ploeg bereidt zich in Kansas City voor op de tweede groepswedstrijd, zaterdag in Houston, tegen Zweden om 19 uur Nederlandse tijd. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Primeur in de Nederlandse sportwereld, dat voor het eerst krijgt de Olympische ploeg een vrouw aan de leiding tijdens de zomerspelen. Irene Wüst reist over 2 jaar met de ploeg naar Los Angeles als de nieuwe chef de mission. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voormalig schaatster volgt Pieter van der Hogeband op, die na de Spelen in Tokio en Parijs afscheid nam van die functie, waar de wintersporters begin dit jaar in Milaan nog onder leiding stonden van Cal Verheijen, trekt Wüst nu dus de kar voor de zomer. Als boegbeeld is zij straks het officiële aanspreekpunt voor zowel de atleten als het Internationaal Olympisch Comité. Met Wüst kiest de sportkoepel NOC-NSF voor een brok aan ervaring, want ze deed zelf 5 keer mee aan de winterspelen en nam telkens goud mee naar huis. Met in totaal 13 medailles is ze de succesvolste Nederlandse Olympier aller tijden. Hoewel ze de eerste vrouwelijke chef de mission is voor de Olympische ploeg, gingen Esther Vergeer en Thea Limbach haar al voor, maar dan bij de Paralympische sporters. Wüst is bovendien geen onbekende binnen de organisatie. Ze werkt al een aantal jaar voor de sportkoepel, maar dan als expert op het gebied van prestatiegedrag en mentale gezondheid. In die rol begeleidt ze sporters in de top- en opleidingsprogramma's. Oudschaatser laat weten dat ze haar ervaring als topsporter wil inzetten om een optimaal prestatieklimaat te creëren voor die Nederlandse ploeg straks in Los Angeles.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.0. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.

0: organisatie UNHCR. Het blauwe lintje met de hashtag #WithRefugees is een van de initiatieven voor Wereldvluchtelingendag aanstaande vrijdag. Een flink deel van de Bosse gemeenteraad heeft het aan de stok met een wethouder. Er is daar veel te doen over de komst van een AZC, maar nu blijkt dat de wethouder daar al veel langer mee bezig was, zonder dat de raad het wist. 8 partijen hebben daarom een motie van wantrouwen tegen hem ingediend. Die is niet aangenomen. Bij het gemeentehuis in het Overijsselse Friezenveen werd opnieuw geprotesteerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum daar. Eerdere protesten liepen uit de hand en de ME moest er toen zelfs bijkomen. Maar vanavond bleef het rustig. Er kwamen ongeveer 100 mensen op af. Een Ghanese voetballer, Thomas Partey, mag Canada definitief niet in. Zijn visum werd afgewezen omdat er in Engeland meerdere verkrachtingszaken tegen hem lopen. Ghana speelt morgen nacht in Canada tegen Panama, dus die wedstrijd moet hij missen. De andere wedstrijden van Ghana worden in Amerika gespeeld, daar is hij wel bij. Het is helder en de minima ligt tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden kan wat regen vallen. Later ook wat zon, het wordt 20 tot 25 graden.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Frankrijk is het WK begonnen met een zege van 3-1 op Senegal. Na rust scoorden Kylian Mbappé en Bradley Barcola. In blessuretijd bracht Kylian Mbappé met een afstandsschot de stand op 3-1. Zijn 14e WK-treffer en zijn 58e interlandgoal. Daarmee passeerde hij Olivier Giroud. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië. Bij Oranje stond herstel centraal. In Dallas en familie was welkom op de tribune. Ronald Koeman sprak zijn spelers kort toe en de basisspelers werkten hun herstel op de home trainer af. De ploeg bereidt zich in Kansas City voor op de tweede groepswedstrijd, zaterdag in Houston, tegen Zweden om 19 uur Nederlandse tijd.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mohamed Iataren is ervan overtuigd dat hij kwalitatief thuis hoort in de basis van Oranje en Marokko en zet daarom in op een transfer naar de Nederlandse top 3. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Iataren heeft nog geen interland op het hoogste niveau achter zijn naam staan, maar de middenvelder van Fortuna weet het zeker. Hij heeft de kwaliteit om bij het huidige Oranje en Marokko in de basis te staan. Hoewel hij dit keer niet geselecteerd is voor het Marokkaanse team, begrijpt hij de keuze van de bondscoach wel. Spelers in de selectie voetballen simpelweg bij grotere Europese clubs dan zijn club Fortuna Sittard. En toch is die ervan overtuigd dat zijn tijd nog wel gaat komen. Om weer in beeld te komen bij de nationale ploeg hoopt de creatieve middenvelder op een binnenlandse transfer naar een club die Europees voetbal speelt. Hij doelt daarbij specifiek natuurlijk op Ajax, PSV of Feyenoord. En de clubs uit Amsterdam en Eindhoven stond hij in het verleden al onder contract. Waren moeizame periodes. Na een avontuur in het buitenland en een tussenstap bij RKC vond hij in Sittard zijn vorm weer terug. Iataren denkt dat een overstap naar de traditionele top 3 heel realistisch is. Volgens de voetballer hoeven de topclubs niet diep voor hem in de buidel te tasten. Hij noemt zichzelf een koopje. Er staat namelijk een gelimiteerde afkoopsom van 3 miljoen euro in zijn contract.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Frankrijk is het WK begonnen met een zege van 3-1 op Senegal. Na rust scoorden Kylian Mbappé en Bradley Barcola. In blessuretijd bracht Kylian Mbappé met een afstandsschot de stand op 3-1. Zijn 14e WK-treffer en zijn 58e interlandgoal. Daarmee passeerde hij Olivier Giroud. Bij Oranje stond herstel centraal. In Dallas en familie was welkom op de tribune. Ronald Koeman sprak zijn spelers kort toe en de basisspelers werkten hun herstel op de home trainer af. De ploeg bereidt zich in Kansas City voor op de tweede groepswedstrijd, zaterdag in Houston, tegen Zweden om 19 uur Nederlandse tijd. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië. Ghana mist Thomas Partey definitief in de eerste wedstrijd op het wereldkampioenschap tegen Panama in Toronto. De middenvelder mag Canada niet in nadat hij zijn beroep verloor. Ghana begint het toernooi dus zonder hem.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De nasleep van de Grand Prix van Monaco houdt de Formule 1 nog altijd in haar greep. Mercedes stapte naar de VIA om de tijdstraf van George Russell aan te vechten. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanleiding voor deze stap is de succesvolle procedure van Alpine-coureur Pierre Gasly. Hij kreeg zijn podiumplek in Monaco terug nadat bleek dat de snelheidsmetingen in de pitstraat niet nauwkeurig waren. Mercedes start nu een zogeheten right-of-review-procedure. Het team stelt dat de uitspraak in de zaak Gasly nieuw en belangrijk bewijs vormt dat tijdens de race nog niet beschikbaar was. Volgens de regels moet zo'n verzoek snel worden ingediend en Mercedes is op tijd omdat de termijn is gaan lopen vanaf het moment dat de uitslag officieel werd aangepast. De teambaas Toto Wolff laat weten dat de renstal vooral aan tafel wil zitten bij dit soort belangrijke beslissingen. Toch schat het team de kans op succes laag in. Gasly kreeg een tijdstraf die achteraf van zijn totale racetijd is afgetrokken. Russell loste zijn straf destijds tijdens de race al in via de zogeheten drive-through penalty. Dat maakt het juridisch een stuk ingewikkelder om de uitslag nog te veranderen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Dank u.
1: Grand Prix Radio is sportradio.
2: Meer sport, meer muziek. Grand

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 2 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. In het Brabantse Rijen tussen Breda en Tilburg woedt een grote brand in een huis. Het huis is volgens Omroep Brabant voor een deel ingestort. Ook komt er veel rook vrij. Het is nog niet bekend of er nog mensen in het huis waren. De G7 komt met nieuwe sancties tegen Rusland. De leiders van de G7 hebben daar in Frankrijk de hele dag over gepraat. De sancties zijn vooral gericht op de Russische gas- en oliebedrijven. Ook krijgt Oekraïne meer wapens en luchtverdedigingssystemen. Het Hoge Rechtshof van Brazilië heeft de zoon van oud-president Bolsonaro veroordeeld tot 4 jaar cel. En ze hebben aangestuurd op Amerikaanse inmenging in de rechtszaak tegen zijn vader over zijn betrokkenheid bij een coup-poging. Zo kreeg hij het voor elkaar dat president Trump extra importtarieven oplegde aan Brazilië. En de Iraanse voetballer Mehdi Tourabi kan gewoon mee blijven doen aan het WK. Tourabi had als enige speler een visum gekregen waarmee hij maar 1 keer Amerika in kon komen voor de wedstrijd van gisteren, terwijl de rest van het team meerdere keren mocht inreizen. Tourabi kan dat nu ook en hoeft niet naar huis. Het is helder en de minima liggen tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later ook wat zon, het wordt 20 tot 25 graden.
0: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Frankrijk is het WK begonnen met een zege van 3-1 op Senegal. Na rust scoorden Kylian Mbappé en Bradley Barcola. In blessuretijd bracht Kylian Mbappé met een afstandsschot de stand op 3-1. Zijn 14e WK-treffer en zijn 58e interlandgoal. Daarmee passeerde hij Olivier Giroud. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië. De Iraanse spelers vragen de FIFA om meer hulp tijdens dit wereldkampioenschap. Ze moesten na het gelijkspel tegen Nieuw-Zeeland meteen Los Angeles verlaten, terwijl was gezegd dat ze een nacht konden blijven. De ploeg verblijft om veiligheidsredenen in Tijuana. En Iran speelt op 21 juni tegen België.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.